Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt het al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de ziel van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Hopelijk heb je een beetje kunnen slapen. Het is nu wel lekker hoor, buiten. Vandaag opnieuw veel zon. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en een tikkie koeler dan gisteren, 24 tot 27 graden gaat het worden. In het nieuws is dat de provincie wel iets ziet in zelfrijdende bussen, zonder chauffeur dus. Zeker bij de flex in het buitengebied kan dat handig zijn, is het idee. Het nieuwe gemeentebestuur van Goes is rond. CDA, VVD, D66 en SGP ChristenUnie vormen de coalitie. Ze leveren elk een wethouder, hebben ze nu bekendgemaakt. En het wandelnetwerk Zeeland breidt vandaag uit met 3 routes voor rolstoelers en scootmobielen. Ga je over horen in Zeeland wordt wakker? Straks ook even luisteren hoe het gaat in de examenzaal, zo aan het einde van de eindexamens. Maar eerst beginnen, hè, jij en ik. Ook op deze woensdag zijn we samen.

0: Thomas Kitten en Hole Again op deze woensdag 27 mei. Wat gebeurt er vandaag allemaal? Nou, je gaat het een en ander horen over dementie, want onderzoekers delen de nieuwste studies over die ziekte. Dan weten dat er ook een medicijn bijvoorbeeld een stapje dichterbij is tegen dementie. In Zeist gebeurt het allemaal vandaag. Bondscoach Ronald Koeman maakt de selectie bekend waarmee hij naar het WK voetbal gaat. Dat is voor ons interessant, want de vraag is natuurlijk: neemt hij Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden mee? Het antwoord weten we in de loop van de dag. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter dat het is de internationale dag van de otter. En, ja, dat is wel lekker op zo'n warme dag als vandaag ook weer, de dag van de flip-flop. En flip-flop, dat is zo'n teenslipper. En het is ook de laatste dag van de eindexamens met vakken die niet al te veel mensen volgen. Fries, Russisch, Arabisch, Spaans, Turks. Op de meeste Zeeuwse scholen was het dan gisteren al ook de dag om voor het laatste blokken bij Frans, voor VWO en natuurkunde bij de HAVO. En Omroep Zeeland's Katie van Essen was bij het Goese Lyceum.
1: Juist, dames en heren, het is 4:00, de tijd zit erop. We gaan het voor jullie ophalen, we zetten jullie naam en zo alles netjes goed erop en dan zijn jullie klaar.
2: Je komt echt net uit het examen gelopen, waarschijnlijk ook de laatste voor jou. Hoe is het gegaan?
3: Ja, ik had natuurkunde. Dus ik weet het niet echt. Bij natuurkunde weet je het nooit. Nou, ik dan persoonlijk. Ik hoop dat ik een 6 haal. Maar ik vind dat hij wel prima ging. Maar ja, je weet het nooit bij natuurkunde.
2: Ja, het ging eigenlijk best goed. Ik had ook niet te veel spanningen voor. Het is een vak wat over het algemeen best goed afgaat. Dus ik had er niet heel veel spanning voor. Ik denk dat het ook wel een prima cijfer is.
4: Ja, ik ben wel gewoon blij dat het voorbij is. Wel. Ik heb nog wel een beetje stress. Want ik weet niet. Ik heb niet alles nagekeken. En wat ik na heb gekeken, ja, ik ben zelf geen docent. Dus ik weet natuurlijk niet zeker wat de resultaten nou echt zijn. Dus ik hoop natuurlijk gewoon in het ergste geval een herkansing. Het liefst gewoon slagen. Maar ik ben ook wel blij dat Frans het laatste was, want daar had ik het minst stress voor.
2: Ja. En hoe is het dan dat moment in juni, dat je dat belletje komt van of je het wel of niet hebt gehaald? Is dat dan nog even een stressmomentje?
5: Ja, dat gaat nog wel een stressmomentje worden, ja. Want ik weet niet zeker of ik het heb gehaald of niet heb gehaald. Dus we gaan het afwachten.
2: Angelo van der Goren, afdelingsleider van het VWO. Hoe is de afgelopen examenperiode gegaan?
6: Nou, dat is denk ik voor heel veel leerlingen gewoon echt een piekmoment, stressmoment. En ik denk dat ze zich over het algemeen gewoon heel goed hebben gehouden. Examens zijn gelukkig ook allemaal goed verlopen. Vandaag was het echt verschrikkelijk warm natuurlijk buiten. Dus de temperatuur in de examenzaal liep ook wat op. Maar we hebben de airco goed aangezet. Dus we hebben zelfs gezegd, breng maar een vestje mee. Want als je van buiten naar binnen komt, dat je jezelf nog een beetje warm kan aankleden. Omdat de airco flink als een muur, zal ik maar zeggen, in de zaal opstond.
2: Ben je blij dat het erop zit?
6: Ja, voor de leerlingen ben ik echt heel blij dat het erop zit. Nu kunnen ze echt even de druk van de ketel afhalen. Ik denk dat de meesten ook lekker even op vakantie gaan. In groepjes richting Spanje of Italië. En dat is echt terecht. Want ze hebben zich de afgelopen week natuurlijk gigantisch moeten inspannen. Dus het is nu fijn gewoon dat voor hun dat erop zit.
2: Maar voor jullie begint het werk nu?
6: Ja, klopt. Voor ons, vooral voor onze docenten begint het werk nu. Ik weet uit betrouwbare bronnen dat er een heleboel docenten afgelopen Pinksterweekend onder een parasol op het terras druk aan het nakijken zijn. Dus en dat is nog maar de eerste correctie. Daarna de tweede correctie van de andere school. Dus het is nu ook voor ons spannend hoe het allemaal gaat uitpakken.
0: Op 11 juni dan krijgen de leerlingen de uitslag. En een week later beginnen de herexamens. Hopelijk niet voor al te veel leerlingen.

Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. En Talk to Me, dat kun jij ook tegen mij praten. 40118 499-999 via de telefoon. Of een bericht naar dat nummer via WhatsApp. Nog een hele dag te gaan deze woensdag. Waar ben jij mee bezig vandaag? Laat me dat vooral weten. 0118-499-999. Opnieuw veel zon, blijft droog. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Die voert minder warme lucht aan dan gisteren, waardoor het ook iets minder warm is. Het wordt 24 tot 27 graden vandaag. Ook morgen zon en dan is het opnieuw een tikkie warmer. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 12 over 9. Laagwater vanmiddag om 5 over half 4. De zon gaat vanavond onder om 13 voor 10. En even naar de watertemperatuur kijken. Gisteren heb ik toch nog even opnieuw in de zee gezwommen. Ik zag toch dat wat meer mensen wat langer bleven. Dus kennelijk wennen we een beetje aan de temperaturen. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 16 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 17. De Oosterschelde bij Wissenkerke 16 graden. Bij de Oesterdam 20. Het Grevelingenmeer is 21 graden. En de absolute koploper, zoals zo vaak, het Veersemeer bij Arnhem-Muiden 23 graden.

0: Eagles en Take It Easy. Laten we dat inderdaad doen op deze dag, dat het toch nog wel een beetje warm is. Maar wat zijn jouw plannen op deze dag? Laat ze me vooral weten. Hè. Via 0118-499-999 kregen we een goeiemorgen berichtje van Claude. Goeiemorgen Claude, werk ze straks in elk geval. En ik kreeg ook een bericht van Patricia Kooijmans in Soeburg dat haar mini-me jarig is. Maar dan wil ik wel even weten wie die mini-me is. Patricia, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Hoe heet jouw mini-me?
1: Mijn mini-me die heet Amy.
0: Dat is jouw dochter.
1: Dat is mijn jongste dochter.
0: En er is iets mee vandaag?
1: Ja, ze wordt vandaag 7. 6-7, zoals ze al heel de tijd roept.
0: Hoe 6-7? Zo van 6-7? Voor haar is het heel belangrijk om 7 te worden?
1: Ja, klopt. Dan heb ze het idee dat ze weer wat groter wordt. Ja, dat wordt ze ook wel, maar toch.
0: Ja, en hoe vind jij dat?
1: Ja, nou ja, het is vooral genieten, want het is natuurlijk mijn jongste en mijn laatste. En genieten van elke dag die je hebt sowieso, maar kleine meisjes worden groot. En voordat je het weet, over 3 jaar is ze een tiener.
0: Ja, en dan?
1: En dan? Nou ja, ik kan je vertellen. Ik ben inmiddels oma geworden, dus uiteindelijk worden ze groter. En mijn oudste kinderen die zijn inmiddels alweer 25 en 26. Het gaat gewoon veel te hard.
0: Jeetje, ja nou. Schrik je daar af en toe een beetje van wat gaat die tijd toch snel?
1: Ja, echt. Maar dat merk je ook gewoon zelf, zeg maar. Ook als je op de socials zit en dan denk je, ja, vroeger was alles anders. En dat soort dingen. De tijd gaat gewoon veel te hard.
0: Ja, dat is waar. Hey, valt wel op, je hebt oude kinderen en ook een jong kind. Hoe kan dat? Wil je dat zeggen?
1: Ja, hoe dat kan. Nou ja, de jongste was een verrassing, een cadeautje. Maar niet minder welkom natuurlijk. Dus ja.
0: Ja, schrok je daar dan toch even van? Oeh, nog een kind erbij?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik was heel... Cru vertelt, ik was net gesteriliseerd en 7 weken later bleek ik zwanger. Dus het was gewoon echt een cadeautje.
0: Allemachtig, ja. Maar welkom inderdaad. Dat is mooi om te horen. Wat ga je vandaag doen op deze verjaardag met jouw mini-me met Amy?
1: Nou, ik ga eerst dadelijk de tractaties verder in orde maken voor op school. En dan na schooltijd gaan we springen bij Dogfack in Vlissingen, bij Streetjump. Mm-hmm. Met 7 andere kindjes erbij en frietjes eten en weet ik veel. En vanavond komt oma nog op visite. En aankomende zaterdag hebben we gewoon een groot feest in de achtertuin.
0: Ah, waar is Amy nu op dit moment?
1: Nog in bed.
0: Ze slaapt nog.
1: Ja, gelukkig wel. Nog even.
0: Ik wens jou een heel goede dag, Patricia. Geniet ervan. Geef Amy een dikke zoen in elk geval. En gefeliciteerd, hè?
1: Hey, dankjewel en bedankt voor bellen.
0: En jij bedankt voor je verhaal. Tot de volgende keer.

tonight. Train and Hey Soul Sister. Wat een mooi verhaal net met Patricia en Amy. Gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van in elk geval vandaag. Die verjaardag. Wil jij ook een keertje vertellen als vroege bellen hier in Zeeland wordt wakker wat jij zoal doet? Laat het me weten hè, via 0118-499-999. Je kunt een appje sturen of eventjes bellen. Misschien kan ik jou dan morgen bellen als vroege beller. 6:56 is het. Afgelopen weekend was de Europa Run in het Pinksterweekend met 3 Zeeuwse teams die geld ophaalden voor kankerbestrijding. Binnenkort is er de Zeeland de Delta Ride for the Roses in en om Goes met datzelfde doel op 12, 13 en 14 juni. En volgende week donderdag de Alpe d'Huez ook om geld op te halen voor de kankerbestrijding. Daar gaan een heleboel Nederlanders weer de berg Alpe d'Huez in Frankrijk op. En juist voor dat evenement heeft Douwe Bob een liedje gemaakt omdat het de 20e editie is van de Alpe d'Huez. Hij gaat zelf ook mee lopen die berg op en daarna gaat hij nog zingen.

0: Dat is Douwe Bob. En zijn liedje voor de Alpe d'Huez. All for One.
1: Heb je de Scherpenissenpolder wel eens vanuit de lucht gezien? Of het Rammengors? Kijk zondag naar de mooiste beelden van Zeeland. Zowel van boven als onder water. En luister naar de verhalen van mensen die zich verbonden voelen met Zeeland. Aanstaande zondag in Zeedok. Verbonden met Zeeland om 16:45.
0: De brandweer in Terneuzen zoekt nieuwe vrijwilligers. Ze hadden een wervingsavond. Wat heeft dat opgeleverd? Hoor je straks.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Eerst een overzicht van het nieuws om 6:30. Goedemorgen. De provincie ziet wel iets in zelfrijdende bussen zonder chauffeur. Vooral het buitengebied kan er baat bij hebben, zegt gedeputeerde Harry van der Maas tegen persbureau ANP. Zeker als het chauffeurstekort toeneemt. Van der Maas was in China om te kijken bij de fabriek die de nieuwe bussen bouwt die vanaf december in Zeeland rijden. In China zat hij ook in een zelfrijdende taxi. De burgemeester van Tholen sluit een woning aan de Van den Bosstraat in Sint-Annelant omdat er een hennepkwekerij in zat. Vanaf morgen mag niemand er 3 maanden lang meer in en ook het bijbehorende erf is dan verboden terrein. Burgemeesters in Zeeland sluiten vaker woningen voor een tijdje om drugshandel tegen te gaan. Het nieuwe gemeentebestuur van Goes is rond. CDA, VVD, D66 en SGP ChristenUnie vormen de coalitie en ze leveren elk een wethouder: Joost de Goffouw, Sheriek Hilgers, Martin Wiskerke en Johnny Lucassen. Als hoofdthema's voor de komende 4 jaar noemt de coalitie in Goes onder meer vitale en leefbare dorpen, een bruisende binnenstad en een goede sociale basis. Half juni beslist de gemeenteraad of de wethouders worden benoemd. En korfballer Jurg Jansen van Top Arnhem-Muiden stapt over naar Detos Snel in Dordrecht. Die club promoveerde onlangs naar de Korfbal League en Jansen ziet zijn overstap als een kans om op het allerhoogste niveau te spelen. Hij zat 12 seizoenen in het eerste team van Top Arnhem-Muiden. En het weer, opnieuw veel zon, een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het wordt 24 tot 27 graden.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Lycée en moi Lolita. Straks eventjes checken hoe het gaat bij de voorbereidingen van het schoolkorfbaltoernooi dat vandaag in Goes is. Daar vinden we zo dadelijk de ziel van de dag.
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
0: De brandweer in Zeeland heeft mensen nodig, dat weet je wel. Want zonder vrijwilligers moeten posten misschien sluiten, zoals in Katzand gaat gebeuren. In Terneuzen hield de brandweerpost Zuidland daarom een informatiebijeenkomst. Voor helden die willen blussen en mensen en dieren willen redden, zeggen ze zelf. Er kwamen maar 2 mensen. En dat was toch een beetje teleurstellend voor ploegleider Freddy de Deurwaarde.
2: Ja, een klein beetje. Het is zeker als ploegleider is het gewoon een nachtmerrie dat je personeelsbestand minder wordt. Maar goed, dan zijn er toch mensen die wel bereid zijn om te komen. Denk je van yes, die hoop je dan binnen te hengelen. Dus ik hoop ook dat de 2 mensen die vanavond komen ook wel echt een hele mooie brandweercarrière tegemoet gaan. Vroeger was er een wachtlijst bij de brandweer. Tegenwoordig, ja, de jeugd heeft een heel andere dynamiek. Het is helemaal anders in de maatschappij tegenwoordig. Dus het is echt lastig als post om genoeg mensen te werven.
3: Jullie hebben hier nog wel vrijwilligers. In Katzand gaat het een stuk slechter. Wat doet die situatie met jou? En kan je misschien een beetje toelichten wat daar speelt?
2: Ja, natuurlijk de ins en outs van de post Katzand, dat weet ik natuurlijk niet helemaal. Maar goed, ik voel natuurlijk wel de pijn in het hart van mijn collega ploegleider daar. Je probeert langs alle kanten sollicitanten binnen te krijgen. Ik bedoel, die druk voel ik ook. Maar goed, wij zitten hier natuurlijk ruim met 33 mensen. Ja, in Katzand is dat helaas anders.
3: Quinten Bosveld, jij zat hier bij de wervingsavond voor de brandweer.
4: Ja, ik ben eigenlijk als jong jongetje al bij de brandweer, bij de jeugdbrandweer begonnen. Dus daar is het vuurtje eigenlijk al een beetje aangestoken. Daarna is die eigenlijk een beetje naar de achtergrond verdwenen in verband met mijn studie. Maar ja, goed, dan borrelt het toch wel weer na een tijdje als je dan de verhalen hoort. Dus zodoende.
3: Ja, het gaat niet heel erg goed met de vrijwillige brandweer. Wat vind je daarvan?
4: Ja, eigenlijk zonde. Ze zijn eigenlijk mega belangrijk. Als iemand 112 belt, dan verwacht iedereen dat de brandweer komt. Maar ja, daar zitten mensen in. En die mensen die moeten wel gewoon hier uit de wijk komen, hier uit de stad komen.
2: We hebben ieder jaar wel aanwas, gelukkig. Maar het kost alleen extra veel moeite om andere manieren zien te benutten om mensen binnen te krijgen. Ja, je moet heel creatief daarin zijn.
0: Dat worden we bij de brandweer in Terneuzen. Verslag van Katie van Essen. Wow.

0: kwart voor zeven met Tina Turner en When the Heartache is Over.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is heel bijzonder voor Juri de Bak van korfbalvereniging Togo in Goes. Goedemorgen, Juri.
2: Goedemorgen.
0: Want wat staat er te gebeuren bij Togo vandaag?
2: Ja, we hebben vandaag het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi van de gemeente Goes. Waar meer dan 700 sportende kinderen mee gaan doen.
0: Meer dan 700. Hoeveel teams heb je dan?
2: 129 teams.
0: Allemachtig.
2: Ja, dat is behoorlijk.
0: Was het ooit zo groot?
2: Nee, 4 jaar geleden hadden we nog 48 teams. En daarna hebben we het roer omgegooid. En is het eigenlijk een uit de hand gelopen hobby geworden.
0: Wat doe je dan anders? Waardoor zijn er dan steeds meer mensen bijgekomen die mee willen spelen? Ja,
2: we zijn de afgelopen jaren zijn we in samenwerking met de gemeente Goes en ook met Schrijven voor Sluis hebben we samenwerking gestart. Hebben we alles wat professioneler aangepakt. En daardoor merk je gewoon dat dat het steeds meer is gaan leven. En dan met een grote groep vrijwilligers die het enthousiast zo'n dag oppakt, dan zie je dat dat wonderen doet voor kinderen.
0: Ja, zeker weten. Want waarom doen jullie dit eigenlijk al jarenlang?
2: We doen dit om de scholen hier in de gemeente Goes toch ook een beetje te verbinden. Daarnaast hopen we er uiteindelijk uiteraard ook nog wat leden aan over te houden.
0: Ja, want is korfbal nog steeds populair of zijn er mensen weggegaan de laatste tijd?
2: Nee, het is in de gemeente Goes is het een vrij populaire sport. We hebben natuurlijk 3 verenigingen hier zo. 3 gezonde verenigingen. Dus ik kan wel zeggen dat het hier echt nog wel leeft in de gemeente Goes.
0: En wat is dan voor jou het mooie van korfbal?
2: Goede vraag. ik vind het korfballen, als ik naar mijn persoonlijk kijk met mijn vrienden, is natuurlijk gewoon het allerleukste wat er is. De gemengde sport waar iedereen gewoon geaccepteerd wordt zoals hij is. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste aan deze sport.
0: Maar dat noem je niet voor niks natuurlijk, dat iedereen geaccepteerd wordt zoals hij is. Waarom benadruk je dat?
2: Ik heb hiervoor zelf ook gevoetbald. En ik merk gewoon dat daar is het allemaal gewoon net wat harder, om het allemaal zo te zeggen. En bij de korfbal merk ik gewoon dat het allemaal wat gemoedelijker is. We hebben, zoals ik zei net, we accepteren iedereen. Er is voor iedereen plek, hoe goed je nou ook bent. Het is belangrijk dat iedereen kan sporten. En dat ook nog eens in een leuke en gezellige omgeving kan doen.
0: Ja, klinkt goed, Juri. Vandaag dan dat schoolkorfbaltoernooi. Hoe laat gaan jullie beginnen eigenlijk op Sportpark het Schengen? Want dat is waar jullie veld ook is?
2: Ja, dat klopt. We beginnen om 8 uur met opbouwen. En het toernooi begint dan om 1 uur. En ja, de laatste wedstrijd zal om 5:10 zijn. Daarna hebben we een grote prijsuitreiking waar 23 winnaars vandaag uitgeroepen zullen worden, omdat we ook met 23 pools spelen.
0: Met wat extra water denk ik ook bij de hand.
2: Ja, klopt. Ja. We hebben in samenwerking met de gemeente Goes hebben we dit jaar best veel extra waterpunten gekregen. Zonnebrand. We hebben eigenlijk alles aan gedacht met het schitterende weer.
0: Nou, dan kan er helemaal niks meer misgaan. Juri de Bak, heel veel plezier vandaag bij het schoolkorfbaltoernooi in de gemeente Goes. Met 129 teams. En dat is een absoluut record. Juri, jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

Mark Ronson samen met Amy Winehouse en Valerie hier op Omroep Zeeland. Defensie gaat in Letland met drones oefenen om klaar te zijn voor de oorlog van de toekomst, zoals ze dat zelf omschrijven, lees ik allemaal in de Telegraaf. Minister Jesselgus is met 40 Nederlandse bedrijven op een drone top in Riga. Oefenen gebeurt in Letland trouwens omdat daar voldoende ruimte is. En Defensie zet in op nieuwe drone-eenheden, waarvoor binnenkort 600 drone-specialisten moeten worden opgeleid. Dus als je goed bent met drones, dan ligt daar misschien een kans voor jou. Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland wil 4 ton subsidie geven aan het Watersnoopmuseum in Ouwerkerk. Dat is bedoeld om het museum verder te professionaliseren en de collectie goed te kunnen beheren. Dat museum gaat over de watersnoodramp van 1953 en is ook een kenniscentrum over klimaatzaken. Dus over mogelijke overstromingen in de toekomst. Een verhaal dat net naar buiten komt via verschillende media. Analyseren en de collectie goed te kunnen beheren. Dat museum gaat over de watersnoodramp van 1953 en is ook een kenniscentrum over klimaatzaken. Dus over mogelijke overstromingen.

Maar vervolgens zegt ze dat je ook heel veel dingen niet ziet. Mijn haar is vet. Ik heb stoppels onder mijn oksels. Ik moest vandaag extra deodorant opdoen, want ik heb gisteravond veel gezweet en rook niet zo heel erg goed. Kortom, het plaatje wat je ziet is niet altijd de hele werkelijkheid. Haar verhaal trekt in elk geval heel veel views.

Susanna Freek en Halverwege. Het wandelnetwerk Zeeland breidt uit met routes voor rolstoelers en mensen in de scootmobiel. Hoe dat zit, 3 routes worden geopend vandaag. Dat straks na 7 uur.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Katrien, dankjewel. Omroep Zeeland met verkeersinformatie. Ik kreeg net een melding binnen over de N59... Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht en dat kan nog wel eventjes gaan duren.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
15: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
4: Zeeland. Goedemorgen op deze woensdag. Er komt weer een zonnige dag aan met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tikkie minder warm dan gisteren, 24 tot 27 graden. In het nieuws is dat de provincie wel eens ziet in zelfrijdende bussen zonder chauffeur. Zeker bij de flex in het buitengebied kan dat handig zijn, is het idee. Het nieuwe gemeentebestuur van Goes is rond. CDA, VVD, D66 en SGP ChristenUnie vormen de coalitie en ze leveren elk een wethouder, hebben ze laten weten. En straks eens even bellen over de wandelpaden voor rolstoelers. Er zijn 3 nieuwe routes in de buurt van Goes. Toegevoegd aan een heleboel routes die er al zijn voor rolstoelers. Welkom

0: Madonna en La Isla Bonita op deze mooie woensdag. Van harte welkom in dit uur Zeeland wordt wakker. Reageer vooral via 0118-499-999, want ze hebben berichtjes zo gestuurd. Ja, we hebben volop mooie wandelroutes in Zeeland. Alleen is dat soms voor rolstoelers en mensen in een scootmobiel best wel een uitdaging. Want waar ik dan bijvoorbeeld zo kan doorlopen, kan diegene in een rolstoel misschien niet rijden. Nou, het Wandelnetwerk Zeeland breidt uit met 3 nieuwe routes die geschikt zijn voor mensen in een rolstoel of de scootmobiel. Iman Labruyère van Landschapsbeheer Zeeland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zelf gebruik je ook een scootmobiel, dus je weet waar je het over hebt. 3 nieuwe routes in Wolfersdijk, Goesepolder en Kattendijke. Wat zijn dat dan voor routes?
1: Dat zijn routes die speciaal uitgezocht zijn voor mensen die vanwege een beperking een rolstoel of scootmobiel gebruiken. Maar daarbij ook niet vergeten bijvoorbeeld mensen met een kinderwagen of andere vervoersmiddelen, zal ik maar zeggen. En die routes die zijn expres uitgezocht op paden die bijvoorbeeld altijd verhard zijn, waar mensen niet voor verrassingen komen te staan, zodat ze altijd kunnen rijden.
0: Ja, en dat zijn dan die 3 routes, ik zei het al, Wolfersdijk, Goesepolder en Kattendijke, samengesteld door vrijwilligers. Waar hebben zij dan op gelet bij het samenstellen van zo'n route?
1: Zij hebben bijvoorbeeld gelet op de op- en afgangen van een stoep. Of het terrein inderdaad niet te veel van de linkse kant naar de rechtse kant van de weg slingert. Dat het gewoon eigenlijk zo comfortabel mogelijk loopt. Degene die dan een rolstoel duwt bijvoorbeeld, moet ook natuurlijk daar goed mee overweg kunnen.
0: Oh ja.
1: Dus ja, dat zijn eigenlijk toch wel de belangrijkste dingen. En met name wat ik al zei, dat onverharde wat in het wandelnetwerk normaal gesproken wel zoveel mogelijk wordt toegepast. Ja, dat zit er nu niet in.
0: Er is een leuk paadje over van die houtsnippers bijvoorbeeld. Dat is voor een rolstoel niet zo handig.
1: Nee, zeker niet. Ja, en zeker niet voor degene die het duwt, want dat is niet. Dat is toch niet fijn? Nee, daar letten we echt speciaal op. Ja.
0: Ja, want jij hebt ook een route gecheckt, hè? Omdat jij dus zelf in een scootmobiel zit. Dus je weet zelf waar je dan ook de valkuilen hebt, zal ik maar zeggen. Wat kwam jij dan toch nog tegen dat je dacht van, oh, dat moeten we toch nog even aanpassen?
1: Ja, ik heb in Wolfersdijk de proefronde gedaan. En daar was bijvoorbeeld een traject opgenomen waar wat was geasfalteerd. Dus in eerste instantie dacht ik van, dat is voor elkaar. Maar er was een laag grind over aangebracht. En ja, dat lag een beetje los. Dus ja, dan is dat al twijfelachtig van, ja, hoe gaat dat met een rolstoel erover? Nou ja, dan gingen bij mij een beetje de alarmbellen rinkelen. Ik denk van, nou, beter niet doen. Want je moet niet hebben dat met een rolstoel echt niet kan. Zeg maar. Met zo'n scootmobiel dan kom je er misschien nog wel overheen. Als je een beetje gas geeft, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Maar degene die echt met een rolstoel en die echt moet duwen, ja, dat wordt toch lastiger.
0: Ja.
1: Dus dat is een van de voorbeelden waar ik van heb gezegd van, nou, misschien kunnen we die er beter toch maar even uithalen.
0: Nou, zo zijn dus 3 van die nieuwe routes ontstaan. Wolfersdijk, Goesepolder, Kattendijke. Ondertussen, want je wees mij op de website van het Wandelnetwerk Zeeland. En dan kun je ook aanklikken, zo'n vakje rolstoelen. En dan kun je alle rolstoelvriendelijke paden in Zeeland vinden, of die routes die uitgezet zijn. Dat zijn er ondertussen al heel wat.
1: Dat klopt, ja. Ja, het is eigenlijk in een aantal gemeenten, met name het is Rijmerswaal, Schouwen-Duiveland en de gemeente Goes, zijn eigenlijk daarin als eerste, zeg maar. En de verwachting is wel dat andere gemeenten daar ook nog wel op aansluiten. En ik verwacht wel dat de komende jaren dat we nog wel nieuwe routes zullen gaan ontwikkelen.
0: Iman Labruyère, dankjewel. Vandaag gaan ze dus officieel open. Ja, het zijn gewoon openbare paden. Maar er zijn nu dus 3 van die routes uitgezet. Officiële ingebruikname is met een klein feestje in Wolfersdijk, straks om 10:30.

0: Zoo van Shakira, 13 minuten voor 7:30. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ik heb al een paar mensen gesproken vanmorgen en eigenlijk bijna iedereen die vroeg van: heb je wel een beetje geslapen?
1: Ja.
0: Nou, nee dus, niet zo heel goed. Maar bijna iedereen begint erover.
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk flink warm. Het was ook lang warm. Eigenlijk is het nu pas een beetje afgekoeld. Ik ben er vannacht ook eventjes uitgegaan om de ventilator buiten te zetten. Ik heb de deur opengezet. Maar goed, ja, dan krijg je natuurlijk ook weer allemaal muggen binnen. Dus het was echt een drama-nacht wat dat betreft. En ja, gelukkig is het vandaag overdag allemaal wel iets aangenamer. Gisteren hadden we lokaal een tropische 30 graden. Vanmiddag is het allemaal aangenamer en liggen de temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Wat natuurlijk nog steeds zomers is. Nou, wat ook een verschil is met gisteren, er is vandaag ook af en toe wat bewolking in de lucht, maar goed, de zon krijgt nog heel veel ruimte. En vandaag staat er ook duidelijk meer wind dan gisteren. Zometeen gaat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind waaien. En gisteren stond er ook maar nauwelijks wind. Dus ik denk voor veel mensen vandaag een heel stuk aangenamer. Nou, vanavond is het zonnig en droog. Vannacht opnieuw helder. Temperaturen rond de 15 graden. Dus zal opnieuw voor sommige mensen toch niet al te lekker zijn om te gaan slapen. En morgen wordt opnieuw een zeer warme zomerdag. Het wordt dan warmer dan vandaag, met temperaturen tussen de 27 en lokaal weer 29 graden. De wind komt morgenmiddag meer uit het oosten en die zal dan meest matig zijn. Nou, vrijdag dan wordt het zelfs weer eventjes zeer warm. Temperaturen gaan weer uitkomen plaatselijk tot rond of boven de 30 graden, met geregeld zon en een kleine kans op een bui. Maar in het weekend dan wordt die kans op een regen- of onweersbui wel duidelijk groter, met zaterdag nog wel zomerse temperaturen van rond of boven de 25 graden. Maar vanaf zondag dan draait de wind naar het westen en dan zakt de temperatuur terug tot ongeveer 22 graden. En op die dag lijkt de neerslagkans het grootste te zijn van het hele weekend. Dus dan is er wel rekening te houden met een aantal buien. Nou, en dat lijkt de opmaat naar een toch wel vrij wisselvallige week na het weekend. Een stuk lagere temperaturen, vaak maar rond de 20 graden. En dus van tijd tot tijd weer een aantal buien.
0: Ik geniet er toch ook nog maar een beetje van die warmte.
1: Ja, stiekem wel, hè. Ik ook.
0: Toch wel. Last een mug bijt,
1: hoort er gewoon bij, joh.
0: Precies. Stefan, dankjewel. Fijne dag wens ik jou. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 9:12. Laagwater vanmiddag om 4:05. En dan, als je voor de afkoeling gaat zwemmen, flinke verschillen. De zee, 16 graden warm. Oosterschelde bij de Oesterdam, 20. Grevelingenmeer, 21. En het Veersemeer bij Arnhemuiden, er is al maar liefst 23 graden. In de verkeersinformatie zie ik een melding over de N59... Burg-Haamstede richting Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd, de weg is daar dicht. En dat kan nog wel eventjes duren, volgens Rijkswaterstaat tot 9 uur. Een auto is daar tegen een lantaarnpaal gebotst en dat vergt wat meer tijd om dat allemaal eventjes weer te herstellen. Verkeer wordt omgeleid, bij Zierikzee dus.

0: Ace and How Long. Let een beetje op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op, zei premier Rob Jetten in een onrustig Kamerdebat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Tweede Kamerleden om dat geweld af te keuren, maar kreeg niet iedereen mee.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doet hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lidewij de Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. En premier Jetten herhaalde nog eens dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van dit kabinet. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Er komt een brandstofboete voor leasecontracten. Dat moet die bedrijven erop aanzetten om elektrisch te gaan rijden. En nog veel kleine en middelgrote bedrijven staan een auto op brandstof toe. En dat betekent dat ze dus vanaf 1 januari een boete krijgen, zegt de voorzitter van de Nederlandse autoleasemaatschappijen.
2: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing.
0: Volgens de vereniging kan de heffing leiden tot extra financiële lasten voor werkgevers. Zij mogen de boete niet doorberekenen aan werknemers. En de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, wil een permanente basis op de maan bouwen de komende jaren al.
3: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
0: 2029, dan willen ze al beginnen met daar iets neer te zetten. Vanaf 2032 gaan astronauten daar ook wonen op de maan. Is in elk geval het plan van de NASA. En uiteindelijk wil de NASA met deze ruimtebasis op de maan er ook voor zorgen dat mensen naar Mars kunnen.

Niall Horan en de Dinner Party. Straks op Omroep Zeeland ga ik even bellen met de voetbalvereniging in Terneuzen. Ze waren bij een toernooi en schrokken eigenlijk een beetje van de tegenstanders. En toch zijn ze blij. Hoor je straks.

0: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien. Maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen in de radiotuin. Straks ga ik op mini-safari op een dijk. Maar eerst nu het overzicht van het nieuws van 7:30. De provincie ziet wel iets in zelfrijdende bussen zonder chauffeur. Vooral het buitengebied kan er baat bij hebben als er te weinig chauffeurs zijn, zegt gedeputeerde Harry van der Maas tegen persbureau ANP. Van der Maas was in China om te kijken bij de fabriek die de bussen bouwt die vanaf december in Zeeland rijden. In China zat hij ook in een zelfrijdende taxi. De burgemeester van Tholen sluit een woning aan de Van den Bosstraat in Sint-Annelant omdat er een hennepkwekerij in zat. Vanaf morgen mag niemand er 3 maanden lang meer in en ook het bijbehorende erf is dan verboden terrein. Burgemeesters in Zeeland sluiten vaker woningen voor een tijdje om drugshandel tegen te gaan. Het nieuwe gemeentebestuur van Goes is rond. CDA, VVD, D66 en SGP ChristenUnie vormen de coalitie en ze leveren elk een wethouder, Joost de Goffouw, Sherik Hilgers, Martin Wiskerke en Johnny Lucassen. Als hoofdthema's voor de komende 4 jaar noemt de coalitie in Goes onder meer vitale en leefbare dorpen, een bruisende binnenstad en een goede sociale basis. Half juni beslist de gemeenteraad of de wethouders worden benoemd. Korfballer Jurgen Jansen van Top Arnhemuiden stapt over naar Detos Snel in Dordrecht. Die club promoveerde onlangs naar de Korfbal League. Jansen ziet zijn overstap als een kans om op het allerhoogste niveau te spelen. Hij zat 12 seizoenen in het eerste team van Top Arnhemuiden. En het weer, opnieuw veel zon, een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het wordt iets minder warm dan gisteren, 24 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie de N59 Zeroskerke-Bruinisse bij Zierikzee is de weg dicht, komt door een ongeluk. Auto tegen een lantaarnpaal gebotst, kan al wel even duren tot 9 uur, denkt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.
4: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Morgan Wallen en To Love Somebody. Ja, het meidenteam onder de 15 van voetbalvereniging Terneuzen heeft dit weekend meegedaan met een internationaal voetbaltoernooi in Oostenrijk, de Cordial Cup. Met 140 teams uit 4 continenten. Bianca de Meijer die organiseerde dat allemaal. Goedemorgen, Bianca.
1: Goedemorgen.
0: En jullie waren eigenlijk een beetje overdonderd door de tegenstanders, want dat waren niet de minste, geloof ik.
1: Nee, klopt. Ja, ik had dit op Facebook gevonden in de regio waar wij altijd skiën, zeg maar. Dus ik denk, leuk, gaan we naartoe.
0: Ja.
1: En onze trainers en meiden waren ook heel fanatiek. Ja, leuk, gaan we naartoe. Alleen bleek, zeg maar, dat heel veel meidenteams onder de 15 van de Duitse profclubs en Oostenrijkse profclubs ook aanwezig waren. Dat zagen we pas bij de loting, zeg maar. Dus het was niet zomaar een toernooi. Het was echt heel fanatiek. Alleen bij de meiden, maar ook bij de jongens, zeg maar, Bayern München, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg.
0: Ja, maar dan sta je dus wel gewoon tussen de toppers, hè? Dat is dan wel weer leuk.
1: Ja, klopt. Het was even aanpassen, zeg maar.
0: Ja,
1: en ook, zeg maar, heel de sfeer, zeg maar. Het is ook net als met de Olympische Spelen, waar op vrijdag een intocht alle teams het stadion in geroepen worden met volle tribunes en zo. Het was echt heel tof.
0: Waarom wilde je daarbij zijn met jouw ploeg?
1: Nou, ik had dat gezien op een Facebookpagina. We gaan er altijd skiën in die regio. Ik denk, nou kijk, leuk, dus een keer iets anders dan een toernooi in Nederland of een toernooi via Eurosportring. Maar kan je ook via buitenlandse toernooien. Maar ja, dit is, zeg maar, totaal anders. En ik had die meneer, zeg maar, gemaild of hij ook mee mocht doen. En wij waren eigenlijk de eerste Nederlandse team wat deelnam.
0: Hey.
1: Ze organiseerden dit voor de meiden al 15 jaar en waren de eerste Nederlandse team wat ingeschreven heeft.
0: Dat was dan misschien iets fanatieker de rest dan je verwacht had. Maar als je dan toch terugkijkt, hè, welk gevoel heb je dan? Hoe zijn jullie afgelopen weekend teruggekeerd?
1: Trots. Kijk, de eerste wedstrijd was even wennen, omdat die meiden, zeg maar, op een veel hoger tempo spelen en zo. Maar onze meiden, zeg maar, pasten zich heel snel aan. De tweede, derde wedstrijd ging het al stukken beter.
0: Ja.
1: En
0: toen lieten ze zichzelf ook maar even een beetje...
1: Zeg maar, zelfs de voetballers tegen zulke teams, dus
0: ja, toen lieten ze zelf ook maar eventjes van, oké, jullie zijn er misschien sterk, maar wij stoppen er ook nog even wat pit bij.
1: Ja, en ja, veel hoger tempo was normaal de competitiewedstrijd. Dus het was wel echt super tof om te zien dat onze meisjes zich zo snel aanpasten. En ja, ze hebben ook heel veel geleerd. Hè. Zeg maar, als je kijkt naar een warming-up voor een toernooi, dan denk je al even warm lopen en zo. En, maar die teams die deden heel fanatiek de warming-up en veel andere oefeningen als wij. Dus die kunnen we ook meenemen voor de competitie. Zeg
0: ja,
1: maar.
0: Absoluut. Hoe ver, hoe hoog, hoe laag, nou ja, waar zijn jullie eigenlijk geëindigd?
1: Nou, de eerste vier wedstrijden was dan tegen één Duitse profclub, Eintracht Frankfurt, één Oostenrijkse Red Bull Salzburg en nog wat twee regio-teams, ook wel ietsje hoger niveau. Toen hebben we, zeg maar, alles verloren en toen moesten we de zondag, zeg maar, voor de plaatsing vastrijden voor 17 tot en met 20, want er waren 20 teams. En toen wonnen we met penalties van een of ander Duitse selectieteam,
0: ja.
1: Dus dat was wel heel leuk. En de laatste wedstrijd moesten we dan tegen Karlsruhe Jena. Dat is ook een profclub in Duitsland in het vrouwenvoetbal. En toen waren onze meiden eigenlijk op. Want wij waren met 14 meisjes.
0: Ja.
1: En al die teams die waren met 20, 21 speelsters. Die konden elke keer 10 speelsters per wedstrijd wisselen, zeg maar.
0: Maar goed, dus heb je wel een hele mooie ervaring, denk ik, gehad, waar de speelsters van de voetbalvereniging Terneuzen veel mee kunnen. Want dat hoor ik je ook zeggen. Jullie hebben in elk geval wel dingen geleerd waar je wat mee kunt. Bianca de Meijer, dankjewel. Ja. Ga dat ook allemaal toepassen. En wel heel leuk dat jullie zo snel hebben aangepast eigenlijk aan die nieuwe situatie daar in Oostenrijk, bij de Cordial Cup.

Bluff. En hier aan de kust brengt de tijd op 14 minuten over 7:30 op deze woensdagochtend. Als ik even naar de weg kijk, dan zie ik meldingen over de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Houd daar rekening met 5 minuten vertraging. En in eigen provincie, de N59 Burg-Haamstede richting Hellegatsplein bij Zierikzee, is eerder vanmorgen ongeluk gebeurd. Gebeurde nou voor 5 of voor 6 al. Auto tegen een lantaarnpaal en dat zorgt daarvoor wat gedoe. De weg is daar dicht bij Zierikzee. Je wordt omgeleid in elk geval, meldt Rijkswaterstaat. En die situatie duurt tot een uur of 9.

0: Duffy is dit en Mercy op Omroep Zeeland. Woensdag altijd radiotuin natuurlijk, dat is mijn eigen tuintje. Maar dit keer ben ik op een mini-safari geweest met mijn vaste natuurmaatje Erik Majeu. Want ja, ik was een beetje bezorgd, omdat er in mijn eigen tuin nauwelijks vlinders te zien zijn op dit moment. En toen zei Erik, kom maar mee naar een plek op Noord-Beveland.
1: Dag Erik.
2: Goedemorgen Remco.
1: Waar zijn de vlinders gebleven in de radiotuin?
2: Het is bij sommigen een beetje karig op dit moment, hè? Het kan dat het gewoon echt de tuinvlinders zijn die net hun eerste generatie ongeveer achter de rug hebben. En nu komen we een beetje al bij het dipje terecht.
1: Dat is normaal, zo'n dipje?
2: Ja hoor, dat is heel normaal. We hebben natuurlijk een mooi voorjaar gehad. Schitterend weer geweest. En die vlinders die hebben allemaal lekker gevlogen. En we hebben ze gezien, hè? De witjes en de atalanta's. En de dagpauwogen kwamen voorbij. En nu even ietsje minder. Dat is best gewoon. Dat komt binnenkort wel weer terug.
1: Dag mevrouw.
3: Dag meneer.
1: Met de hond. Was het lekker lopen?
3: Oh, het was echt heerlijk.
1: Wat maakt het lekker daarboven?
3: Ja, ik was hier heel vroeg, hè? 6:15.
1: Ja.
3: En wat het lekker maakt is de wind.
1: En
3: het uitzicht. Klein beetje wind, hè?
1: Vlinders?
3: Ja, die heb ik niet gezien. Vogeltjes wel.
1: Wij gaan op zoek naar vlinders. Dank u wel, hè?
3: Leuk.
1: Dag. Want we gaan nu een trap op. Waar zijn we eigenlijk, Erik?
2: Ja, we zijn bij de Oosterschelde. We lopen even naar boven en kijken eens hoe het erbij ligt vandaag.
1: Want hier zijn wel vlinders.
2: Zeker, zeker. Je hebt in de tuin heb je heel veel vlinders. Dat noem ik maar even gemakshalve tuinvlinders. Maar hier kom je weer allerlei hele andere vlinders tegen. Als we nu om ons heen kijken. Dit is natuurlijk ook wel heel anders dan onze tuin. Hè?
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Fietsers die voorbij komen, heb ik ook die thuis. Heel veel water in de Oosterschelde. Bij Wissekerken zijn we trouwens in de buurt.
2: Als je kijkt wat je hier natuurlijk voor prachtige grote zeedijk hebt. En als je er al doorheen kijkt, je ziet het geel van de boterbloemen. En het is één grote bloeiende grasdijk hier natuurlijk. En dat vinden ze geweldig, hè. En ze zijn hier nu aan het zoeken naar nectar. Ja, mooi, droog, prachtig weer ervoor. En ze zijn naar plekken aan het zoeken waar ze eitjes kunnen afzetten.
1: Aha, dus dit wordt een kraamkamer.
2: Eigenlijk wel, ja. Ja.
1: Nou, nu bovenop de dijk.
2: Oh ja, ik zie hem zitten.
1: Een heel klein wit vlindertje.
2: Oh, hoepsakee. Ja, tussen het gras in. Ja, dat was een spannetje. Ik kon net niet goed zien welke soort het was. Maar die had heel mooi die vleugels helemaal plat open tegen het gras. Vandaar dat je daar eigenlijk best wel goed zag.
1: Het begint langzaam hier op te warmen, dus dan moeten de vlinders denk ik ook wel een beetje actiever gaan worden.
2: Oh, kijk eens, ja, ik zie je er al zitten. Op de klaver, een koninginnenpage.
1: Hij vliegt er weg, we gaan er gewoon weer even achteraan.
2: Ja, geel met zwart gestreept, met zijn vleugels open, kijk hier nou zitten. En dan twee hele mooie puntjes eigenlijk aan de vleugels. Toch wel een van de grootste vlinders die we in Nederland kennen. Het mooie is op plekken als dit. Kijk, nu moet ze natuurlijk even opladen. Dus er moet even wat nectar gedronken worden. Maar eigenlijk, dit vliegt straks natuurlijk heen en weer. En dan komen ze andere koninginnenpaarsjes tegen. En dan moet er natuurlijk gepaard worden. En dit zijn echt de ideale plekken ervoor. Zo hoog op die dijk. En als er straks eitjes gelegd moeten worden, dan is dat liefst op van die opvallende uitzichtpunten. Zo'n enkele spriet die naar boven steekt. Dan weten ze, daar kunnen we elkaar ontmoeten. Veilig en hoog en droog.
1: Maar heel even terug naar de tuin. Wanneer komen daar dan weer vlinders? Want wanneer is dat dipje dan voorbij?
2: Ja, dat dipje dat varieert een beetje. Ligt ook een beetje aan het seizoen. Geef het een week of 2-3 ongeveer. En dan zul je wel zien dat de eerste rupsen weer tevoorschijn komen. En de nieuwe vlinders komen. Dus naarmate juni vordert.
1: Oké, wachten we daar even op de vlinders. Gewoon bij ons thuis. En ik spreek jou volgende week weer.
2: Dank Remco, tot volgende week.
0: Ja, uiteindelijk hebben we toch al een stuk of 10 soorten gezien. Koninginnenpaasje hoorde je al, blauwe ikerus, het witje, de distelvlinder, nog een heel stel. Allemaal daar op de dijk bij Wissekerken aan de Oosterschelde. Foto van die koninginnenpaasje vind je trouwens op facebook.com/Zeeland wordt wakker. We

0: fight. Pink op Omroep Zeeland en All Out of Fight. Nel laat me net nog weten. Ik heb heerlijk geslapen, ook al is het warm. Het valt ook niet mee, hè, zegt ze. Winters is het te koud, zomers te warm. Maar we zullen het ermee moeten doen. Fijne dag. Hey, dankjewel Nel. Fijne dag, jij ook. 0184999999 voor jouw reacties. Café Le Penseur in Middelburg moet weer live optredens kunnen verzorgen. Vinden vier partijen in de gemeenteraad die in een motie om versoepeling van de regels vragen. Ja, de optredens op zaterdagmiddag moesten stoppen na een klacht. D66, lokale partij Middelburg, VVD en GroenLinks-PVDA vinden dat optredens in horecazaken zorgen voor sfeer in de stad. Ook jong talent kan zich daardoor ontplooien. Morgen praat de gemeenteraad van Middelburg daarover. En Dierenwelzijn Zeeland is weer op pad geweest om te kijken of er honden opgesloten zaten in auto's onder de brandende zon. Wat troffen zij aan? Dat hoor je straks na achten.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven, bijzondere vakanties in beschermde natuur.

0: Tuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Katrien, dankjewel. Omroep Zeeland met de melding voor het verkeer. De N59, Burg-Haamstede richting Hellegatsplein. Bij Zierikzee is eerder vanmorgen ongeluk gebeurd. Auto tegen een lantaarnpaal. Dat zorgt daarvoor wat gedoe. De weg is daar nog steeds dicht, lees ik bij je in de informatie die we van Rijkswaterstaat krijgen. Duurt nog tot 1:09. Je kunt er wel via de omleidingsroute. Het is er niet heel erg druk. Dat is ook wat Rijkswaterstaat zegt. Bij Zierikzee.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
10: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
15: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
16: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
5: Op alweer een zonnige dag, goedemorgen. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tikkie minder warm dan gisteren, 24 tot 27 graden. Ja, Dierenwelzijn Zeeland gaat vanwege die warmte weer op pad om te kijken of er honden in auto's zitten. Misschien het raampje een klein stukje open, maar doe dat nou niet. Je hoort het straks allemaal van Dierenwelzijn Zeeland. En verder in het nieuws is dat de provincie wel iets ziet in zelfrijdende bussen, zonder chauffeur dus. Zeker bij de Flex in het buitengebied kan dat handig zijn, is het idee over een half uur meer. En in en om de oude katholieke kerk in Hansweert komen 19 woningen. De gemeente Rijmerswaal meldt dat er een principeafspraak is gemaakt met een projectontwikkelaar. En straks ook nog, het wandelnetwerk Zeeland breidt uit met routes voor rolstoelers. Er zijn wel wat aanpassingen gedaan. Hoor je allemaal dit uur in Zeeland wordt wakker.

0: Mo en Douwe Bob en nog even blijven. Ja, het warme weer levert extra werk op voor Dierenwelzijn Zeeland. Medewerkers gaan op pad om te kijken of er auto's zijn waarin honden zijn achtergebleven. Dat is levensgevaarlijk met die hitte. Jolande Lichtenberg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hebben jullie al ruitjes moeten intikken? Want dat doen jullie dan in het ergste geval?
1: Nee, dat hebben we nog niet hoeven te doen dit jaar. Dus we hopen altijd dat mensen de informatie die echt voldoende overal te zien is, nu eens even serieus nemen.
0: Want jullie zeggen dit inderdaad al veel vaker, hè? Hebben jullie al iets aangetroffen de laatste dagen?
1: Ja, er zijn twee auto's waar we een hond in hebben aangetroffen. De hond was nog goed alert en daar zijn we bijgebleven met de handhaving tot de eigenaar ter plaatse was.
0: Maar dan kan je lang wachten soms misschien wel.
1: Soms wel, ja. Ja, klopt. Maar we willen niet dat een hond er in de tussentijd slechter aan toe raakt.
0: Want wat gebeurt er met een hond als die in een warme auto zit?
1: Nou, je moet je voorstellen, ik noem altijd het voorbeeld van een gebakken ei. Ja, dat klinkt nu heel raar, maar in een lichaam van een hond zitten eiwitten. En die stollen boven, als het heel warm is. En dan doordat het gestold is, pompt het bloed niet meer naar het hart. Dus krijgt een hond door de oververhitting een hartinfarct.
0: Ja, ja. En als je dan in de koelte bent, gaat dat gebakken ei dan weer weg, zal ik maar zeggen?
1: Nou, een hond moet dan heel voorzichtig weer gekoeld worden. En dat is ook weer een heel proces. Je mag bijvoorbeeld nooit in het ijskoude water gooien daarna, want dan komen ze ook in een shock terecht. Maar ook niet de rug met een natte handdoek doen. Altijd alleen de pootjes koelen, want daar zweet een hond door. Dus daar kan je de bloedvaten weer verkleinen. En de borst en de buik goed koelen met het liefst lauwwarm water. Maar als er gewoon geen water in de buurt is die lauwwarm is, ja, probeer dan toch alles wat mogelijk is om mee te koelen.
0: Je hebt natuurlijk van die situaties dat je even heel snel een winkel in wil en uit wil. Mag je dan de hond ook niet in de auto laten met het raampje open bijvoorbeeld?
1: Nee, met deze warmte is het ten strengste af te raden. Mensen denken altijd van, ik pak alleen maar even een pakje boter in de winkel. Maar dat loopt heel vaak toch uit. En als je ziet dat er na 10 minuten al gewoon 10 graden warmer is als buitentemperatuur. En na een half uur is het gewoon verdubbeld. Dan moet je dus gewoon denken van, ja, het gaat razendsnel.
0: Ja. Ik begon net met dat ruitje intikken, hè? En dat klinkt dan heel erg heftig gelijk, dat je dat doet. Maar in het uiterste geval doen jullie dat wel.
1: Ja, dat klopt. Maar we hebben wel al een protocol te houden. Dus wij bellen sowieso de politie van dat wij van plan zijn een ruitje te gaan intikken.
0: Ja.
1: Dan zorgen we dat we het kenteken hebben, de tijd. We maken foto's, filmpjes, zodat de eigenaar niet achteraf kan zetten. Nou, ik was maar 2 minuten weg. En dan heb je altijd te maken met emoties. Want ten eerste is een baasje niet blij als een auto wordt beschadigd. Maar we doen het dan echt, en dat is een plicht van iedereen trouwens, om een dier in hoge nood altijd te helpen.
0: Jolande Lichtenberg van Dierenwelzijn Zeeland. Ik hoop dat je het rustig hebt, dat niet al te veel honden toch nog worden opgesloten in die warme auto's. Want we weten nu waarom dat slecht is. Met dat gebakken ei, dat is eigenlijk wel goed om te weten. Dat leg je eigenlijk heel mooi uit, Jolanda. Dank je wel. Op Omroep Zeeland, om 13 minuten over 8.

0: Sting en Love is the Seventh Wave, 14 minuten voor 8:30. Stefan van der Gijzen, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Ik heb al een paar mensen gesproken vanmorgen en eigenlijk bijna iedereen die vroeg van, heb je wel een beetje geslapen?
1: Ja.
0: Nou, nee dus, niet zo heel goed. Maar bijna iedereen begint erover.
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk flink warm. Het was ook lang warm. Eigenlijk is het nu pas een beetje afgekoeld. Ik ben er vannacht ook eventjes uitgegaan om de ventilator buiten te zetten. Ik heb de deur opengezet. Maar goed, ja, dan krijg je natuurlijk ook weer allemaal muggen binnen. Dus het was echt een drama-nacht wat dat betreft. En ja, gelukkig is het vandaag overdag allemaal wel iets aangenamer. Gisteren hadden we lokaal een tropische 30 graden. Vanmiddag is het allemaal aangenamer en liggen de temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Wat natuurlijk nog steeds zomers is. Nou, wat ook een verschil is met gisteren, er is vandaag ook af en toe wat bewolking in de lucht, maar goed, de zon krijgt nog heel veel ruimte. En vandaag staat er ook duidelijk meer wind dan gisteren. Zometeen gaat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind waaien. En gisteren stond er ook maar nauwelijks wind, dus ik denk voor veel mensen vandaag een heel stuk aangenamer. Nou, vanavond is het zonnig en droog. Vannacht opnieuw helder. Temperaturen rond de 15 graden. Dus zal opnieuw voor sommige mensen toch niet al te lekker zijn om te gaan slapen. En morgen wordt opnieuw een zeer warme zomerdag. Het wordt dan warmer dan vandaag met temperaturen tussen de 27 en lokaal weer 29 graden. De wind komt morgenmiddag meer uit het oosten en die zal dan meest matig zijn. Nou, vrijdag dan wordt het zelfs weer eventjes zeer warm. Temperaturen gaan weer uitkomen plaatselijk tot rond of boven de 30 graden met geregeld zon en een kleine kans op een bui. Maar in het weekend dan wordt die kans op een regen- of onweersbui wel duidelijk groter. Met zaterdag nog wel zomerse temperaturen van rond of boven de 25 graden. Maar vanaf zondag dan draait de wind naar het westen en dan zakt de temperatuur terug tot ongeveer 22 graden. En op die dag lijkt de neerslagkans het grootste te zijn van het hele weekend. Dus dan is er wel rekening te houden met een aantal buien. Nou, en dat lijkt de opmaat naar een toch wel vrij wisselvallige week na het weekend. Een stuk lagere temperaturen, vaak maar rond de 20 graden. En dus van tijd tot tijd weer een aantal buien.
0: Stefan, dankjewel. Opkomend tij is het. Hoogwater in Vlissingen om 12 minuten over 9. Laagwater vanmiddag om 3:55. En in de zee, 16 graden is het water. De Oosterschelde bij de Oesterdam, als je daar gaat zwemmen, 20 graden. Grevelingenmeer 21. En het Veersmeer bij Arnhemuiden is de hoogste van allemaal, 23 graden. In de verkeersinformatie, de N59 in de buurt van Zierikzee is er hinder op de Nieuwe Koolweg. Daar is een ongeluk gebeurd eerder vanmorgen. Dat zorgt voor nog wat vertraging. Volgens Rijkswaterstaat kan dat tot 9 uur duren. En ook de N59, stukje verderop, de kruising met de weg naar de Zeelandbrug. Daar liggen op dit moment voorwerpen op de weg.

0: Taylor Swift en Open Light. Over een minuut of 10 ga ik met het provinciebestuur bellen, want zij zien wel wat in zelfrijdende bussen. Dus een bus zonder chauffeur, zeker voor het buitengebied, voor de flex, zou dat handig kunnen zijn als er te weinig chauffeurs zijn. Maar mijn vraag aan jou, heb jij ergens ervaring ooit opgedaan met een zelfrijdende bus? Dus een bus zonder chauffeur. Hoe is dat? Is dat gek? Is dat eng? Is dat leuk? Is dat goed? Laat het weten via de WhatsApp 0118499999. Wat zijn jouw ervaringen met het zelfrijdende vervoer? Een bus zonder chauffeur. Let op je woorden. En hits de bevolking niet onnodig op, zei premier Jette in een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Tweede Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doelt hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lideweide Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falend asielbeleid. En premier Jette herhaalde nog eens dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet. Ons land organiseert vandaag en morgen een internationale veiligheidsconferentie. Op die bijeenkomst zijn niet alleen sprekers uit de politiek om te praten over internationale veiligheid, zegt de organisatie.
2: We kennen natuurlijk de grote politieke toppen waar regeringsleiders bij elkaar komen. Maar als je echt toe wil gaan naar een Europa dat meer op eigen benen kan staan, dat een antwoord heeft op de uitdagingen van deze tijd, dan zul je breder moeten praten. Denktanks, wetenschappers, commentatoren, die zul je ook moeten betrekken.
0: De conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Komt een brandstofboete voor leasecontracten, dat moet die werkgevers ertoe aanzetten om meer elektrisch te laten rijden. Nog veel kleine en middelgrote bedrijven staan een auto op brandstof toe en dat betekent dat zij dus vanaf januari een boete krijgen, zegt de voorzitter van de Nederlandse autoleasemaatschappijen.
3: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing.
0: Maar die werkgevers mogen het niet doorberekenen aan de werknemers, dus die werkgevers moeten uiteindelijk die boete ophoesten. Dat zorgt voor extra financiële druk, zeggen ook de maatschappijen. En de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, wil een permanente basis op de maan. Komende jaren wordt die gebouwd.
4: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
0: In 2029 gaan ze beginnen met het bouwen van zo'n maanbasis. En vanaf 2032 gaan astronauten daar ook echt wonen. Is in elk geval het doel van de NASA. En het is dan een tussenstap om mensen uiteindelijk naar Mars te kunnen brengen. Heb jij ervaring met zo'n zelfrijdende auto? Laat het weten. Jacqueline hebt gelijk al, geen ervaring. Maar ik zou er ook nooit instappen. Laat nog even wat je dan eng vindt, Jacqueline. Dit is Boyzone op Omroep Zeeland. And the picture of you.

0: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk, maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
5: 27 mei, demodag Scootmobielen.
6: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Nee, ik wil je het nieuws laten horen. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Het is 8:30. Juist, deze.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: In en om de oude katholieke kerk in Hansweert komen 19 woningen. De gemeente Remmerswaal meldt dat er een principeafspraak is gemaakt met een projectontwikkelaar. Die begint nu met een participatietraject en later volgt er nog het definitieve besluit. Volgens de gemeente Remmerswaal blijft het beeldbepalende gebouw, die kerk dus, op deze manier voor Hansweert behouden. De burgemeester van Tholen sluit een woning aan de Van den Bosstraat in Sint-Ammeland omdat er een hennepkwekerij in zat. Vanaf morgen mag niemand er 3 maanden lang meer in en ook het bijbehorende erf is dan verboden terrein. Burgemeesters in Zeeland sluiten vaker woningen voor een tijdje om drugshandel tegen te gaan. Het is de laatste dag van de eindexamens met nog een paar talen zoals Fries, Arabisch en Turks. En bij het Goes Lyceum werden gisteren al de laatste examens afgenomen. Dat was onder meer Frans. En de opluchting is groot.
9: Ja, ik ben wel gewoon blij dat het voorbij is. Wel. Ik heb nog wel een beetje stress, want ik weet niet. Ik hoop natuurlijk gewoon in het ergste geval een herkansing. Het liefst gewoon slagen, maar ja.
7: En op 11 juni krijgen de leerlingen te horen of ze geslaagd zijn en of ze een herexamen moeten doen. Korfballer Jurgen Jansen van Top Arnhem-Muiden stapt over naar Detos Snel in Dordrecht. Die club promoveerde onlangs naar de Korfbal League. Jansen ziet zijn overstap als een kans om op het allerhoogste niveau te spelen. Hij zat 12 seizoenen in het eerste team van Top Arnhem-Muiden. Het weer voor vandaag, opnieuw veel zon met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het wordt 24 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie zie ik dat de vertraging op de N59 nog wat langer duurt. Dat is Burg-Haamstede richting Hellegatsplein. Bij Zierikzee is eerder vanmorgen ongeluk gebeurd. Een auto tegen de lantaarnpaal. Herstel zou tot 9 uur duren. Dat is door Rijkswaterstaat nu verlengd tot 11 uur. Dus bij Zierikzee houdt tot 11 uur rekening met mogelijk wat vertraging.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt warm.

0: Toto en Pamela in Zeeland tot wakker. Wat zijn jouw plannen vandaag op deze warme woensdag? Laat het me vooral weten via 0118-499-999. Appje kun je zo sturen natuurlijk. En dan kan ik jouw bezigheid straks nog eventjes hier op de radio melden. 8 minuten over 8:30 is het nu. Het openbaar vervoer in Zeeland verandert snel ook wel, hè? Minder grote bussen, meer flexvervoer met die hub en zo. En nu zegt provinciebestuurder Harry van der Maas dat hij ook wel iets ziet in bussen zonder chauffeur, die dus zelf rijden. Nou, zover is het nog niet, maar er wordt dus wel toch over nagedacht. Harry van der Maas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Waar komt dat idee vandaan?
1: Vorige week zijn we met een delegatie in China geweest, ook om de busfabriek te bekijken. Maar we hebben daar ook wat ontwikkelingen gezien op het gebied van mobiliteit. Waaronder ook zelfrijdende taxis. We hebben daar zelf ook in meegereden. Nou, ik was eerlijk gezegd wel verrast hoe dat ging. Het voelde veilig aan. En zo'n taxi die ging moeiteloos door het drukke verkeer van de miljoenenstad waar we toen waren, Shenzhen.
0: Maar hoe gaat het dan? Je zegt er van, taxi, breng mij naar het provinciehuis in Middelburg, ik noem maar wat. En dan?
1: ik denk dat het nog wel wat jaren duurt voordat dat hier zover is. Maar als je nou kijkt, Remco, naar alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de zorg of in fabrieken met robotisering, hoe producties plaatsvinden, dan kan het niet anders dan dat we dat ook gewoon in het straatbeeld steeds meer en meer gaan zien. Dus ik denk niet morgen, maar over een paar jaar zie ik dat zeker gebeuren.
0: Want kan het dit moment eigenlijk al? Kun je in Nederland auto's zelf laten rijden? Ik weet dat er allerlei ontwikkelingen zijn op het vlak van personenvervoeren, dus je eigen auto. Maar met bussen, kan dat al?
1: Het gebeurt dus wel. Hè, vooral in de logistieke sector, de havens, meer afgeschermd gebied waar je bepaalde transporten in zo'n havengebied autonome doet. Ik heb dat zelf ook gezien. Op de weg, zeg maar, echte Nederlandse wegen, dan zit je toch wel even met de wet en de regelgeving. Ook verzekeringstechnisch heeft dat beperkingen, dus zie je het eigenlijk nog niet of nauwelijks. En dan zie ik ook nog wel een verschil van, is het een kleinere auto, dat zie ik eerder gebeuren, dan een wat grotere bus. Hè, dat zag ik in China ook. Dan heb je soms toch nog wel een soort remote operator of iemand die van afstand ook meekijkt. Dus met andere woorden, ik bepleit ook niet dat we dit nu zo snel als mogelijk zouden moeten doen, maar ik zie wel kansen voor Zeeland, een dunbevolkt gebied met een tekort aan chauffeurs op termijn. En dat je bijvoorbeeld echt in een dunbevolkt gebied, zeker ook ouderen, vervoer op maat, lagere kosten, hè, als het zonder chauffeur kan. Ja, dan zie ik echt wel kansen. Maar er zijn nog wel wat hobbeltjes te nemen.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Want bijvoorbeeld, ik kreeg net al een paar reacties. Ik vat het even samen hoor. Jacqueline en Saatje, die hebben een beetje dezelfde reactie. Ik stap er niet in. Ik vind dat eng. Ik heb geen vertrouwen in. Stel dat er wat gebeurt onderweg. En Frans laat weten, een zelfrijdende bus lijkt leuk, maar ik denk dat het aantal zwarte rijders zal gaan stijgen. Ja, dat zijn maar een paar reacties. En er zullen ook al mensen zijn die helemaal voor zijn. Dat geloof ik ook wel. Maar wat zijn dan, of wat is dan de grootste hobbel voor Zeeland bijvoorbeeld, om dat nog echt in te gaan voeren?
1: Ja, kijk, eerst denk ik dat je het sowieso, hè, dat het qua wet en regelgeving moet kunnen. En je hebt bijvoorbeeld een hele goede beleiding op de weg nodig, want je moet data verzamelen, zodat natuurlijk zo'n autonome auto ook situaties herkent. Dus met andere woorden, als je beleiding niet goed is, je witte lijnen, wordt het al lastig. Maar je ziet in heel veel auto's, ja, die geven nu al stuurcorrecties of die grijpen in. Dus laten we niet doen of het nu nog niet het geval is. We gaan steeds meer richting autonoom rijden. Ook al in onze bestaande nieuwe auto's, die hebben ook heel veel rijhulpensystemen.
0: Ja, dat zeg je
1: wat kwijtraakt, hè, dat merkte ik in China ook. Want niet dat ik nou louter sta te juichen, laat ik nou gewoon ook twee kanten meenemen. Je stapt in. Je hebt niet even het praatje met de chauffeur, het sociale aspect. Hè? Dat vind ik echt wel een verarming van zo'n autonome taxi. En tegelijkertijd, als je naar de toekomst kijkt, ook voor Zeeland, Hoe zouden wij het betaalbaar kunnen houden? Hoe zouden wij zeker ook mobiliteit voor ouderen kunnen laten toenemen? Misschien dat het autobezit in de toekomst wat afneemt. Nou, dan moet je dus naar nieuwere situaties toe. Nou, en dan zou ik het echt wel een kans willen geven.
0: Nou, er wordt in elk geval over nagedacht. Laten we het serieus bekijken met de voor's en de tegens. Harry van der Maas, hartelijk dank. Je noemde al een paar keren China. Je bent daar geweest om de fabriek te bezoeken waar de bussen worden gebouwd die vanaf december in Zeeland gaan rijden. Want dat vervoer gaat veranderen vanaf december. Later vandaag ga je daar nog meer over horen op Omroep Zeeland Radio, TV en internet. Harry van der Maas, hartelijk dank voor de uitleg.

Max en Andy Grammer and The Thing I Love. Mooie reactie kreeg ik van Wilhelmina. Zij schrijft: ik heb wel in een bus gereden achter het stuur, maar nooit in een zelfrijdende bus. Ik vond toen cruise control al eng de eerste keer, maar naar de hand niet meer. Dus misschien zou het wel wennen, zo'n bus zonder chauffeur erin. Dankjewel Wilhelmina voor jouw reactie op dat verhaal over mogelijk, wie weet, zelfrijdende bussen in Zeeland. Straks even naar een nieuw plan. Wat zeg ik, het is uitgevoerd al. Rolstoelpaden voor mensen die lekkere wandeling willen maken. Maar eerst nog de Miami Sound Machine. Emergency

0: De Miami Sound Machine en Dr. Beat. 9:10 op deze warme woensdag. Het is de laatste dag van de eindexamens. Fries, Russisch, Arabisch, Spaans en Turks. Op 11 juni krijgen de leerlingen de uitslag. Een week later beginnen de herexamens. Nou, met die talen zullen niet heel veel Zeeuwse leerlingen nog in de examenbankje zitten. Maar mocht je examen moeten doen vandaag, succes in elk geval. En anders genieten van je vrije tijd. Bondscoach Ronald Koeman die maakt de selectie bekend waarmee hij naar het WK voetbal gaat. Voor ons is interessant, neemt hij dan ook Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden mee? En straks om 10:30, dan worden 3 wandelroutes in gebruik genomen voor mensen in een rolstoel of in een scootmobiel. Dat is onderdeel van het wandelnetwerk Zeeland. Iman Labruyère van Landschapsbeheer Zeeland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zelf gebruik je ook een scootmobiel, dus je weet waar je het over hebt. 3 nieuwe routes in Wolfersdijk, Goesepolder en Kattendijken. Wat zijn dat dan voor routes?
1: Dat zijn routes die speciaal uitgezocht zijn voor mensen die vanwege een beperking een rolstoel of scootmobiel gebruiken. Maar daarbij ook niet vergeten bijvoorbeeld mensen met een kinderwagen of andere vervoersmiddelen, zal ik maar zeggen. En die routes die zijn expres uitgezocht op paden die bijvoorbeeld altijd verhard zijn, waar mensen niet voor verrassingen komen te staan. Zodat ze altijd kunnen rijden.
0: Ja, en dat zijn dan die 3 routes, ik zei het al, Wolfersdijk, Goesepolder en Kattendijken, samengesteld door vrijwilligers. Waar hebben zij dan op gelet bij het samenstellen van zo'n route?
1: Zij hebben bijvoorbeeld gelet op de op- en afgangen van een stoep. Of het terrein inderdaad niet te veel van de linkse kant naar de rechtse kant van de weg slingert. Dat het gewoon eigenlijk zo comfortabel mogelijk loopt. Degene die dan een rolstoel duwt bijvoorbeeld, moet ook natuurlijk daar goed mee overweg kunnen. Oh, ja. Dus ja, dat zijn eigenlijk toch wel de belangrijkste dingen. En met name wat ik al zei, dat onverharde wat in het wandelnetwerk normaal gesproken wel zoveel mogelijk wordt toegepast. Ja, dat zit er nu niet in.
0: Er is een leuk paadje over van die houtsnippers bijvoorbeeld. Dat is voor een rolstoel niet zo handig.
1: Nee, zeker niet. Ja, en zeker niet voor degene die het duwt, want dat is niet... dat is toch niet fijn? Nee, daar letten we echt speciaal op, ja.
0: Ja, want jij hebt ook een route gecheckt, hè? Omdat jij dus zelf in een scootmobiel zit, dus je weet zelf waar je dan ook de valkuilen hebt, zal ik maar zeggen. Wat kwam jij dan toch nog tegen dat je dacht van, oh, dat moeten we toch nog even aanpassen?
1: Ja, ik heb in Wolfersdijk de proefronde gedaan. En daar was bijvoorbeeld een traject opgenomen waar wat was geasfalteerd. Dus in eerste instantie dacht ik van, dat is voor elkaar. Maar er was een laag grind over aangebracht. En ja, dat lag een beetje los. Dus ja, dan is dat al twijfelachtig van, ja... Hoe gaat dat met een rolstoel erover? Nou ja, dan gingen bij mij een beetje de alarmbellen rinkelen. Ik denk van, nou, beter niet doen. Want je moet niet hebben dat met een rolstoel echt niet kan. Zeg maar. Met zo'n scootmobiel dan kom je er misschien nog wel overheen. Als je een beetje gas geeft, bij wijze van spreken. Ja. Maar degene die echt met een rolstoel een beetje de alarmbellen rinkelen. Ik denk van, nou, beter niet doen. Want je moet niet hebben dat met een rolstoel echt niet kan. Zeg maar. Met zo'n scootmobiel dan kom je er misschien nog wel overheen.

Heel veel mooie wandelingen. Daar kun je ook een vakje aanklikken, rolstoelvriendelijk. En dan komen er al heel wat van die rolstoelvriendelijke routes op jouw scherm. Dus er zijn er eigenlijk best al wel een hoop in Zeeland. En vandaag worden er 3 toegevoegd. Zeeland tot wakker voor vandaag is voorbij, maar blijf gewoon lekker bij de radio. Straks heel veel plezier met Esme in Goedemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Heb je de Scherpenissenpolder wel eens vanuit de lucht gezien? Of het Rammengors? Kijk zondag naar de mooiste beelden van Zeeland. Zowel van boven als onder water. En luister naar de verhalen van mensen die zich verbonden voelen met Zeeland. Aanstaande zondag in Zeedok. Verbonden met Zeeland. Om 16:45.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20%.

0: 5% korting op banken? Of de tweede stoel of bank voor de helft? Prominent, het draait om jou.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
7: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
6: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
8: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
6: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
9: Omroep Zeeland verkeersinformatie. 2 meldingen van de ANWB, de N59, Burghaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is vanmorgen een ongeluk gebeurd, de weg is daar dicht. Dan de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur West 5 kilometer, bijna 20 minuten extra reistijd. Komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht.
10: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
13: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
19: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
18: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
20: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
21: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met Esme Beg.
9: Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Veerle en ik zijn er tot 12 uur voor je op je radio.

0: Roy Orbison, you got it. Goedemorgen, Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Je klinkt heel vrolijk, dus ik heb goede hoop dat het met je stuitje wat beter is.
1: Oh nee, ik was eigenlijk gewoon vrolijk van Roy Orbison. Dat vind ik zo lekker. Dat draaiden wij altijd in de auto vroeger, ook als we in Zuid-Frankrijk reden. En ik hoor hem en ik zit in Zuid-Frankrijk.
0: Jij was even weg hier.
1: Ja.
0: Heerlijk. Met je stuitje dus nog niet zo heerlijk.
1: Nee, eigenlijk gaat een beetje achteruit. En dat komt natuurlijk door het vele zitten en autorijden. Toch al 2 uur per dag in die autostoel zitten, voel ik gewoon dat het niet goed is.
0: Het is echt heel vervelend, zeker met oog op de vakantie die eraan komt.
1: Ja, ja, want ik ga op een paardrijvakantie en ik ben op mijn stuitje gevallen.
0: Goeie combi.
1: Ik heb wel gekeken, online zag ik dat er een soort ding is voor op je paardrijzadel en dan zit er een gat bij je stuitje. Er zijn natuurlijk altijd mensen, je bent nooit alleen die hetzelfde hebben.
0: Dat is waar.
1: En er zit een soort gat waar je stuitje dan zit. Maar dat kost wel €100.
0: Ja.
1: Dat nu voor 1 vakantie kopen.
0: Tuurlijk, want een hele vakantie niet kunnen doen of heel de week pijn of je stuitje nog verder naar de haaien helpen.
1: Ja.
0: Is natuurlijk nog een duurdere zaak.
1: Ja.
0: Even een kleine crowdfundingsactietje voor je hier op de vloer doen.
1: Of als iemand zo'n ding heeft liggen.
0: Dat is helemaal een goeie.
1: Ja, ik denk niet dat veel mensen het hebben, maar
0: er is in ieder geval een oplossing voor de,
1: ja.
0: Dat is fijn. Met mijn rug, fijn dat je het vraagt, gaat goed.
1: Ja, ik ben niet zo geïnteresseerd.
0: Gaat gelukkig, bij mij gaat het wel beter.
1: Fijn.
0: Dus ja, goed, zoveel zitten is niet goed, maar minder pijn dan gisteren. Dus
1: okay.
0: Er zit verbetering in, nou, dat is mooi. Je bent veilig thuis geraakt gisteren met die hitte?
1: Ja, ik had jou nog een berichtje gestuurd. Ik stap in mijn auto en die stond echt in de bloedhitte te koken. En mijn gordel, die kreeg ik er niet meer uitgetrokken.
0: Ja.
1: Die liep helemaal vast, geen millimeter. Ja, ik kreeg hem wel een millimeter, maar ik kreeg hem niet verder. En ik dacht, wat kan het nou zijn? En ik snapte er niks van, allemaal googelen. Ik kon eigenlijk niks vinden. Maar toen even logisch gedacht van ja, het is heel heet. Dus zal het door de hitte komen.
0: Dat er iets uitgezet was of zo,
1: ja,
0: waardoor je gordel niet...
1: heb ik mijn auto heel lang laten koelen. En toen kreeg ik hem steeds een stukje verder, hoger uit. Want ik durfde ook niet, ja, ik moet helemaal over de snelweg. Ik moet echt lang rijden.
0: Nou ja,
1: het
0: is ook niet echt veilig om zonder gordel in de auto te stappen.
1: Ik durfde toch niet zonder gordel te gaan rijden. Maar nu ben ik wel benieuwd of dit nou... Ja, ik had het nergens gevonden. Of dit nou klopt, dat door de hitte, dus je gordel.
0: Volgens mij kunnen er een heleboel dingen van de hitte gebeuren. Ik hoorde al van de ANWB dat er ook mensen met lekke banden stonden. En allerlei dingen waren gebeurd bij auto's die dan normaal gesproken minder snel gebeuren. En ik ken zelfs een verhaal waarvan de hitte de airbag uit de auto was geklapt, zeg maar.
1: Oh, dat
0: dus,
1: is ook wel heftig.
0: Ja, dan hoef je niet meer te gaan rijden. Dus wat dat betreft is dan
1: nog
0: gordel iets minder.
1: Ik dacht eerst moet ik de ANWB bellen. En toen dacht ik, ik had overal op het nieuws gehoord en gezien dat die het hartstikke druk hadden en mensen langs de snelweg prioriteit kregen. Wat ik heel logisch vind.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ja, dan sta ik hier in Oost-Soenburg. Sta ik hier morgen nog?
0: Dat zou niet best zijn.
1: Nee.
0: Gelukkig ben je veilig thuis geraakt, maar dat rees bij ons wel de vragen. Misschien hebben we een ANWB-chauffeur die mensen onderweg helpt, die aan het luisteren is of die vrij is en lekker de radio aan heeft. Die misschien eens een beetje kan uitleggen wat er allemaal kan gebeuren, hè, met die hitte in de auto. Jij had alleen de gordel. Heb jij nog andere vragen die je wil weten?
1: Nee, ik had nu echt alleen mijn gordel inderdaad. Ja, ik dacht wel, zijn er nog dingen gesmolten, maar die ik in mijn spul in mijn auto had liggen, maar dat zag ik niet.
0: Dus werk jij bij de ANWB? Bel ons dan vooral even op 0118-499-999. En alle andere warmtegerelateerde problemen met je auto mag je natuurlijk ook doorsturen. En als je een vraag hebt voor iemand van de ANWB, laat het dan vooral ook even weten. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: chef special. If not now, then when? Eens even kijken wat er nog in de app binnenkomt, Veerle.
1: Even kijken, Fransie appt, door de hitte kan de accu minder worden. Daardoor kunnen vele systemen storingen geven, waaronder het kliksysteem van de gordel. Hij had ook steeds problemen met het vastklikken van de gordel. Alleen dat was het dus bij mij niet. Ik bereikte dat klikplekje eigenlijk niet.
0: Bij jou was het aan de zijkant.
1: Ik kreeg hem gewoon er niet uitgerold, zeg maar. Dus, maar dit kan dus ook gebeuren, dat je accuproblemen geeft aan allerlei dingen. Oh, en verder krijg ik nog tips voor mijn stuitje. Een stuk traag schuim halen en een mooi zitkussen van maken. Veel beter dan dure speciale kussens, zegt Irene Duinen. En
0: ja, Marja zegt nog dat er met haar stuitje niks aan de hand was, maar het botje wat erboven zat, heeft zij een keer gebroken. Zwembandjes gekocht om op te zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een goed idee voor op je stoel. Maar niet als je gaat paardrijden.
1: Nee, dat is zo lastig daaraan, ja.
0: Ja, je kan ook natuurlijk gewoon zo'n kussen kopen. Zou dat niet op een zadel passen? Waar je dan ook zo'n gat in hebt. Dat gebruik ik ook wel eens oudere mensen om op een stoel te zitten.
1: Ja, het moet heel goed te bevestigen zijn aan het zadel. Dat maakt het ook zo prijzig, omdat het zo'n speciaal paardending is.
0: En ingewikkeld.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval, ik ren zo meteen even naar een winkel hier in de straat voor je, om ze in ieder geval een zwembadje te geven. te kopen. En dan kan ik die aan je geven, kan je daarop zitten vanmiddag.
1: Goed.
0: Laten we gauw eens even in de geschiedenis duiken. Het is 27 mei, het is woensdag, maar wat gebeurde er nog meer op 27 mei?
1: Nou, op 27 mei in 1703 stichtte tsaar Peter de Grote Sint-Petersburg. Hij stichtte dat op het gebied dat hij eerder op de Zweden heeft veroverd. En de tsaar gaat er zelf wonen. Hij zegt, hij noemt de stad naar de apostel Petrus, de beschermheilige van de stad. Ja, dat zou ik ook zeggen als je Peter heet, dat je Sint-Petersburg naar een apostel hebt genoemd. In enkele maanden tijd weten zo'n 80.000 werklieden de belangrijkste regeringsgebouwen van Sint-Petersburg te bouwen. En de Russische Revolutie van 1917, die begon in Sint-Petersburg met de bestorming van het Winterpaleis. Dan begint een omwenteling in de stad waardoor de tsaar tot aftreden wordt gedwongen. En dan later dat jaar doet Lenin een staatsgreep en dan pas wordt de hoofdstad van de Sovjet-Unie Moskou, zoals we het nu kennen.
0: Ja, wat gebeurde er nog meer?
1: Op 27 mei 1933 kwam de Walt Disney film Three Little Pigs uit.
0: De drie biggetjes.
1: Ja, de drie biggetjes. In 1937 opende de Golden Gate Bridge vandaag voor verkeer. In 1941 verging het Duitse oorlogsschip Bismarck in de Atlantische Oceaan. En in 2003 werd vandaag het kabinet Balkenende 2 beëdigd. In Nederland.
0: Ja, gelukkig.
1: Gewoon bij ons.
0: Onze eigen Balkenende, hè?
1: Ja.
0: Geboren, getogen, Zeeuw.

0: van Dua Lipa. 27 mei is het. Dit zijn de jarigen van 27 mei. Veerle?
1: Jamie Oliver is jarig. De Britse chefkok die ook al bekend is als de Naked Chef. Ik moet zeggen dat dat al een tijdje terug is, toch?
0: Ja, die bijnaam heeft hij natuurlijk wel gewoon gekregen. Die plakt het hele leven aan je vast.
1: Ja, dat is ook zo. Hij wordt 51 vandaag. En Paul Bettany, de Engelse acteur in onder andere Beautiful Mind, de Da Vinci Code, The Tourist en Amadeus, wordt 55 jaar vandaag. En Jacques Vermeire, de Vlaamse acteur, artiest, zanger, komiek en presentator. Ik ken hem vooral als DDT in FC De Kampioenen. Hij wordt 75 jaar en hij treedt volgend jaar nog op in het Scheldetheater in Terneuzen. Maar die show was binnen no time uitverkocht.
0: Ja, was een run op die kaarten. Voordat ze het daar wisten, was deze man al helemaal volgeboekt. Dat is toch fantastisch. Ja. En ik denk dat dat ook gewoon is vanwege dat zijn rol in FC De Kampioenen. Dat toch ook veel Nederlanders wel weten wie hij is en wat hij deed. Dus ik zag ook een social media filmpje van hem, dat hij ook helemaal een soort verbaasd was. Ik sta in Scheldetheater, hè? En dat hij dat in Terneuzen. Dat was een fantastisch filmpje. Dus volgend jaar april pas dat hij daar optreedt, duurt dus nog even. Maar ja, als jij een kaartje hebt gekocht, dan ben je spekkoper in dit geval.

0: aan de zee.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Het is 9:30, we spelen Zo Wat Is, maar eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: En dat krijg je van Remco van Schellen. Goedemorgen, Remco.
3: Goedemorgen, Esme. In en om de oude katholieke kerk in Hansweert komen 19 woningen. De gemeente Remmerswaal meldt dat er een principeafspraak is gemaakt met een projectontwikkelaar. Die begint nu met een participatietraject en later volgt dan het definitieve besluit. Volgens de gemeente Remmerswaal blijft het beeldbepalende gebouw op die manier voor Hansweert behouden. De provincie ziet wel iets in zelfrijdende bussen zonder chauffeur. Vooral het buitengebied kan er baat bij hebben, zegt gedeputeerde Harry van der Maas.
4: Ik bepleit ook niet dat we dit nu zo snel als mogelijk doen. Maar ik zie wel kansen voor Zeeland, een dunbevolkt gebied. Tekort aan chauffeurs op termijn, vervoer op maat, lagere kosten. Ja, dan zie ik echt wel kansen. Maar er zijn nog wel wat hobbeltjes te nemen.
3: En van der Maas kwam op het idee in China, waar hij zelf in een zelfrijdende taxi zat. Hij miste wel het praatje met de chauffeur, zei hij. Het wandelnetwerk Zeeland breidt vandaag uit met 3 routes die geschikt zijn voor rolstoelen en scootmobiels. Vrijwilligers hebben de ommetjes in Kattendijk, de Goese Polder en Wolfertsdijk samengesteld. Irma Labruyère van Landschapsbeheer Zeeland heeft gecontroleerd of rolstoelen daar ook echt kunnen rijden.
5: En met name dat onverharde wat in het wandelnetwerk normaal gesproken wel zoveel mogelijk wordt toegepast, ja, dat zit er nu niet in.
3: Door heel Zeeland zijn er inmiddels verschillende routes die speciaal rolstoelvriendelijk zijn. En de politie heeft gisteravond een fietser tegengehouden vlak voor hij de A58 bij Capelle op wilde fietsen. Agenten zagen hem bij het knooppunt Vierwegen en vermoeden dat hij naar de snelweg zou gaan. Even later werd hij inderdaad aangetroffen bij de oprit. Er is een gesprek met hem gevoerd, laten ze weten. En het weer in Zeeland. Veel zon met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 24 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Remco, dankjewel. Kijken we nog heel even naar de situatie op de weg. De N59 bij Zierikzee is nog steeds afgesloten. Daar is vanmorgen eerder een ongeluk gebeurd. Een mevrouw is daar, of een mevrouw, een bestuurder. Ik weet niet of het een mevrouw was. Een bestuurder is daar tegen een lantaarnpaal gereden, omdat diegene wilde uitwijken voor een haas. De weg is daar dus nog steeds dicht. En ook op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom, tussen Breda-West en Etten-Leur-West, staan nog een file van 5 kilometer, 20 minuten extra reistijd. Bergingswerkzaamheden zijn daar nog aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. En ook daar gebeurde eerder vanochtend een ongeluk.

0: Daryl Hall en John Oates, Adult Education. Het is 9:30 geweest en dat betekent dat we ons dagelijkse nieuwsspelletje Wat is het gaan spelen met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Iets dat je altijd kan horen in het Zeeuwse nieuwsoverzicht van 9:30 of kunt vinden op onze website of in onze app. Veerle, wat wil je vandaag van de luisteraar weten?
1: Ja, gisteren waren de laatste centraal schriftelijke eindexamens. Wanneer krijgen de scholieren de uitslag?
0: Als je dat weet, dan kun je bellen naar 0118 499999. Appen mag ook. Maar we zeggen het toch elke keer weer. We hebben graag bellers aan de lijn, dus bellers gaan voor. Dit is Shanna Sparrow, Material Lover.

0: We spelen Wat is het? Een vraag dus over dat Zeeuwse nieuws. Veerle, wat wil jij weten van de luisteraar?
1: Ja, het was dus gisteren de laatste centrale schriftelijke eindexamens. Wanneer krijgen de scholieren uitslag?
0: En Nel uit West-Soeburg wil dolgraag die Omroep Zeeland sokken winnen. Althans kans maken op. Goedemorgen, Nel.
2: Goedemorgen.
0: Het ging gisteren even mis met Jesse of Jelle. Hè?
2: Ja.
0: Maar vandaag poging 2.
2: Ja, dat is de 11 juni.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke goed.
2: Ja. Hij heeft toch goed geluisterd.
1: Ja. Altijd een spannende dag, hè?
2: Zeker weet hij.
0: Ik kan me dat echt nog zo goed herinneren, hoe spannend ik dat vond.
1: Ja, ik kan me dus ook mijn datum nog herinneren. Omdat ik gewoon weet dat dat zo'n belangrijke dag was. Bij ons was de uitslag op 14 juni.
0: Ik weet niet meer de datum.
2: Ik ben al zo oud, dus ik weet het niet meer.
1: Kun je nog wel het gevoel herinneren?
2: Ja. Ik zit allemaal hartstikke soepel.
0: Soepel?
1: Oh.
0: Dat hoor je dat toch ook niet vaak. Ja. Meestal zijn mensen toch heel erg zenuwachtig.
2: Nou, dat was de tijd van vroeger nog heen, dus ja.
0: Ja, maar dan is toch het einde van je schoolcarrière is toch ook wel een soort spannend. Je zult toch bepaalde dingen moeten afsluiten qua toetsen en zo.
2: Zeker weet ik.
1: Zakten er toen mensen? Of slaagde iedereen?
2: Ja. Dat gebeurde ook. Ja, maar zo oud ben ik dan ook weer niet. Ook zit wat een gekke.
1: Ja, je doet het zo voorkomen dat ik dacht, oh, misschien ging iedereen. Slaagde iedereen met twee vingers in de neus?
2: Nee. Zo moeilijk was het bij ons toch niet.
0: Okay. Dus. Nou, 11 juni dus inderdaad. Dan hebben de middelbare scholieren, de uitslag van die centraal schriftelijke eindexamens. Dan kan je natuurlijk nog, als je gezakt bent, een herkansing doen. Dan krijg je daarna aan het einde nog een keer. Nou ja, dan heb je natuurlijk nog een soort herkansing, letterlijk. En dan weet je zeker of je het jaar over moet doen of dat je door kan naar je vervolgopleiding. Dus spannende tijden. Maar die scholieren hebben in ieder geval al lekker vakantie. Die hebben het goed bekeken met dit weer, zeg. Zeg Nel, ik ga je opschrijven voor de verloting. In het programma Weekend Zaterdag hoor je om 11:45 dan of jij de gelukkige winnaar bent van die Omroep Zeeland sokken.
2: Oké.
0: Dankjewel voor het meedoen. Het is vandaag in ieder geval gelukt. Dus dat is het goede nieuws. Geniet van je dag, hè.
2: Oké.
0: Dankjewel, dag.
2: Doei.
0: En dit zijn de Bee Gees. You win again.

0: Suzanne en Freek met Niemand. Volop in die Gelderdom concerten. Ik zie het overal op mijn social media voorbij komen dat mensen daar naartoe gaan. Heb jij dat ook, Veerle?
1: Nee, ik heb denk ik vrienden met een andere muzieksmaak. Maar het zou kunnen.
0: Er zijn ook veel jongeren, moet ik zeggen, in mijn omgeving die er naartoe gaan. En dochterlief is ook helemaal fan. Dus ze bereiken een brede doelgroep. Nee hoor, dat is misschien wel voor ooit later een keer.
1: Oké. Okay.
0: Het is prachtig weer buiten. Ietsje minder warm dan gisteren. Maar ik moet er toch niet aan denken om te gaan rennen. En dat gebeurt toch wel, want normaal zorgen ze voor je gezondheid. Vandaag werken ze zich in het zweet. Ja, het is echt wel een beetje de periode van de goede doelen evenementen en estafetten lopen. Van deze had ik nog niet eerder gehoord. De SGO-run. Kende jij dat?
1: Nee, SGO-run, nee.
0: Menno Gakeer van ziekenhuis ADRZ is spoedeisende hulparts en medisch manager daar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eerst misschien maar even uitleggen. Wat is SGO?
2: Ja, SGO staat voor Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds. En dat is een fonds dat is opgericht in 2013... met als bedoeling geld te verzamelen om wetenschappelijk onderzoek naar spoedzorg mogelijk te maken.
0: En daaraan gekoppeld is die SGO-run. Ja, waar komt dat initiatief dan vandaan? Volgens mij vanuit jullie als ziekenhuis.
2: Ja, vanuit ADRZ en het Bravis ziekenhuis. Die zijn er in 2015 mee begonnen. Als een ludieke actie om geld op te halen voor dat SGO-fonds. En dat doen inmiddels 20 tot 25 ziekenhuizen ieder jaar aan mee. Door heel Nederland.
0: Zo gegroeid?
2: Dat is enorm gegroeid, ja. En de teams worden steeds groter. En het enthousiasme is groot daarvoor. Ja.
0: En hoeveel mensen lopen er vandaag vanuit ADRZ mee?
2: Vanuit ADRZ vandaag zelfs 27 mensen. Dus we zijn dit jaar de grootste loopploeg van het land.
0: Nou, en vertel ons eens even, beschrijf eens even waar je staat op dit moment.
2: Ja, ik sta nu op de Schoorse Zeedijk bij Capelle. Kijk uit over de Westerschelde. Het is een estafetteloop. Dus we hebben voortdurend 2 tot 4 mensen, leden van het team, die lopen. Altijd een aantal fietsers erbij, ook voor de veiligheid. Mm. Muziekje erbij. En dat wisselt elkaar af. En we rijden met een touringcarbus van AMZ van plek naar plek waar we de wisselmomenten hebben. En we staan nu op de dijk waar ze straks langs lopen, waar we niet gaan wisselen. We lopen nog een stukje verder. Dan gaan we naar het KNRM-station van Hans Weert. En daar zit weer een wisselpunt.
0: Hoop sportieve collega's heb jij?
2: Ja, het is team ADRZ bestaat uit lopers van niet alleen van de SEA. Bij ons sluiten ook altijd mensen aan van de aanpalende afdelingen. Dus van de radiologie, acute opnameafdeling, intensive care. En op die manier stellen we altijd ons team samen. Dus iedereen die enthousiast is vanuit het ziekenhuis, die kan gewoon met ons meelopen.
0: En waarom is het belangrijk om geld op te halen voor de SGO-fonds?
2: Nou, dat is omdat als je kijkt landelijk naar de uitgaven aan wetenschappelijk onderzoek, dan staat de spoedeisende hulp wat dat betreft ver onderaan. Dat is ook de reden dat we destijds als beroepsgroep ons eigen financiële fonds hebben opgericht. Om toch dat onderzoek mogelijk te maken. En ja, juist in die spoedzorg is nog heel veel te leren en te verbeteren. En daar draagt het fonds met het financieren van financiële fonds hebben opgericht. Om toch dat onderzoek mogelijk te maken. En ja, juist in die spoedzorg is nog heel veel te leren en te verbeteren.

0: diagnostische technieken, logistiek onderzoek. Dus dat is een heel, heel breed palet wat daarin onderzocht wordt en dus ook mede gefinancierd wordt door het SGO-fonds.
1: Ja, en waar dus alle spoedeisende hulpen die door heel Nederland verspreid zijn dus ook iets aan hebben.
0: Ja, ja, dus dat onderzoek dat vertaalt zich altijd wel naar toepassing in de praktijk. Ja, zeker.
1: En hoeveel hoop je op te halen?
0: Ja, dat is altijd lastig inschatten. Dat is, en zeker op de dag zelf is dat niet te eindtellen. Ik geloof dat we nu landelijk op ruim 30.000 euro zitten. Dat varieert meestal tussen de 40.000 en 50.000 euro per jaar. De komende weken gaan daar nog zeker bedragen bij komen. Dus dat is altijd een beetje de streefrichting. Maar het is naast het geld ook belangrijk dat we hiermee aandacht vragen voor die spoedeisende geneeskunde. En ieder team gebruikt het ook wel om de verbinding met elkaar vanuit het ziekenhuis te verstevigen.
1: Dat wou ik net zeggen, want dat is natuurlijk ook heel fijn om op die manier een keer met elkaar je ergens voor in te zetten.
0: Absoluut. En het is bij ons, wat de ADHZ betreft, is altijd het hoofddoel om er een leuke, gezellige en sportieve dag van te maken met elkaar. Dat geld is dan goed meegenomen. En wat we dit jaar doen, en dat doen we eigenlijk in deze regio de laatste jaren, is dat we met meerdere ziekenhuizen naar één locatie toe lopen. Dit jaar het Bravis ziekenhuis komen we met 6 ziekenhuizen bij elkaar. En aan het eind van de dag eten we daar met elkaar, verzorgd door het Bravis ziekenhuis. En dan sluiten we die dag op een mooie manier af.
1: Ook mooi om dat een keer met elkaar zo te kunnen doen. Ja, precies. Ja, en in al die drukte van het ziekenhuis is daar niet altijd tijd voor natuurlijk. En dat teamgevoel creëren en met elkaar zijn is misschien minstens net zo belangrijk als het geld ophalen. Nou, zeker. En het weer zit dan ook nog eens mee. Dus wat dat betreft is het een prachtige dag. Nou, ga die lopers nog aanmoedigen. Een hele mooie dag voor jullie. En laat ze goed drinken, want dat is denk ik wel nodig bij dit weer.
0: Ja, voldoende water aan boord. Geen probleem.
1: Heel goed. Dankjewel. Fijne dag, Menno. Dank je wel, hè.
0: Dank je wel.
1: Daarmee zit het eerste uur van de Goedemorgen Zeeland er alweer op. Na 10:00. Dan is Veerde weer op pad geweest naar een museum. Daar hoor je dan straks alles over. En gaan we het ook hebben over MS. Komt een speciale samenkomst op Walcheren. Dat allemaal in het tweede uur van Goedemorgen Zeeland. Hoor je dus zometeen na 10:00.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
6: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor €7. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: 10 uur geweest. Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland. Verkeersinformatie van de ANWB. De N59 bij Zierikzee is nog steeds dicht. Eerder vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. Eenzijdig ongeluk. De weg is daar dus nog steeds dicht. Verwachting was dat dat tot 1 uur of 9 zou duren, maar zal toch iets langer zijn. En de A58, Breda richting Berg op Zoom, tussen Breda West en Etten-Leur West. Daar staat nog 5 kilometer file na een ongeluk eerder vanochtend. Levert je nog een vertraging van ruim 20 minuten op. Er zijn nog bergingswerkzaamheden aan de gang en de rechterrijstrook is daar dicht.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
13: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
16: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
17: Zeeland. Nieuwtjes.

0: gewacht op jou.
1: Op jou heb ik gewacht. Goedemorgen, welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zeeland. Veerlis nog te doen?
2: Staan, een stuitje.
1: Staan zitten.
2: Het gaat. Ja, ik zou liever staan, maar dan klopt het hier in de studio allemaal niet. Maar het gaat.
1: Dan ben je denk ik qua beeld onthoofd, maar het belangrijkste is natuurlijk ook dat je je goed voelt. Dus daar gaan we zo nog heel even naar kijken hoe we dat gaan oplossen. Het is woensdag, dat betekent museumdag.
2: Ja, woensdag bezoek ik altijd een museum waar we een museumstuk uitlichten met een conservator. En ken jij de documentaire Zwakke Geest, Sterk Geloof?
1: Ja, dat is een documentaire die wij, die de collega's hier hebben gemaakt.
2: Ja, vanuit Omroep Zeeland hebben Anke en Margot die documentaire gemaakt. En dat gaat over het psychiatrisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren. Bekend bij veel Zeeuwen. Veel Zeeuwen gingen daar naartoe. Mm. En ik was in het Zeeuws Museum en daar hebben ze ook een link gelegd met Vrederust.
1: Oké, dat horen we dan zometeen. Want dan gaan we eerst maar eens wat lekkere reggae draaien. En na de reggae gaan we over naar dat Zeeuws Museum waar jij naartoe op pad bent geweest. Op woensdag, museumdag.

0: Laid back op deze woensdag bij Goedemorgen Zeeland. Ja, woensdag op woensdag gaat Veerle altijd naar een museum. En dit keer bleef ze dicht bij huis. Geen geluid, Veerle. We zien jou wel filmen als je meekijkt op de radio. Maar het geluid is niet te horen. Dus we gaan even kijken of we dat opgelost krijgen. Het is toch een beetje zonde als je naar de radio zit te luisteren en je kan niet meekijken, dat het dan niet te horen is. Dat is het allerbelangrijkste. We gaan even kijken hoe we dat kunnen oplossen. Eerst maar even Shania Twain. I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: Shania Twain. We hadden wat technische problemen om jouw museumverslag uit te zenden, Veerle. We gaan gewoon nog een poging wagen om te zien of het gelukt is. Want woensdag is museumdag en dit keer bleef Veerle dus heel dicht bij huis. En ik hoor weer geen geluid. Ik snap er helemaal niks van.
1: Nee, het is heel gek.
0: We zien het beeld, we hebben het gecheckt net, er zit geluid onder. Maar Het systeem hier heeft geen zin om het door te sturen. Dus Wat dat betreft kunnen we nu wel allemaal beelden laten zien. Maar dat heeft even nu geen zin. Gaan we maar even kijken of we alleen de audio kunnen pakken. Zodat we dat alsnog de mensen even kunnen laten horen. Zonde, we gaan in ieder geval wel zorgen. Mocht je heel benieuwd zijn, ook nog naar de beelden. Dat we hem op Facebook zetten, het filmpje, zoals we ook iedere week doen. Op de Facebookpagina Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon. Kun je dan in ieder geval dat verslag terugvinden vanuit het Zeeuws Museum. Waarin de link met Vrederust, dat psychiatrisch ziekenhuis in Halsteren, werd gelegd.

0: Daddy Swims hoorde je hier bij Omroep Zeeland. Veerle, jammer dat even niet lukte.
1: Ja.
0: Ik vind het altijd ingewikkeld als de techniek niet meewerkt en we het gewoon zelf niet opgelost krijgen. Maar zullen we beloven dat de luisteraars het er goed houden?
1: Het komt er echt aan, ja. Want het was juist een heel... Ik vond het echt heel interessant.
0: Interessant, mooie beelden erbij gemaakt. Dus mocht je in de gelegenheid zijn, zet dan vooral je televisie nog even aan. Want we gaan zeker proberen het in deze uitzending vandaag nog mee te nemen. Houd je van op de hoogte wanneer dat precies is. Dat is een mooi verslag vanuit het Zeeuws Museum.

0: Shepherd met Coming Home.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 10:30 geweest. Lonneke de Klerk is hier voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In en om de oude katholieke kerk in Hansweert komen 19 woningen. De gemeente Rijmerswaal meldt dat er een principeafspraak is gemaakt met een projectontwikkelaar. Die begint nu met een participatietraject en later volgt een definitief besluit. Volgens de gemeente blijft het beeldbepalende gebouw op deze manier behouden voor Hansweert. Rijkswaterstaat haalt op dit moment de omvergereden lantaarnpaal weg op de N59 bij Zierikzee. Als dat is gelukt, kan de weg weer open. Rond 5:30 vanochtend reed een auto met een Brits kenteken tegen de paal aan. Volgens HV Zeeland week de bestuurder uit voor een haas. Rijkswaterstaat zegt dat de weg uiterlijk om 11:00 weer open gaat. De politie heeft gisteravond een fietser tegengehouden, vlak voor die de A58 bij Capelle op wilde fietsen. Agenten zagen de fietser bij het knooppunt Vierwegen en vermoeden dat hij naar de snelweg zou gaan. Even later werd hij inderdaad aangetroffen bij de oprit. Er is een gesprek met hem gevoerd. En het wandelnetwerk Zeeland breidt vandaag uit met 3 routes die geschikt zijn voor rolstoelen en scootmobiels. De ommetjes in Kattendijke, Goesepolder en Wolfaardsdijk zijn door vrijwilligers samengesteld. Iman Labruyère van Landschapsbeheer Zeeland heeft gecontroleerd of rolstoelen er echt goed kunnen rijden.
3: En met name dat onverharde wat in het wandelnetwerk normaal gesproken wel zoveel mogelijk wordt toegepast. Ja, dat zit er nu niet in.
2: Door heel Zeeland zijn er al verschillende routes die speciaal rolstoelvriendelijk zijn. En dan het weer in Zeeland. Veel zon met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 24 tot 27 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Lonneke, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Die N59 dus bij Zierikzee is nog dicht. Verwachte eindtijd 11:00, klein half uurtje daar dus nog afgesloten. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Breda-West en Etten-Leur-West staat nog een file van 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn daar aan de gang na een ongeluk eerder vanochtend. De rechter rijstrook is daar dicht.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

Climbing Fisher, rise to the occasion. In de studio is al Tamara van Sloten. Ze is vrijwilliger bij de MS-vereniging. En we hebben het straks over de ziekte MS, over de collecteweek, over Wereld MS-dag. En ook over een speciale dag voor MS-patiënten op Walcheren die ze aan het opstarten is. Dat allemaal zo na Ilse de Lange.

0: Get It Right van Ilse de Lange. Ik kondigde er net al aan. Tamara van Sloten uit Vlissingen is op bezoek in de studio om te praten over MS. Goedemorgen, Tamara.
1: Goedemorgen.
0: Want jij gaat iets heel moois opzetten. Daar hebben we het zo meteen nog over. Je bent ook vrijwilliger bij de MS-vereniging. Omdat je zelf ook al heel lang MS hebt.
1: Ja, bijna 19 jaar.
0: Dat is echt al een hele tijd.
1: Ja.
0: Kun je uitleggen wat het bij jou voor effect heeft? Want voor iedereen is dus natuurlijk de uitwerking van de ziekte wel een beetje wisselend.
1: Ieder persoon met MS die bewandelt altijd zijn eigen pad, zeg ik. Nu met dit weer is het natuurlijk voor mij verschrikkelijk. De uitwerking voor mij is echt vermoeidheid. Dat is bij mij nummer 1. Daarnaast de uitvalverschijnselen als je een aanval, shoep heet dat, aanval... hebt. Dus dat is ja, eigenlijk een beetje...
0: Eigenlijk dit weer en het winterse weer, die extreme... Ja. Zijn eigenlijk ook heel extra heftig als je MS hebt. Hoe kwam jij erachter?
1: Ik kwam erachter na de bevalling van mijn eerste kindje. De huisarts die zei van... Ja, waar je last van hebt, kan van een keizersnede komen. Dus ja, dan ga je daar maar vanuit. Een tijd later had ik last van mijn hand. De huisarts stuurde me door naar het ziekenhuis om carpaal-tunnel-syndroom uit te sluiten. Dat was het dus niet, dat was negatief. Dan word je automatisch doorgestuurd naar de neuroloog. En ik kreeg een scan. Die heb ik uitgesteld omdat ik op dat moment weer zwanger was van mijn tweede. En toen ik de scan kreeg, was het al vrij snel duidelijk dat het niet oké was. En ik werd gebeld en de volgende dag kon ik terecht.
0: En dan schrik je toch ook verschrikkelijk?
1: Ja, maar ik zat in de wachtkamer en ik zag een flyer van MS. En toen zei ik al tegen me, toen de tijd man, van volgens mij heb ik MS.
0: Dus eigenlijk wist je het al voordat je de uitslag van de dokter had gekregen?
1: Ja. Want ik had ook gevraagd toen ze mij belde van, goh, hoe ernstig is het? Want je denkt van scan, hoofd, je denkt van een hersentumor.
0: Ja.
1: En toen zei ze, ja, dat is het niet, maar het is ook niet goed. Dus dan zit je in de wachtkamer, dan kijk je zo die folders na. Dan denk ik, oh, MS, ja, dat kan het zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: En 19 jaar verder.
1: Ja.
0: Met hier en daar wel klachten.
1: Ja.
0: Maar niet zo progressief dat jij bijvoorbeeld heel erg afhankelijk bent van een rolstoel.
1: Nee, gelukkig niet. Nee, ik heb dat betreft echt geluk dat het nu nog zo stabiel is met medicijnen.
0: Ja. Jij zet je in voor andere patiënten, ook voor een lotgenotengroep. Dat deed je al toen je nog in het oosten van het land woonde.
1: Ja.
0: Kun je eens wat meer over die tijd vertellen?
1: Toen die tijd hebben wij samen met een aantal andere MS-jongeren nog opgezet in het SC Twente Stadion. Dat was echt een groot succes. Dat was helaas de enige keer dat het georganiseerd werd. Het was best wel veel kosten en veel organisatie. Daarna is er een MS-café opgezet in Le Bruyet in Enschede. En ja, dat was altijd gezellig en... Je hebt het wel eens over MS, maar over het algemeen gewoon over alles en nog wat. Elkaar ondersteunen, elkaar... aan een half woord heb je genoeg, zeg maar.
0: Ja, dat is natuurlijk het belangrijke en het fijne van met elkaar komen. Met iedereen die hetzelfde doormaakt. Wat je zegt, ieder op zijn eigen weg wel. Maar ik denk dat je heel veel dingen herkent bij elkaar.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, dat is heel fijn. Dus als iemand zegt van, goh, ik ben moe. Ja, dan hoef je niet verder te vragen, want je weet wat diegene voelt. En dat is bij vrienden, familie, collega's is dat nog wel eens lastig. Want dan krijg je wel eens te horen van, goh ja, ik ben ook moe. Vanavond wil ICR naar bed. Ja, dat werkt bij ons niet. Dus als een MS-maatje zeg ik altijd, zeg van, ik ben moe. Ja, dan begrijp je die. Dan is het gewoon duidelijk.
0: Dat is een hele andere dimensie. Ja. Dat hoor je natuurlijk vaak in die lotgenotengroepen aan één woord. Heb je eigenlijk genoeg met elkaar.
1: Zeker, ja.
0: Het is ook nog een bijzondere week deze week, of een week die in teken staat van de ziekte, want het is collecteweek.
1: Ja.
0: En zaterdag?
1: Wereld MS dag.
0: Is dat voor jou nog een belangrijke dag?
1: Ja, ik sta er altijd wel bij stil. We krijgen dan, als je lid bent van de MS-vereniging, krijg je ook een blad. En er staat ook per regio in wat er allemaal georganiseerd wordt. Dus dat is wel leuk om te zien, behalve in Zeeland. Daar is gewoon bijna niks... niks te doen, zeg maar.
0: Dat is een mooi bruggetje naar waarom jij eigenlijk ook vandaag hier bent.
1: Ja.
0: Want daar ga jij iets aan doen.
1: Ja, ik heb samen met twee andere MS-genootjes... gaan we de MS-vereniging Walcheren opstarten. Met ondersteuning van de MS-verpleegkundige van de ADHZ. En een regiocoördinator die ons daarmee begeleidt. En dat wordt elke maand of om de maand wordt het gehouden in Koude Kerken bij de Theetuin. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, en is dat zeg maar wat ook past bij die setting als Theetuin? Gewoon fijne samenkomen met elkaar, een beetje praten over wat je meemaakt. Misschien tips uitdelen en gewoon genieten van wat gezelligheid met elkaar ook.
1: Ja, het is echt informeel. Dus inderdaad gezellig bij elkaar zijn, praten over van alles en nog wat. Er zou best wel eens een keer verhalen tussendoor komen over MS. Maar de bedoeling is gewoon echt informeel. Dus gewoon gezellig bij elkaar, elkaar ondersteunen, begrijpen. Een duwtje in de rug geven. Dus dat eigenlijk.
0: En zijn er dan nog andere dingen die jullie op de planning hebben staan? Dit is natuurlijk een heel informeel samen zijn. Bakje koffie, kopje thee.
1: Ja, we willen om de keer willen we iemand uitnodigen. Bijvoorbeeld iemand van de ADHZ, zoals de MS-verpleegkundige. Iemand vanaf de gemeente, WMO, hoe die weg bewandeld kan worden. Want dat is nog wel eens lastig. We willen iemand uitnodigen van de UWV om te kijken hoe die weg bewandeld kan worden. En de eerstvolgende is waarschijnlijk iemand van mijn eigen fysiopraktijk. Die de beweeggroep organiseert daar. Om te kijken of eigenlijk te vertellen van wat het inhoudt en wat het voordelen kan zijn voor je om zo'n beweeggroep mee te doen.
0: Een beetje informatief en een beetje elkaar leren kennen en zorgen dat je de MS-patiënten bij elkaar brengt op Walcheren.
1: En ook gewoon de partners, vriendinnen, iedereen kan komen. Iedereen die het wil weten, die het belangrijk vindt.
0: Ja, iedereen is uitgenodigd. De eerste keer is
1: 26 juni.
0: Op een vrijdag?
1: Op een vrijdag van 2 tot 4 in de Theetuin in Koude Kerken.
0: Moeten mensen zich nog aanmelden als ze willen komen?
1: Ja, je kan je aanmelden. Ik wil heel even.
0: Ja, dat kan via zeeland@msvereniging.nl.
1: Ja.
0: Mochten mensen te snel vinden gaan, dan mogen ze een appje sturen hier naar de studio. Dan zullen wij het goede mailadres nog wel even geven. Maar zeeland@msvereniging.nl. En dan wens ik jou een hele mooie eerste bijeenkomst met elkaar.
1: Ja, dankjewel.
0: En dat er nog vele mogen volgen.
1: Ja, daar gaan we vanuit.
0: Dankjewel Tamara voor jouw komst naar de studio.

Juanes met Adios Le Pido. Straks na 11 uur ga ik het hebben over de paardenmarkt in Zierikzee. Want die keert na 2 jaar afwezigheid terug. Het is een eeuwenoude traditie in Zierikzee. Stopte op een gegeven moment. In coronatijd was dat ook wel eventjes zo. En nu is hij dus weer terug in volle glorie met braderie. En volgens mij, maar we gaan straks allemaal horen van de kernenmanager. We gaan ook proberen het museum nog voorbij te laten komen, Veerle. Want ik baal er ontzettend van dat de audio het niet deed. Dus dat gaan we allemaal na 11 uur nog doornemen in Goedemorgen Zeeland. En natuurlijk hoor je dan ook nog steeds fijne muziek tussendoor. Zoals deze van Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile.

0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal.

0: Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
10: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
11: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
12: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
9: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en...

0: Alex Warren met Fever Dream zijn we begonnen aan het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Goedemorgen, fijn dat je luistert. We gaan het zo hebben over de paardenmarkt. Voor mij ontzettende nostalgie. Als klein meisje liep ik daar al rond. En als puber hing ik daar lekker met mijn vriendinnen.
1: En hij tussen de paarden.
0: Tussen de paarden en tussen alle kraampjes. Nou, en of dat deze editie ook weer helemaal zo gaat zijn zoals vroeger, dat hoor ik zo.

0: Vanessa Paradis, Joue le Taxi. Volgende week woensdag 3 juni keert na 2 jaar afwezigheid de paardenmarkt terug in Zierikzee. Het was een eeuwenoude traditie in het stadje op Schouwduifland. Maar door strengere veiligheidsregels werd in 2024 besloten dat er een einde aan kwam. Tot nu. Steven Schravenzande, kernmanager op Schouwduifland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dus ook organisator weer van die paardenmarkt, want jij hebt hem teruggebracht.
1: Ja, klopt. Ja, als kernmanager van Zierikzee. We hebben op dit eiland hebben we 4 kernmanagers en ik mag het voor Zierikzee.
0: Excuus.
1: Nee, geeft niks.
0: Laten we heel even terugblikken op de geschiedenis, zeg maar. Wanneer was de eerste paardenmarkt in Zierikzee?
1: Als ik nu zeg 1860 uit mijn hoofd. Het is inderdaad een eeuwenoude traditie. Ik heb recentelijk van iemand een filmpje ontvangen. En dat was zo rond de 50er jaren. En dan zag je de paarden echt nog vrij rond te rennen over het Haverplein. Mensen stonden er eigenlijk omheen. Dat zou nu helemaal niet meer kunnen.
0: Nee.
1: Maar dat was best leuk om te zien. En wat we nu gaan doen is eigenlijk een beetje zoveel mogelijk de traditie herhalen. Maar wel inderdaad wat je zelf aangeeft met de voorbereidingen. Er wordt heel wat hekken geplaatst. En de authentieke paardenhandel, die vindt niet meer plaats. Het is meer het kijken en de beleving van de paarden op de markt.
0: Maar vroeger was dat wel echt paardenhandel, toch? Zo is het ooit wel een beetje begonnen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En ik weet nog van mijn tijd, toen ik nog wat jonger was, laten we het dan maar zo zeggen, dat er ook best wel veel kraampjes altijd stonden. Dat voor ons paardenmarkt echt wel een ding was als 12, 13-jarige om eens een rondje te doen en je zakgeld uit te geven.
1: Jullie zijn nu ook weer welkom. Alleen je zal die leeftijd misschien het wat lastiger vinden, omdat het op een woensdag is. Maar we hebben inderdaad met dezelfde marktorganisatie als de Burgse Dag in Burg Haamstede hier op Schouwduiveland, hebben wij inderdaad een overeenkomst dat ze ook hier ongeveer 140 kramen gaan plaatsen. En ik weet niet of je bekend bent met Zierikzee, maar dat is van de Dikke Toren tot de Noordhavenpoort. Dus dat is echt door de hele binnenstad heen.
0: Dat is een behoorlijke afstand. Ja, ik woon er, dus ik weet precies waar je bedoelt.
1: Nou, dan
0: dan zijn dat inderdaad een heleboel kraampjes. En dat is echt gewoon kraampjes zoals op een braderie?
1: Ja, ook. Maar ook heel veel nijverheid, heel veel ambachten. Je ontkomt er niet aan dat er ook commerciële kramen zijn, uiteraard. Maar ik vertegenwoordig natuurlijk de ondernemers van de binnenstad. En het moet niet zo zijn dat het een concurrentie is van de kledingwinkels bijvoorbeeld. Dus we gaan wel heel erg inzetten op dat authentieke, op kunst en nijverheid, ambachten en dat soort zaken.
0: Ja, en dan nog met als klap op de vuurpijl is er niet alleen dus kraampjes en paarden om te zien, maar wordt er ook nog ring gereden.
1: Ja, absoluut. Ja. En dan wel echt gewoon zoals het hoort. Hè. De Zeelse ringrijdersvereniging uit Koudekerk komen met 16 traditioneel geklede ruiters met trekpaarden. En die gaan, en ik meen dat in 2018 ook het geval was, naast de Nieuwe Kerk in een officieel parcours gaan ze daar ring steken. En we hebben daar hele mooie bekers voor geregeld. Dus het wordt echt wel een professioneel gebeuren.
0: En alles in het teken van de paarden. Waarom vond jij het belangrijk om die paardenmarkt terug te brengen naar Zierikzee en het ook op die woensdag te houden, zoals dat altijd traditiegetrouw was?
1: Ja, wat jij al zegt. Hè. Het is heel belangrijk dat je als je dingen doet, dat je dat wel goed doet. Ik kom zelf hier niet oorspronkelijk vandaan, alhoewel ik al ruim 30 jaar op het eiland. Mij was wel verteld, als je het gaat doen, doe het dan wel op een goede manier met de juiste partijen. Doe het ook op de datum waarop die hoort te zijn. Nou, dat is dan op die woensdag 3 juni. En dan doe je het automatisch ook meer voor de mensen op het eiland zelf. Er zijn al zoveel braderieën en markten op de zaterdag die eigenlijk de toerist uitnodigen. Ik vond het belangrijk om ook te kijken naar gewoon onze eigen mensen op het eiland. Zo heb ik deze winter, dat is even een stapje terug, de IJsman in Zierikzee neergezet. Ook eigenlijk voor alle kinderen en jeugd van het eiland. Omdat er vanaf nu tot aan september wordt er genoeg gedaan voor de toerist. En blijft de bewoner een beetje ondergewaardeerd.
0: Ja, die kunnen dan dus woensdag terecht. Volgende week woensdag is
1: absoluut
0: het dan al, hè?
1: Ja, vanaf 10 uur.
0: Vanaf 10 uur tot?
1: Tot 5 uur 's middags.
0: Kijk, vanaf de Dikke Toren tot en met de Noordhavenpoort kun je dan genieten van die paardenmarkt die na 2 jaar weer terug is in Zierikzee. Kernmanager van Zierikzee, Steven Schravenzande. Dankjewel en ik wil je heel veel plezier wensen volgende week woensdag. En dan hoop ik dat het net zo mooi weer is als vandaag.
1: Ja, ietsje minder warm
0: mag. Ja, dat precies. We zullen het doorgeven aan de weergoden. Dankjewel. Dankjewel hè. Doei.

0: John Legend met Safe Room. Woensdag is museumdag, Veerle.
1: Ja, ik ben weer naar een museum geweest. Dat doen we iedere woensdag om een item uit te lichten. En dit museum legde een link met het psychiatrische ziekenhuis Vrederust. In het Zeeuws Museum in Middelburg is de tentoonstelling Darn Toe. Deze tentoonstelling gaat over fysiek repareren en mentaal repareren. En ik heb hier een afspraak met Carina. En Carina, ik vraag altijd, wat heb je voor me uitgezocht?
2: Niet alleen voor jou, maar voor het publiek van het Zeeuws Museum heb ik uitgezocht arbeidstherapie-attributen van Vrederust. Vrederust psychiatrisch ziekenhuis in Halsteren.
1: En die staan hier, denk ik, want hier staan, er staat een ijzeren apparaat met schoenen erop en een soort weefrek, klopt dat?
2: Ja, je ziet een naaimachine waar schoenen op gemaakt werden en je ziet weefgerij, weefgetouw is niet het juiste woord, maar een weefgerij waar sisalmatten op gemaakt werden, op Vrederust.
1: En waarom is dit belangrijk? Waarom heb je dit uitgekozen?
2: Dat is een beetje een lang verhaal. Maar omdat Darn Toe heel erg gaat over het mentaal repareren, ben ik op zoek gegaan naar waar werd dat gedaan. En dan kom je toch ook in de psychiatrische kant, de psychiatrische zorg. En daar stuitte ik op Vrederust. Dus een psychiatrisch instituut in Halsteren, net over de grens van Zeeland.
1: Bij Zeeuwen heel bekend.
2: Bij Zeeuwen heel bekend, omdat daar ook heel veel Zeeuwen verpleegd werden. En zij werden dus niet alleen verpleegd in een bed, maar vooral verpleegd door middel van werken. Elke dag gewoon dingen doen. En dat zorgt ook voor een reparatie van je ziel, van je geestesgesteldheid. We hebben het hier natuurlijk over mensen met een mentaal probleem. En deze mensen waren heel actief in juist van alles. Er was op dat terrein, want het is een prachtig terrein, wat nog steeds te bezoeken is overigens, met een bakkerij, een keuken, een linnenkamer. Er werden eigen stoffen geweven. Er werden matten gemaakt. Er werden schoenen gemaakt. En deze mensen die waren dus niet ziek in bed, maar die werkten. Zodat ze elke dag wat te doen hadden en daar ook een fijner gevoel van kregen. Dus het zorgt voor een goede mentale prikkeling, ook al voel je je eigenlijk helemaal niet zo fijn.
1: En over welke tijd hebben we het dan?
2: We hebben het over, 1909 is Vrederust gesticht, dus dat is best al wel even geleden. En het is er nog steeds. En dat dit speelde was echt wel vanaf 1910, 1920 tot ongeveer 1970. Zeg maar het begin van de arbeidstherapie. Nu heb je dat. Bezigheidstherapie, creatieve therapie, dat is redelijk gebruikelijk nu. Maar toen was dat heel nieuw.
1: Dus Vrederust was echt vernieuwend. Hoe vernieuwend was dat dan?
2: Zo vernieuwend dat het er dus niet was. En dat het bestuur of de stichters van Vrederust goed gekeken hebben naar wat er nog verder in de wereld speelde aan zorg. En dat zij bedachten van, ja, maar die mensen horen helemaal niet in bed. Je moet ze juist dingen laten doen. Wat eigenlijk voor ons mensen die niet in een instituut leven heel normaal is. Waarom niet daar? Dus het was eigenlijk in het hele land nog niet zo aan de orde. Maar daar zijn ze er wel mee gestart. Omdat ze heel goed voorbeeld hadden, ook vanuit Duitsland. Dus dat is echt een. Ze zijn echt pioniers geweest in dit werk.
1: Dat is wel heel bijzonder. Kan ik dan stellen dat aan deze naaimachine, er staan een paar schoenen op, dat daar Zeeuwen echt schoenen hebben gemaakt?
2: Ja, dat kan je zeker stellen. Zeeuwen hebben daar schoenen gemaakt voor zichzelf. Dus de patiënten, zeg maar. Maar ook voor het verplegend personeel. Iedereen was een beetje gelijk. He, ze leefden samen, ze werkten samen. En zowel de schoenen als ook de matten, als ook het eten en de handdoeken die geweven werden. Het was eigenlijk door zeeuwen voor zeeuwen.

0: hoor, van de Beatles. Toch, Lonneke?
1: Zeker.
0: Lady Madonna.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 11:30. Ze is hier nu ook voor het Zeeuwse nieuws. Goedemorgen, Lonneke.
1: Goedemorgen. De Vlissinger die vorig jaar bij de Jumbo de 44-jarige Thomas doodschoot, moet 12 jaar de cel in. Daarna wordt hij onder langdurig toezicht gesteld voor behandeling en begeleiding. De straf valt iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter was de man licht verminderd toerekeningsvatbaar, onder meer vanwege zijn zwakbegaafdheid en ontwikkelingsachterstand. In juni vorig jaar kregen de partners van de man een ruzie in de supermarkt. Dat mondde uit tot een vechtpartij, waarna de 24-jarige Vlissinger twee keer op Thomas schoot met een vuurwapen. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De Japanse kruiskwal is weer gezien in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer. De kruiskwal wordt ieder jaar wel gezien, maar nu een maand eerder dan normaal. De provincie waarschuwt zwemmers omdat er bij aanraking een kleine kans is op een ernstige allergische reactie. De Japanse kruiskwal is klein en vrijwel doorzichtig en zit vooral tussen waterplanten en wier. Op zwemwater.nl is te zien op welke zwemplekken de waarschuwing geldt. In en om de oude katholieke kerk in Hansweert komen 19 woningen. De gemeente Rijmerswaal meldt dat er een principeafspraak is gemaakt met een projectontwikkelaar. Die begint nu met een participatietraject en later volgt een definitief besluit. Volgens de gemeente blijft het beeldbepalende gebouw op deze manier voor Hansweert behouden. En de politie heeft gisteravond een fietser tegengehouden, vlak voor die de A58 bij Capelle op wilde fietsen. Agenten zagen de fietser bij het knooppunt Vierwegen en vermoeden dat hij naar de snelweg zou gaan. Even later werd hij inderdaad aangetroffen bij de oprit. Er is een goed gesprek met hem gevoerd. En dan het weer. In Zeeland veel zon met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt maximaal 24 tot 27 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. De N59 die de hele ochtend bij Zierikzee was afgesloten. Die weg is volgens de ANWB in ieder geval weer open. Waar je nog wel vertraging hebt is op die A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West. Zijn nog steeds bergingswerkzaamheden aan de gang na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Verwachte eindtijd daar is 12:30.
2: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Mr. Curie. Na 11:30 is het altijd tijd voor Check de Plek. Een plaats die we zoeken binnen onze provinciegrenzen. Een stad, een dorp, een gehucht, een hele specifieke plaats. Kortom, als het maar in Zeeland ligt. En jij krijgt dan altijd van ons dagelijks een cryptische omschrijving. Meeraden mag via het nummer 0118-499-999 bellen en appen. Dat mag natuurlijk ook. Veerle, wil je de omschrijving van vandaag weer even in de groep gooien?
1: Het is hier om moe van te worden.
0: Als jij denkt het goede antwoord te weten of het gokje te willen wagen, dan bel je dus naar ons reactienummer.

0: Miles Smith met I'll Be Wait... Wat zit ik nou te zeggen? I'll Be Waiting For You. Wait For You. Dat is weer een ander nummer. We zitten in het spelletje Check de Plek met een cryptische omschrijving van een plek in Zeeland die we zoeken.
1: Het is hier om moe van te worden.
0: Lauron, goeiemorgen vanuit Overzanden.
2: Ja, goeiemorgen. Ik denk Gapingen.
1: Oh, waarom?
2: Ja, gapen, een beetje slapen, moe zijn.
1: Oh ja, ja, dat is eigenlijk wel goed.
2: Oh.
0: Jij dacht, dat klopt niet.
2: Oh nee, ja, ik weet het niet. Misschien dat het een andere woord was.
0: Heel goed gevonden. En gapen, inderdaad, zo simpel was die eigenlijk gewoon vandaag. Ja, gisteren was die wel ook zo moeilijk. Ik weet niet of je hem van gisteren gehoord hebt.
2: Ik had hem wel gehoord, dacht ik, maar ik weet niet meer wat de vraag was.
0: Ja, of staat ook hier een paleis?
2: Oh ja, dat was een paleis.
0: Het werkpaleis van de koning.
2: Oh ja, ja, in Kloetingen was dat.
0: Noordeinde, ja, een buurtschapje inderdaad. En we merken wel vaak dat een wat moeilijker zijn. Cool. Deze was weer wat makkelijker. Hoe was het in de app, Veerle?
1: Ja, in de app was hij ook geraden door Bert. Bert was de enige die hem goed had. Het liep nog geen storm.
0: Nee. Nou ja, Lauron, jij bent ook een van die slimmerikken die het heel snel door had. Dus dat levert jou een plekje in de finale op van vrijdag. En dat is een hele makkelijke finale, want gisteren is die niet geraden. Maandag was er geen uitzending. Nou, dus als die morgen wordt geraden, dan is het 1-1.
2: 50% kans, precies. Dan gaan we het zien.
0: Zo is dat. Hoor ik jou vrijdag weer, Lauron. Tot dan.
2: Ja, prima. Bedankt. Hoi.

0: Ed Sheeran en Camila Cabello. De brandweerpost van Vogelwaarde heeft een nieuwe bevelvoerder. Stefan van Bellen is geslaagd voor zijn laatste examen. Ga gelijk maar eens even naar Stefan toe. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe lang zit je eigenlijk al bij de brandweer?
1: Ik ben ooit begonnen in 2004. Dan ben ik er een korte periode tussenuit geweest en 2010 teruggekeerd. Dus ondertussen een 16 jaar.
0: En dan nu bevelvoerder geworden.
1: Klopt.
0: Dan ben je verantwoordelijk voor de hele ploeg?
1: Je bent verantwoordelijk voor de hele ploeg die meegaat op een uitruk.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat wil eigenlijk zeggen de personen die op dat moment op jouw voertuig zitten waar je de leiding over hebt. Over die eenheid ben je verantwoordelijk, en heb ik de leiding op dat moment.
0: Dus zij moet eigenlijk gewoon een beetje de baas, simpel gezegd.
1: Daar komt het op dat moment even op neer, ja.
0: Cool. Ja. En jij houdt dus ook in de gaten dat iedereen veilig is en veilig zijn werk doet. Is dat ook dan een van jouw taken of is het ook...
1: Ja, zeker. Zeker. Het in de gaten houden dat iedereen veilig zijn werk doet is één van de taken. Maar ook zeker het incident in de gaten houden, waar nodig bijsturen. En ook het aansturen van de mensen en meerdere disciplines ook eventueel.
0: Ja. En blus je dan zelf ook nog of is het vooral meekijken en de anderen zeg maar aansturen om goed overzicht te kunnen bewaren?
1: Blussen doe je in principe bijna niet meer zelf. Eigenlijk niet. Het is echt puur overzicht bewaken, aansturen en waar nodig bijsturen.
0: Ja. En wat moet je eigenlijk doen om bevelvoerder te worden?
1: Om bevelvoerder te worden? Ja, dat is in eerste instantie een gesprek wat je doet met je ploeg, met ploegleider en de clustercommandant. Dan krijg je een soort van toestemming om te starten aan het traject bevelvoerder. Het traject start met een psychologisch onderzoek. Daarin komt uit of je wel of niet geschikt bent om eventueel bevelvoerder te kunnen worden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, als dat gebeurd is, dat assessment, en dat is positief bevonden, dan word je aangemeld voor de opleiding tot bevelvoerder. Die om en nabij anderhalf jaar duurt.
0: Oh, dat vind ik nog best lang.
1: Dat is best een lange opleiding. Ik heb mijn vrouw en kinderen best veel alleen laten zitten.
0: Ja.
1: Dus anderhalf jaar, één keer in de week een avond weg. Daarbij ook een stukje thuisstudie, een stukje leerwerkplek, opdrachten en ook een stukje stage binnen de post. Aanvullend zitten er ook nog wat volle dagen in voor de opleiding. Dus dat is best wel intensief.
0: Maar dat is nu voorbij en dat betekent dat jij bevelvoerder bent van de post in Vogelwaarde. Ben je in die hoedanigheid dan ook al een keer op pad geweest?
1: Helaas. Volledig opgeleid nog niet. Wel één keer in een stageperiode ben ik een keer als bevelvoerder geschaalduurd, zoals ze dat netjes noemen, op pad geweest. En tijdens de vaardigheidstoetsen waar wij aan deelgenomen hebben, ben ik ook als bevelvoerder mee geweest.
0: Nou ja, aan de andere kant ook maar goed dat je dan nog niet echt een grote uitdruk hebt moeten hebben, hè, wat dat betreft.
2: Ja, want hoeveel tijd ben je nou kwijt aan bijvoorbeeld in een maand bij de brandweer zitten, zoals in Vogelwaarde?
1: Goh, ongeveer als er niks gebeurt. Dus als je geen uitdrukken hebt, is het elke maandagavond 2 à 3 uurtjes oefenen. En dan hebben wij op Tourburg nog een schoonmakerronde voor het voertuig en de kazerne. Dus als ik dat bij elkaar optel, 15 uur, 20 uur ongeveer per maand.
2: Oh ja, en dan als er uitdrukken bij zijn, dan misschien wel met dat warme weer, loopt dat natuurlijk flink op.
1: Dan kan het oplopen, ja, klopt.
0: Hey, en ik zag, we kwamen hier achter omdat je op Facebook bent gezet door je collega's daar. Zegt dat iets over de hechtheid binnen jullie post en de trots gevoel dat ze hebben?
1: Ik denk dat wij een hele leuke, harde ploeg hebben als postvogelwaarde zijnde. Ik denk dat wij ook allemaal wel voor elkaar klaarstaan, kunnen bouwen op elkaar. Binnen de ploeg hebben we ook een leuke mix aan ouderen en jongeren. Nieuw opgeleiden en mensen die al wel jaren langer in het vak zitten. Ja, dat is gewoon een perfecte leuke mix. Zowel tijdens de uitrukken als daarna is dat een hele leuke hechte groep.
0: Geen last dus, zoals terneuzen met het zoeken van nieuwe vrijwilligers?
1: Op dit moment hebben wij redelijk wat vrijwilligers, ja.
0: Dat is goed nieuws voor jullie in ieder geval.
1: klopt.
0: En mooi, jij bent daar nu dus bevelvoerder van de brandweerpost in Vogelwaarde. Nou, heel veel succes dan op je eerste echte uitruk straks als bevelvoerder. En ik hoop eigenlijk ook niet dat dat nodig is.
1: Het beste van niet, klopt.
0: Zo is dat. Stefan van Bellen, dankjewel. De nieuwe bevelvoerder van de brandweerpost in Vogelwaarde. Dankjewel.

0: Crowded House, Weather With You. Voordat we Goedemorgen Zeeland af gaan sluiten, willen we natuurlijk eerst van Michiel horen wat er vanmiddag de thema is in, zegt u het maar.
1: Ja, het gaat over de elektrische bussen. Die worden op dit moment gebouwd in China. Harry van der Maas, onze provinciebestuurder, heeft met eigen ogen gekeken hoe dat gebeurt. Ik heb zelfs beelden gezien dat hij zelf zo'n bus bestuurt. Kon die trouwens heel erg goed. Maar volgens hem moet het allemaal goed komen. Maar elders in het land hoor je allemaal rare en gekke verhalen over scheve stoelen, lege accu's rondom die elektrische bussen. We gaan even kijken hoe Zeeland daarover denkt. Heb jij vertrouwen in die nieuwe elektrische bussen die vanaf december hier moeten rijden? Je mening, die is welkom. Vanmiddag in, zegt u het maar.
0: En je bent er zo meteen al voor Zeeland nu. Dus ik ga plaatsmaken. Ik wens je een hele fijne dag en heel veel plezier.
1: Om die elektrische bussen. We gaan even kijken hoe Zeeland daarover denkt. Heb jij vertrouwen in die nieuwe elektrische bussen die vanaf december hier moeten rijden? Je mening, die is welkom. Vanmiddag in, zegt u het maar.
0: En je bent er zo meteen al.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes...
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid... om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak... op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken... dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen.

0: Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Stil sta je op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, voor knooppunt Hellegatsplein, een file van 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten vertraging. En diezelfde A29, dan de andere kant op, richting Bergen op Zoom, vanaf Rotterdam, voor Willemstad, 2 kilometer file. Je vertraging is daar iets meer dan 5 minuten.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos. De andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
8: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
10: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
11: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep.
14: Omroep Zeeland.
1: Als je googelt op de elektrische bussen die vanaf december door Zeeland moeten rijden, dan kom je weinig positieve verhalen tegen. Toch heeft Harry van der Maas ze zelf gezien in China, ze zelfs bestuurd en alles komt goed, volgens hem. Het hele verhaal, dat hoor je zo in Zeeland nu. Verder vandaag, door de hoge temperaturen en het gebrek aan regen verhoogt de veiligheidsregio het risiconiveau voor natuurbranden in Zeeland. Wat grote natuurbranden, zoals we een paar weken geleden hebben gezien nog in Nederland, kunnen ook zomaar voorkomen in Zeeland. Hoe zit het met die droogte, die warmte en het weer? Stefan van der Gijs, die weet wat we kunnen verwachten de komende dagen en ook vandaag zelf natuurlijk. En we bespreken het afschieten van dieren in de provincie en de schijnbaar haperende procedure die daaraan vooraf gaat. Zometeen in de Zeeuwse Kamer. Het is 6:06. Het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. Een hele goede middag. Provinciebestuurder Harry van der Maas heeft onze gloednieuwe elektrische bussen bekeken. Die worden momenteel gebouwd in China en moeten vanaf december in Zeeland rijden. Dus is van der Maas het vliegtuig ingestapt, heeft hij de bussen goed geïnspecteerd en concludeert hij dat het helemaal goed gaat komen. Maar is dat wel zo? Want elders in het land gaat het helemaal niet zo goed met die elektrische bussen. Een reportage hoor je van Justin Philipsen.
15: 11:00. Zo lang heeft van der Maas in het vliegtuig gezeten. In China bezocht hij 3 verschillende steden waar het bedrijf BYD een fabriek heeft staan. BYD staat voor Build Your Dream. En het is het bedrijf dat momenteel onze elektrische bussen bouwt in opdracht van busmaatschappij EBS. Vanaf december moeten ze door heel Zeeland rijden. Kopzorgen zijn er omdat er talloze nieuwsberichten zijn geschreven over die Chinese bussen. En die zijn niet bepaald positief.
16: Nou zeker, dat was ook wel een van de redenen waarom we met eigen ogen daar ook het productieproces wilden bekijken, maar ook de check wilden doen. De verbeteringen die doorgevoerd moeten worden, worden die ook doorgevoerd op een goede manier? Dus ja zeker.
15: Wat voor verbeteringen zijn dat dan trouwens?
16: Nou ja, dat had natuurlijk ook met een aantal zaken te maken rondom zeg maar, de late infra met rijcomfort.
15: Juist. Chauffeurs in Lelystad stuurden begin dit jaar een brandbrief over de Chinese bussen. De accu's werken slecht in de winter, de verwarming doet het niet en de sturen trillen. In Apeldoorn moeten chauffeurs naar de fysio, omdat ze niet normaal kunnen zitten en omdat ze moeten tegensturen. De bussen hebben een afwijking naar rechts. En in de provincie Overijssel kreeg EBS een boete, omdat de bussen te vaak niet rijden.
16: Op die punten hebben we ook al gezegd, ja, zijn wij toe aan, ik noem het maar even, de nieuwe generatie BYD-bus, die niet dezelfde fouten heeft of dezelfde gebreken dan de vorige. Nou, en dat klonk goed, dat ziet er goed uit. Met andere woorden, ik heb daar vertrouwen in.
15: Er komt een nieuwe generatie bussen onze kant op. En dat moet helemaal goed komen, zegt Van der Maas. Toch kun je je vragen stellen bij de elektrische bussen. Een frustratiepunt in andere delen van het land is bijvoorbeeld de laadpunten. En ook niet onbelangrijk, is er eigenlijk wel genoeg stroom op het net.
16: Dat klopt, daar heb ik inderdaad ook wel wat zorgen om gehad. Krijgen we dat vroegtijdig voor elkaar? Op dit moment wordt er ook aan gewerkt, hè, op meerdere plekken in Zeeland, om dat te realiseren. Maar ja, dat gaat goed komen.
15: Dat is positief. Maar alsnog de vraag, werkt alles straks naar behoren? Ondanks alle kinderziektes laat busmaatschappij EBS de bussen toch weer bouwen bij dat ene Chinese bedrijf, Build Your Dream. Daar moet Van der Maas toch ook hoofdpijn van krijgen.
16: Ja, kijk je wel natuurlijk. Hè, wij gaan hier in december de nieuwe bussen krijgen, de nieuwe concessie. Dan wil je dat dat vlekkeloos verloopt. Tegelijkertijd weten we dat bij zulke soort grote processen er altijd dingen fout kunnen gaan. En ik sluit ook niet uit dat dat ook hier zou kunnen gebeuren. Tegelijkertijd, je wilt het zoveel als mogelijk voorkomen. En dat vind ik ook mijn taak en rol als bestuurder. Dat je dus en met EBS en met BYD samen tot de conclusie komt, dit zijn de bussen die we in Zeeland willen.
1: Nou, afwachten of het allemaal gaat verlopen zoals het dan moet. Vanaf 13 december dan neemt EBS het busvervoer in Zeeland over van Connection. Overigens ziet Van der Maas ook nog wel iets in zelfrijdende bussen. In China heeft hij namelijk in een zelfrijdende taxi gezeten. Daar was hij erg van onder de indruk. Door de hoge temperaturen en het gebrek aan regen verhoogt de veiligheidsregio Zeeland, de VRZ, het risiconiveau voor natuurbranden in Zeeland. Want grote natuurbranden, zoals we een paar weken terug hebben gezien in Nederland, die kunnen ook zomaar voorkomen in Zeeland. Verslaggever Rick Bolt trok de natuur in en nam een kijkje op de kop van Schouwen.
14: Ja, Robert Maranis, het knispert al vink.
17: Ja, niet het knisperen van vuur gelukkig, maar wel van het knisperen van droge takjes en twijgjes die heel erg droog zijn en dus onder je schoenen direct kapot breken. Ja.
14: Robert Maranis is specialist natuurbranden bij de veiligheidsregio. En hij legt aan ons uit waar zij op letten om het risiconiveau voor natuurbranden te bepalen.
17: Met name de staat van de vegetatie, dus dit droge en dorre hout, daar maken we ons zorgen om. Maar je ziet nu ook dat er sommige planten al uitlopen, dat ze al groen worden. Nou, daar zit veel vocht in, dus die zijn veel meer bestand tegen het eerste vuur. Als dit zou gaan branden, zou het dus goed kunnen zijn dat struikje gewoon blijft staan, dat die brand eromheen alles wegbrandt. Daarnaast zijn we heel erg gelet op de meteo. Wind is een grote vijand van ons, hoe harder het waait, hoe sneller die brand door de natuur zal jagen, zeg maar. En luchtvochtigheid hebben wij het liefst zo hoog. En we hebben afgelopen week gezien dat hij heel laag was en dat hij zich in de nacht ook niet herstelde. Dan droogt die natuur steeds verder en verder uit.
14: Als dat risiconiveau dan verhoogd wordt, is het meteen alle hens aan dek als er sprake is van een natuurbrand.
17: Als we in zeer hoog zitten, gaan we tegelijkertijd met 4 tankauto's buiten rijden en 2 tankwagens. Dus echt een hele boel brandweervoertuigen die we gelijktijdig de weg op sturen, om zo snel mogelijk die eerste klap aan die brand uit te kunnen delen en hem zo beheersbaar te houden.
14: Hoe kunnen wij nou voorkomen dat er brand komt in de natuur?
17: De gebruikelijke dingen, niet roken, geen open vuur, niet barbecuen, geen wensballonnen, maar ook geen afval laten slingeren. Neem je afval mee naar huis. Bijvoorbeeld glas kan als een soort vergrootglas werken en zorgen dat er een brand gaat ontstaan. Maar ook opletten waar je auto parkeert. Niet in hoog gras. Een katalysator kan warm zijn, kan het gras doen ontsteken. En ook even opletten waar je hem neerzet. Want we zien ook wel eens dat er een auto voor een hek staat waar wij het bos in zouden kunnen. Staat er een auto voor. Dat is ook onwenselijk. En kijk even als je ergens langs een pad parkeert of er nog een brandweerauto ook langs zou kunnen.
14: En stel, ik heb nou toch per ongeluk of stiekem toch brand gemaakt. Wat moet ik dan doen?
17: 112 bellen. Dat als eerste. Melding maken van de brand. Ik hoop dat je dan goed weet waar je bent. Dat is heel handig. Daar is ook een hele handige app voor, de 112-app. Die laat de centralist gelijk weten waar jij op dat moment bent.
14: En nu dus goed opletten in de natuur.
17: Want wij als mens zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van alle, het ontstaan van meer dan 70% van de natuurbranden.
1: Zei Robert Maranis van de VRZ in gesprek met verslaggever Rick Bolt. En als er dan brand ontstaat, dan komt de brandweer natuurlijk. En in Burghaamstede is de brandweerwagen er speciaal voor aangepast. Op wat voor manier, dat hoor je vanmiddag. Na 4 uur in Zeeland komt thuis. Het weer krijg je zo van Stefan van der Gijs. Eerst 1, 2, 3.

0: Gloria Estefan, ze raakt niet uitgeteld. 1, 2, 3, hierbij Omroep Zeeland. Qua temperaturen raken we ook niet uitgeteld. Want die temperaturen, nou, iets minder warm dan gisteren. Stefan van der Gijzen.
1: Een hele goede middag. Nee, dat klopt inderdaad. Het is nou aangenaam zomerweer. Aangenamer dan gistermiddag toen het een beetje drukkend warm was. Met lokaal ook tropische temperaturen toen tot lokaal 30 graden. Nou, vanmiddag is het allemaal wat beter te doen. De temperatuur ligt vanmiddag zo tussen de 24 en lokaal nog 27 graden. Met daarbij ook duidelijk meer wind dan gistermiddag. Toen stond er weinig wind. Deze middag waait er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Een windkracht die ook een stuk beter is voor de watersporters. Nou, er is veel zonneschijn, maar er trekken ook soms een paar wolken over. En dat is ook een verschil met gistermiddag toen het nog stralend zonnig was. Maar goed, af en toe even een wolkje voor de zon is natuurlijk helemaal niet zo erg. Nou, vanavond is het wel weer stralend zonnig en droog. Vannacht opnieuw helder. Temperaturen dalen uiteindelijk naar een graad of 15. En morgen wordt opnieuw een warme zomerdag. Het wordt dan weer warmer dan vandaag. Morgenmiddag liggen de temperaturen tussen de 27 en lokaal 29 graden. Nou, de wind komt dan meer uit het oosten. En die zal dan matig zijn met een windkracht 3 tot 4. Nou, vrijdag dan wordt de aangevoerde lucht zelfs weer warmer. Kunnen op veel plaatsen weer tropische temperaturen worden bereikt van 30 graden of iets meer. Geregeld zon en er is een hele kleine kans op een regenbui. Maar ik denk dat het bij ons nog net droog blijft. Nou, in het weekend wordt de kans op een regen- of onweersbui wel wat groter. Met op zaterdag nog zomerse temperaturen van rond of boven de 25 graden. Maar vanaf zondag dan zoekt de wind meer de westhoek op en wordt het in de middag een aangename 22 graden. Maar na het weekend lijkt het vooral vanaf halverwege de week wat wisselvalliger te worden. Met meer kans op buien en dan zakken de temperaturen op woensdag terug tot een graad of 20.
0: Oké, duidelijk. Stefan van der Gijzen, dankjewel. Eén vertraging is er op de weg, de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, voor de afrit Numansdorp, 4 kilometer. Daar moet je een kwartiertje optellen bij je reistijd.

0: Coldplay en We Pray. Dit is Omroep Zeeland, waar Ada heel blij wordt van dit liedje van Coldplay. Ada, dank voor je appje. Leuk om van je te horen. Kijk, even naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie en ook buiten onze planeet. Want wanneer kunnen we gaan wonen op de maan? Antwoord heb ik zo voor je. Eerst gaan we naar dementie, want dat kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro. Blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten van mantelzorgers. Gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Dementie is te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
1: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
0: Is nogal wat, hè? Nederland telt naar schatting 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Er komt een brandstofboete voor leasecontracten. Dat moet de overgang van benzine- en dieselauto's naar elektrische auto's stimuleren. Nog veel kleine en middelgrote bedrijven staan een auto op brandstof toe. En dat betekent dat ze vanaf 1 januari dus een boete krijgen, zegt de voorzitter van de Nederlandse autoleasemaatschappijen.
2: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing.
0: Volgens de vereniging kan de heffing leiden tot extra financiële lasten voor werkgevers, want ze mogen de boete niet doorberekenen aan werknemers. Een ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu worden bewoond door astronauten. En volgens deze ruimtevaartdeskundigen wordt de bouw nog een behoorlijke klus.
3: Het is heel zwaar terrein. De temperatuurverschillen daar zijn enorm. Het lijkt allemaal een stuk ingewikkelder dan wat we in de jaren 70 deden rond de Evenaar. Dat terrein was vriendelijker, zeg maar. Maar dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En daarbij worden dus al die, ja, dat lastige terrein en die moeilijke omstandigheden voor lief genomen.
0: Nou precies. Die plannen van NASA zijn nog niet heel concreet. En de vraag is dus of die basis in 2032 klaar gaat zijn. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van Ronan Keating.

0: Suzanne Freek en Halverwege, het is 12:30. Zometeen in de Zeeuwse Kamer misschien niet het meest gezellige onderwerp, maar wel eentje die er moet besproken worden. Het gaat namelijk over het afschieten van dieren in de provincie en die haperende procedure die daaraan vooraf gaat. Meer daarover zometeen onder andere twee leden van Provinciale Staten en ook de faunabescherming spreken we daar zometeen over. En Lonneke de Klerk, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws van 12:30, dat krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Niet iedereen heeft vertrouwen in de nieuwe elektrische bussen die vanaf december in Zeeland moeten gaan rijden. Elders in het land zijn negatieve ervaringen met de Chinese bussen. Zo was er sprake van slechte accu's, scheve stoelen en problemen met opladen. Statenlid François Babijn van Partij voor Zeeland is er niet gerust op.
7: Alles wat er maar mes kon gaan, is mes gegaan. En dan toch kiezen wij voor elektrische bussen. Ja, ik vind het betreurenswaardig. Ik hou me hard vast.
6: Gedeputeerde Harry van der Maas is net terug uit China, waar de bussen gemaakt worden. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe generatie bussen. En daarin heeft hij het volste vertrouwen. De Vlissinger die vorig jaar bij de Jumbo de 44-jarige Thomas doodschoot, moet 12 jaar de cel in. Daarna wordt hij onder langdurig toezicht gesteld voor behandeling en begeleiding. De straf valt 2 jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter was de man licht verminderd toerekeningsvatbaar, onder meer vanwege zijn zwakbegaafdheid en ontwikkelingsachterstand. In juni vorig jaar kregen de partners van de man een ruzie met elkaar in de supermarkt. De Vlissinger had een vuurwapen op zak waarmee hij Thomas doodschoot. De Japanse kruiskwal is weer gezien in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer. De kruiskwal wordt ieder jaar wel gezien, maar nu een maand eerder dan normaal. De provincie waarschuwt zwemmers omdat er bij aanraking een kleine kans is op een ernstige allergische reactie. De Japanse kruiskwal is klein en vrijwel doorzichtig en zit vooral tussen waterplanten en wier. Op zwemwater.nl is te zien op welke zwemplekken de waarschuwing geldt. En dan het weer in Zeeland. Ook vanmiddag veel zon, soms een paar wolken. Door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind iets minder warm dan gisteren, met maximumtemperaturen tussen de 24 en de 27 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Wet, wet, wet. Love is all around. Hoorde je hier bij Omroep Zeeland. 12:30 geweest. We gaan starten met een nieuwe Zeeuwse Kamer. Daarin praten we vandaag over een niet zo leuk onderwerp. Het gaat namelijk over het afschieten van dieren in de provincie en de schijnbaar haperende procedure die daaraan vooraf gaat. Hier in de studio om daarover te praten, twee leden van Provinciale Staten. Therese Janssens van de Partij voor de Dieren en ook Kees Hansen van de BBB. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En aan de telefoon Harm Niesen van de Faunabescherming. Ook fijn dat u er bent. Goedemiddag.
2: Goedemiddag ook.
0: Eigenlijk hadden we in eerste instantie gedeputeerde Wilfried Nielen hier willen laten meepraten, maar die heeft afgezegd omdat de leden van gedeputeerde staten alleen in de statenzaal in discussie willen met statenleden en niet hier in de uitzending. Moet toch even vragen, wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, ik vind daar wel wat van. Het is heel simpel. Statenleden die voeren de discussie met elkaar in de statenzaal. En de gedeputeerden die voeren uit wat wij verzinnen. En dat natuurlijk nagelang alle regeltjes met wet en regelgeving. Dus ja, of als hij hier had gezeten, dan gaat hij niet in discussie. Want die discussie, ja, die voeren wij.
3: Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat dat debat moet plaatsvinden in de Provinciale Staten. Alleen het probleem met jacht- en faunabeheer is dat het nooit op de agenda komt van Provinciale Staten. Dus dat we eigenlijk de kans niet hebben om er wat van te vinden. Hooguit als we zelf een motie indienen die over iets wat niet op de agenda staat. Want het komt namelijk nooit op de agenda.
0: Maar dat lijkt me frustrerend.
3: Ja, dat is het ook. Dus af en toe dien ik dan inderdaad ook een motie in. Alleen, het is vaak wel mosterd na de maaltijd. Dus dan is er een besluit genomen. En dan dien ik een motie in met het verzoek om dat besluit bijvoorbeeld terug te draaien. Maar het is altijd te laat.
0: Waar gaat die discussie dan precies over? Nou, ik ga het proberen uit te leggen met een voorbeeld. Op 7 april krijgt een boer op Sint-Philipsland een vergunning om knobbelzwanen te mogen schieten. Die vergunning die gaat een dag later in en dan mag er dus geschoten worden. Een week later, op 15 april, wordt die vergunning gepubliceerd, waardoor op dat moment mensen die bezwaar zouden willen maken tegen het doodschieten pas weten dat er geschoten gaat worden. En dat is een onwenselijke situatie, vinden die mensen. En nou, denk u toch ook, mevrouw Janssens?
3: Ja, dat klopt. En gelukkig hebben we sinds 1 januari 2004 dus de omgevingswet, waardoor mensen op de hoogte kunnen blijven, als ze zich inschrijven voor nieuwtjes, op de hoogte kunnen blijven van wat er gebeurt in hun omgeving. En dat is dan de manier waarop ze er in ieder geval kennis van kunnen nemen. Maar daar geldt dan dus ook voor dat op dat moment dat ze die kennis krijgen, dat het dan dus te laat is. Dus dat de vergunning gaat dan al in, er wordt al geschoten, dan kun je zienswijze indienen. Dat duurt dan 6 weken, dan moet het nog afgehandeld worden en dan ben je dus veel te laat.
0: Een beetje kort door de bocht, wat heeft dan zo'n bezwaar, wat heeft dat voorzien? Als het dan al mag.
3: Dat heeft dus dan niet zoveel zin. En toch denk ik dat het goed is dat mensen dat wel doen. Omdat de Provinciale Staten, maar dat geldt ook voor gedeputeerde staten, de provincie is er voor de inwoners. En als de inwoners hun mening niet zouden laten horen, dan zou je kunnen zeggen van ja, de provincie weet niet wat de inwoners willen. Dus op deze manier laten inwoners dan wel van zich horen. Op dat moment, voor die ontheffing, is het dan te laat. Maar je hoopt dan dat het meegenomen wordt in eventuele toekomstige beslissingen.
0: Ja. Hoe kijkt u hiernaar, meneer Hansen?
1: Ja, natuurlijk heel anders. We hebben natuurlijk Europees beleid. We hebben landelijk beleid. En uiteindelijk maakt de provincie daarvan een manier van vergunningverlening, waardoor je dus schade kan beperken aan de gewassen. En daarmee te zorgen dat we niet al onze belastingcentjes naar faunaschade moeten doen. Kijk, je kan wel zeggen, ja, bezwaar maken. Maar ja, waar maak je bezwaar tegen? Ja, tegen wet en regelgeving die we met z'n allen hebben afgesproken om dat deze wijze uit te voeren. En als je dan zegt, nou, daar gaan we bezwaar tegen maken, dan is toch wel de vraag aan mevrouw Janssen. Ik weet niet in uw achterban of u veel mensen hebben die dan die schade zouden willen betalen. Maar ik vind niet dat je dit weg kan leggen over de belastingbetalende burgers. Al die schades die jaar op jaar oplopen vanwege het toenemende aantallen dieren die allemaal groeit en groeit en groeit. En daarmee ook steeds meer schade veroorzaken aan gewassen. Dus ja, dat is toch mijn vraag dan aan mevrouw Janssen. Hoe wilt u dan die schade gaan betalen die elk jaar ongeveer met 500.000 euro extra oploopt hier in Zeeland?
0: Nou, de vraag gesteld bij deze.
3: Ja, ik heb er meerdere gehoord. Kijk, ten eerste, het houden aan Europese regelgeving en wetgeving. Er is het verdrag van Aarhus waarin staat dat burgers hebben recht op informatie, maar ook op inspraak. Mm-hmm. En dat wordt dus op deze manier in deze procedure ontnomen. Dus dat ten eerste. Ten tweede, als het gaat om die schade, er zijn verschillende mogelijkheden om die schade te beperken of te voorkomen. En ook daar zijn regels voor. Dus voordat er mag worden geschoten, moet de landeigenaar dus van alles gedaan hebben, dus geprobeerd hebben om die dieren te verjagen. En daar zijn heel veel tips en aanwijzingen voor. Onder andere op de site van Bij 12. Dat is van alle provincies samen. Mm. Maar ook in de app die er is voor faunabeheer. Van wat kun je hier doen? Dan kun je dus echt heel specifiek kijken. Wat mag je doen op dit perceel tegen welke diersoort? Nou, en dat kan dan zijn verjagen door middel van geluid. Door middel van drones. Door middel van laserstralen. Door middel allerlei. Of je kan je gewassen afschermen. Nou, dan kun je allemaal informatie over krijgen. En pas als dat allemaal gedaan is, dan zou je in de laatste instantie dus over kunnen gaan. Maar wij hebben heel sterk de indruk dat al die maatregelen niet iedere keer opgevolgd worden, want we zien daar heel weinig van. En we krijgen daar ook geen terugkoppeling van.
0: Ik zie je schudden met uw hoofd.
1: Nou ja, ik ben het hier totaal niet mee eens. Ik heb hier een cijfermatige onderbouwing van een schade van een knoppelzaan voor me te liggen. Dit is dan een boer die had een perceel van 18 hectare graan. Daarin heeft hij dan cijfermatig onderbouwd aan de hand van mensen die dit dus kunnen onderbouwen. Daar was dat jaar op dat perceel op die 18 hectare €8400 schade. Alles gedaan wat mogelijk was om die zwanen van zijn land te krijgen. Nou, niet gelukt. Daarmee kreeg hij uiteindelijk afschot. Eigenlijk 3 weken nadat de vraag kwam van mag ik hier alsjeblieft iets aan doen. In die 3 weken was er zoveel schade veroorzaakt en dat de vergunning afgegeven werd waar de zwanen weg. Maar de schade was er wel en dat was dus gewoon rekening boer.
0: Laten we even uitzoomen en dan kijken ook naar het landelijke plaatje. Meneer Niessen van de Faunabescherming, u komt dit soort situaties toch door het hele land tegen?
2: Ja, zeker. Er gaat van alles fout. Dat gaat met name bij de provincies al van alles fout. Maar ook bij de boeren gaat van alles fout. Schade wordt bepaald op het moment dat die is aangericht. En dat is natuurlijk fout, want die schade herstelt zich heel vaak. En die zou moeten worden getaxeerd door onafhankelijke mensen. En dat gebeurt nu niet. Het zijn allemaal mensen die bij boerenbedrijven betrokken zijn geweest. En die zou bepaald moeten worden op het moment van de oogst. Want zeker bij gras is het heel vaak zo dat het lijkt alsof er schade is. Er zijn inmiddels in verschillende provincies door onafhankelijke bureaus zijn onderzoeken gedaan, sommige 5 jaar lang. En dan blijkt bijvoorbeeld dat de schade aan graan en de schade aan gras niet of nauwelijks bestaat. Nog veel erger is dat het middel om er wat tegen te gaan doen, die mevrouw van de Partij voor de Dieren zei al, dat heel vaak de alternatieven, verplichte alternatieven, niet goed worden uitgevoerd. Want boeren en jagers gaan ervan uit, dat is toch niet afdoende. Alleen schieten helpt. Nou, als er iets bewezen is, dan is het wel dat schieten helemaal niets helpt. Het haalt totaal niks uit. En dat betekent dat het volgens de Europese regels domweg verboden is. En we streven in Nederland sinds 20 jaar naar de stand van de ganzen in de zomer van in 2005. Als er niet binnen redelijke termijn dat bereikt kan worden, dat doel, en we zijn inmiddels 21 jaar verder en het lijkt er helemaal nergens op dat dat doel ooit bereikt zal worden. Deskundigen zeggen ook dat het volstrekt onhaalbaar is. En daarmee is het gewoon volgens de Europese regelgeving verboden. Een van de meer dan 20 juridische procedures die wij tegen provincies voeren op dit gebied, gaat er dan ook over dat wij vinden dat de Raad van State na 21 jaar zou moeten besluiten dat afschot, dat is voor de boeren wel leuk, maar boeren die verdienen aan jagers. Jagers betalen om de boeren van hun ganzen af te helpen. Dat is de gedachte die boeren hebben. Maar in feite wil de jager alleen maar schieten. Een jager is iemand met een geweer die wil schieten. De rest zijn smoesjes. En dat betekent dat als hij niet dat doel bereikt binnen een redelijke termijn, dat het eigenlijk, nee niet eigenlijk, dat het principieel verboden dient te worden. En we hopen dat dus bij de Raad van State weer eindelijk voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Meneer Hansen, ik zie u wederom het hoofd schudden. Het schiet haalt niks uit, horen we nu.
1: Nou ja, ik weet niet van welke aardbol deze meneer afkomstig is, maar dit is echt verschrikkelijk om te horen. Dat als je als boer een heel jaar aan strijden bent tegen ganzenschade, dat je zo op deze manier wordt weggezet, ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Het is namelijk zo dat er zulke aantallen ganzen zitten, en op het ogenblik is gewoon de brand en de rotgans het probleem aan het worden, want de grauwe gans, daar gaan we redelijk onder controle krijgen doordat er mogelijkheden zijn om die beesten gewoon redelijk af te kunnen schieten. Nou, als ik dan dit verhaal moet horen dat er eigenlijk geen schade is, dan nodig ik die man uit om in zijn autootje te stappen. Dan zullen wij even de polder ingaan en dan zal ik u laten zien. De tarwe staat in de aar. Nou, er zijn hele percelen die staan helemaal niet in de aar, want die komen ook geen aar meer in.
2: Die komt nog wel. En sterker nog, ik heb al aan minister Brax een rapport aangeboden van de Universiteit van Wageningen. En daar staat in dat 's winters begrazen van wintertarwe, goed is voor de opbrengst. De opbrengst wordt groter.
1: Ja.
2: En voor Oost-Europa weten ze dat. Ik ben in Bulgarije geweest in de winter en daar zijn alle wintertarwevelden totaal kaal gegraast. En er zit barsten van de ganzen. Tjoh. En ik vroeg aan onze begeleider van, staan ze dat toe? Ze weten dat de opbrengst aan stro kleiner is, maar die planten die stoelen uit en dat betekent dat de opbrengst aan graankorrels hoger is dan zonder begrazing.
1: Ja.
2: Maar alleen in Nederland weten ze dat beter.
0: Ik wil even naar mevrouw Janssens gaan. Hoe luistert u hier naar?
3: Ja, als je even teruggaat naar de taak van de provincie. De provincie is verantwoordelijk voor de natuur, voor de bescherming van de natuur, de flora en de fauna. Dat betekent planten beschermen en dieren beschermen. En u hoort van meneer Hansen hoe fanatiek hij is in het bestrijden van de dieren. Maar dieren horen dus beschermd te worden. En dan wil ik ook nog graag toevoegen dat de manieren om dieren te verjagen, nou ganzen, zwanen, smieten, waar het ook over gaat, dus heel vaak gaat het over vogels, de manieren om ze te verjagen, daar zit een hele ontwikkeling in. Dat kan tegenwoordig heel goed met drones. Er zijn hele goede resultaten mee bereikt. Dat je dus vogels kan sturen om ergens naartoe te gaan. Dus dat ze niet naar de buurman gaan en dat ze daar op de akkers gaan landen. Maar dat je werkelijk kan zorgen dat de ganzen of zwanen of smieten ergens terechtkomen waar je ze wilt hebben. En dat is bijvoorbeeld een natuurgebied, een ganzenrustgebied, waar ze toegestaan zijn. Want er is heus wel begrip voor dat er last is van ganzen en andere vogels, dat er poep op het gras komt of wat dan ook. Maar de resultaten met die drones die zijn zo goed, in Utrecht onder andere, dat de boeren daar met plezier samen zich voor inspannen en ook de kosten voor dragen om het op die manier op te lossen. Ja. Dus het kan wel.
0: We praten erover in deze Zeeuwse Kamer, over het doodschieten van dieren in Zeeland om bijvoorbeeld het leegvreten van akkers tegen te gaan en de procedure die daarbij hoort. Met statenleden Therese Janssens, je hoorde haar al, Kees Hansen en ook met de faunabeschermer Harm Niessen. Laten we even kijken naar wat meer cijfers. Als we kijken naar 2024, in Zeeland 76.000 dieren die werden afgeschoten. In 2025 ging dat aantal omhoog naar 82.000. Hoe kijkt u naar die getallen, meneer Hansen? Want het zijn toch behoorlijke aantallen?
1: Die aantallen zijn nog veel te laag. Want mevrouw Janssen zegt zojuist, nou ja, in die natuurgebieden, daar moet je ze naartoe doen. Maar die natuurbeheerders zijn ook niet meer blij met deze grote aantallen ganzen. De mest die ze achterlaten in dit soort gebieden geeft een enorme invloed op de kaderrichtlijn water, om maar eens wat te noemen. De aantallen van deze beesten zijn gewoon veel te hoog. En mijn verzoek is dan ook om te zorgen dat we bij de bron gaan beginnen in de natuurgebieden, in de rui, ganzen vangen en opruimen. En al, liever nog daarvoor, laten we nu met z'n allen gewoon die eieren eens rapen en lekker die eieren opeten. Want dat is wat er in de natuur vroeger gebeurde. Mensen liepen in de natuur, haalden de eieren uit en aten ze op. En als we op die manier gaan werken, zullen we de aantallen kunnen reduceren. Dus de aantallen die nu afgeschoten zijn, zijn nog te weinig om de schade te kunnen gaan beperken. Want er zijn er gewoon te veel.
0: Harm Niessen van de Faunabescherming.
2: Nou, dit is de grootste flauwekul die ik ooit gehoord heb. Die meneer die zou eens een wetenschappelijk rapport moeten lezen. Berend Fosslambert, verreweg de grootste ganzendeskundige die zijn jaren heeft doorgebracht bij Sofon met het onderzoek naar grauwe ganzen. Die heeft voor een lezing van de IPO, daar waren de verzamelde provincies, geprobeerd uit te leggen dat als jij door middel van nestbehandeling en eierbehandeling die grauwe ganzen wil beperken, dan moet je... Dat heeft alleen effect als je meer dan 90% van alle nesten behandeld. Nou, nestelen die beesten heel vaak in het riet en op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. En hij weet dus na 40 jaar onderzoek dat dat helemaal nooit kan. Ik heb er met vele gedeputeerden over gesproken. En die zeggen, ja, we moeten alles doen. We moeten vergassen, we moeten schieten, we moeten eieren behandelen. Hij zegt, Berend Fosslambert, als je dat niet doet, niet minstens 90% behandeld, dan helpt dat nul. Helemaal niets. En ik heb dat ook nog eens een keer laten zien met een televisiereportage in Waterland, waar men zijn uiterste best doet om al die ganzeieren te behandelen. En als je dan in mei, juni gaat kijken in de polder Eidoorn, nou, dan lopen duizenden jonge ganzen. En dat betekent dus inderdaad dat het geen effect heeft. En dat geldt voor al die behandelingen waar die meneer het net over had. Het heeft geen effect, ook het schieten niet.
0: Laten we toch even uitzoomen richting het einde van deze Zeeuwse Kamer. Begin ik bij u, meneer Niessen. Ziet u ergens een pad wat genomen kan worden, waarbij dan zowel de boeren als de dierenliefhebbers, nou ja, tevreden kunnen worden gesteld samen?
2: Ja, kijk, wat je ten eerste moet doen, en daar is de provincie ook verantwoordelijk voor, dat is vaststellen dat er gebieden zijn waar de ganzen met rust worden gelaten. Die moet elke provincie hebben. Maar de oppervlakte daarvan is veel en veel te klein. En de boeren die daar dan zitten, die krijgen dan een uitgebreide vergoeding voor het tolereren van die ganzen. En die zijn daar niet tevreden over. Die willen meer geld. Dat is ten eerste. Als je ganzen gaat verjagen, moet je wel een plek hebben waar ze naartoe kunnen. Die zijn er niet. Veel te klein. Vervolgens moet je beseffen dat dat soort ingrepen die men nu overal steeds maar maakt, dat dat eigenlijk volledig tegen de natuurlijke processen werkt. Je krijgt de vogels en de diersoorten in een bepaald gebied die reageren op de inrichting van dat gebied. Je krijgt als het ware de dieren die horen bij het landschap dat jij hebt gecreëerd. En zolang wij in Nederland niet anders doen dan gebieden gunstig maken voor ganzen, krijg je ganzen en dan kan je hoog of laag springen. Maar het enige effect dat je kan bereiken is dat je de overlevingskansen van degene die je niet hebt gedood veel groter maakt. Want niet anders doen dan gebieden gunstig maken voor ganzen, krijg je ganzen en dan kan je hoog of laag springen. Maar het enige effect dat je kan bereiken is dat je

0: waar we steeds tegenaan lopen, die willen de boeren tevreden stellen. Als de boeren vinden dat er geschoten moet worden, dan gaan wij wel schieten.
1: Oké, okay. Meneer Nies, ik kijk tot slot even hier in de studio. Meneer Hansen, hoe denkt u, op welke manier kan iedereen tevreden worden gesteld? Is dat mogelijk überhaupt?
2: Door de aantallen te reduceren. Dat is gewoon wat er gaande moet zijn. Er zijn er veel te veel. En gewoon zo'n rustgebied bij een boer op het land die willens en wetens een heel jaar moet toekijken hoe zijn oogst vernietigd wordt door duizenden ganzen op zijn grond. Dat is het ergste wat een boer kan overkomen. Dus mijn oproep is, zorg dat ganzen zitten op de gebieden die daarvoor ingericht zijn. En als er daar te veel ganzen voor zijn, schiet dan de rest af. Raap eieren, doe wat. In ieder geval zorg dat de aantallen gereduceerd worden. Dat is mijn oproep.
1: Mevrouw Janssens, tot slot.
3: Meer natuur, robuuste natuur. Natuur zorgt dat er inderdaad voldoende en ganse rustgebieden zijn en dat die ruim genoeg zijn. Mm-hmm. En dat we kunnen leven met de natuur in plaats van tegen de natuur.
1: Oké, okay. Ik denk dat we er voorlopig nog niet gaan uitkomen. Een interessant gesprek hier in de Zeeuwse Kamer. Dank voor jullie komst. Kees Hansen van de BBB, Statenfractie. Therese Janssens van de Partij voor de Dieren. En ook Harm Niessen namens de Faunabescherming. Dank voor jullie komst en veel succes met alles.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Zometeen, Elias den Hollander. Na 1 uur, die praat je bij over alles wat er gebeurt in Zeeland rondom muziek. De muziekmiddag zometeen dus na 1 uur. Ik spreek je heel graag vanmiddag weer om 4 uur met een nieuwe Zeeland. Kom thuis, bespreken we het nieuws van vandaag. En gaan we ook in gesprek over de elektrische bussen in China. Geloof je daar nou in, die gloednieuwe elektrische bussen die deze kant op gaan komen? Meepraten kun je doen zometeen vanaf 5:30. Spreek je heel graag dan weer. Fijne middag.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
6: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
7: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
8: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
9: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
18: Omroep Zeeland.
20: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna €12 miljoen... ombuigen in winst. Zeeman zegt dat

0: Het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
8: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
9: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
10: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
11: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den

0: Het is het midden van de week, woensdag, met mijn favoriete plaat uit de jaren 80. Ik probeer het nog wel eens op de piano te spelen. Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Straks Douwe Bob, Jason Mraz, Colby Calais, meest muziek uit Zeeland op de Zeeuwse radio. Raccoon, Bring Me My Horse.
1: Don't raise your voice.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De vader van Colby Calais was een producer in de jaren 70. Heeft meegewerkt onder andere aan het album Rumours van Fleetwood Mac. Dus de muziek werd haar met de paplepel ingegoten. En Jason Mraz schreef haar een mailtje met de vraag: zou je met mij een duet willen opnemen? Dat werd Lucky, een grote hit. Maar ja, van Colby Calais horen we de laatste jaren niet meer zoveel. Jason Mraz wel, gelukkig.

dochter van The Voice, Nancy Sinatra. En these boots are made for walking. Zometeen het Zeeuwse nieuws op de radio. En daarna in het tweede half uur sowieso deze hit. Maar welke plaat is dit? Ik geef zometeen nog een hint hoor.

0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. De familie van de doodgeschoten Thomas is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. De Vlissinger die Thomas vorig jaar doodschoot na een ruzie in een supermarkt moet 12 jaar de cel in. En dat is 2 jaar lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Ook is de familie overtuigd van moord, maar de rechter zag geen bewijs van een vooropgezet plan. De man is daarom veroordeeld tot doodslag. De straf viel lager uit dan de eis omdat de man licht verminderd toerekeningsvatbaar is bevonden. Omdat het herhalingsrisico hoog is, wordt hij na zijn celstraf onder toezicht geplaatst voor behandeling en begeleiding. Niet iedereen heeft vertrouwen in de nieuwe elektrische bussen die vanaf december ook in Zeeland moeten gaan rijden. Elders in het land zijn negatieve ervaringen met de Chinese bussen. Zo was er sprake van slechte accu's, scheve stoelen en problemen met opladen. Statenlid François Babijn van Partij voor Zeeland is er niet gerust op.
6: Alles wat er maar mis kon gaan, is misgegaan. En dan toch kiezen wij voor elektrische bussen. Ja, ik vind het betreurenswaardig. Ik hou me hard vast.
5: Gedeputeerde Harry van der Maas is net terug uit China, waar hij de bussen heeft geïnspecteerd. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe generatie bussen. En daarin heeft hij het volste vertrouwen. De Japanse kruiskwal is weer gezien in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer. De kruiskwal wordt ieder jaar wel gezien, maar nu een maand eerder dan normaal. De provincie waarschuwt zwemmers omdat er bij aanraking een kleine kans is op een ernstige allergische reactie. De Japanse kruiskwal is klein en vrijwel doorzichtig en zit vooral tussen waterplanten en wier. Op zwemwater.nl is te zien op welke zwemplekken de waarschuwing geldt. En dan het weer in Zeeland. Veel zon met hier en daar wat bewolking. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En het is tussen de 24 en de 27 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias

Nick Kamen, hij was ontzettend verlegen. Wilde eigenlijk liever geen interviews geven en zijn liedjes promoten. En daardoor is zijn muzikale carrière op een gegeven moment wel in het slop geraakt. Het was zijn allerlaatste hit en helaas is hij inmiddels overleden. I Promised Myself. Ja, dat fragment van die hit die straks te horen is in de Muziekmiddag. Komt u nog een keer. Nou, ik kan alvast één hint geven. De artiest die dit zingt, die was een paar weken geleden nog voor een optreden in de Middelburgse Schouwburg. Hij

over een vrouw van lichte zeden. Welke hit is dit? Nou, we blijven toch wel een beetje in de hoek van Roxanne. Want dit is Kronenburg Park in Nijmegen. Frank Boeien, ja, geboren en getogen daar zo. En dat park dat was in de tijd, in de jaren 80, ook wel een tippelzone, een grimmige tippelzone. Met allerlei verslaafden en dergelijke. Frank Boeien een paar weken geleden nog in Zeeland, in Middelburg, voor een show in het theater. Wie zingt er mee op deze grote hit? De band Mai Tai.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
9: Manning Sampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Cicci.

0: China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
7: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
8: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
9: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
10: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
11: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Chrissy Hynde samen met UB40. Chrissy Hynde was toch wel een van de ontdeksters van UB40. Want zij was journaliste in de jaren 70 en bezocht een optreden van UB40. En daar schreef ze ook een stukje over Breakfast in Bed. Oorspronkelijk een liedje van Dusty Springfield. Vandaag is het 27 mei. En iemand die zeker ontbijt op bed heeft gehad, denk ik zomaar, is de front lady van Susie and the Banshees. De zangeres wordt vandaag 69 jaar. Sven Vigée, bekende bandleider, viert vandaag zijn 51ste verjaardag. En de wereldberoemde tv-kok Jamie Oliver, hij wordt 51.

Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Ik heb hem een paar keer live gezien, waaronder een keertje een jaar geleden in de Kuip. Ja, dat was toch wel een feestje, ook dankzij dit liedje. Dus even kijken wat er zoal gebeurde op deze datum in het verleden. Christopher Lee bracht een heavy metal single uit. Christopher Lee, de wereldberoemde acteur, inmiddels overleden, deed hij in 2012, op zijn 90ste verjaardag. Let Legend Mark Me As The King heette die plaat. De Bee Gees ontvingen de Commanders of the Order of the British Empire onderscheiding door Prins Charles op Buckingham Palace in 2004. Dat is 22 jaar geleden. En in seizoen 4 van Stranger Things kreeg de iconische song Running Up That Hill van Kate Bush een enorme revival. En dat was op deze datum.

een van de vaste gasten in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. The Corrs en Breathless. En straks gaan we hierbij praten over wat er speelt in Zeeland in het bulletin van 2:30. Roxy Music werd eind jaren 70 besmet door het disco-virus. En dat werd Angel Eyes.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden gaat met Oranje mee naar het WK voetbal. Daarmee gaat de verdediger zijn oom Jan Poortvliet achterna, die in 1978 meedeed. Het is voor het eerst sinds 1994 dat er weer Zeeuwen meedoen aan het wereldkampioenschap voetbal. Ook Godfried Rumeratu uit Oost-Soeburg reist volgende maand af naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dick Advocaat selecteerde hem vorige week voor Curaçao. De familie van de doodgeschoten Thomas is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. De Vlissinger die Thomas vorig jaar doodschoot na een ruzie in een supermarkt moet 12 jaar de cel in. En dat is 2 jaar lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Ook is de familie overtuigd van moord, maar de rechter zag geen bewijs van een vooropgezet plan. De man is daarom veroordeeld voor doodslag. De straf viel lager uit dan de eis omdat de man licht verminderd toerekeningsvatbaar is bevonden. Omdat het herhalingsrisico hoog is, wordt hij na zijn celstraf onder toezicht geplaatst voor behandeling en begeleiding. Niet iedereen heeft vertrouwen in de nieuwe elektrische bussen die vanaf december ook in Zeeland moeten gaan rijden. Elders in het land zijn negatieve ervaringen met de Chinese bussen. Zo was er sprake van slechte accu's, scheve stoelen en problemen met opladen. Statenlid François Babijn van Partij voor Zeeland is er niet gerust op.
2: Alles wat er maar mis kon gaan, is misgegaan. En dan toch kiezen wij voor elektrische bussen. Ja, ik vind het betreurenswaardig. Ik hou me hard vast.
1: Gedeputeerde Harry van der Maas is net terug uit China, waar hij de bussen heeft geïnspecteerd. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe generatie bussen. En daarin heeft hij het volste vertrouwen. En dan het weer in Zeeland. Veel zon met hier en daar wat bewolking. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En het is 24 tot 27 graden. Vanavond neemt de wind wat af. Vannacht is het dan 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 29 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

Come On People, Paul Young was zeer succesvol in de jaren 80 dankzij deze hit. Een liedje dat hij trouwens wel gecoverd heeft. Dat is niet oorspronkelijk van hem. Je luistert naar Omroep Zeeland. Ed Sheeran.

Alvaro Soler, hij heeft een Duitse vader en een Spaans-Belgische moeder. En ik denk dat al die elementen, ingrediënten terug te horen zijn in zijn muziek. Dit was El Mismo Sol en je hoorde ook nog Ed Sheeran met Camera.

0: En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan €1 miljoen waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.

0: voordeel bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
7: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact. Omroep
8: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Een supergroep bestaande uit George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty en Jeff Lynne, de Traveling Wilburys, van het album Traveling Wilburys Volume 1 uit 1988. Toen overleed Roy Orbison en toen waren ze dus één Wilbury kwijt. Toen hebben ze nog even overwogen om Del Shannon te vragen, maar hij overleed ook vrij snel. En toen kwam er toch nog een nieuw album van de band en dat heette, wonderwel, Traveling Wilburys Volume 3. Zeker een aanrader, allebei de albums.

0: Dit is altijd goed. Barry White en You See the Trouble With Me. Of het nou donker is of licht. Of in de zomer of in de winter. Prachtig.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, nu ga ik een liedje draaien van het album Life the Way It Is van City to City. Dat zijn oude opnames van 25 jaar geleden. Die zijn uitgebracht door de band van die hit The Road Ahead. En wat is dan de Zeeuwse link? De Zeeuwen Han Dasselaar op bas en Jeroen Polderman. Dessie.

ben dol op deze plaat, maar het origineel vind ik ook nog steeds geweldig. Van Joni Mitchell, The Counting Crows samen met Vanessa Carlton en The Big Yellow Taxi. Straks het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, is nog Chicago. Een ballad recht uit het hart. Hard to say, I'm sorry.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. In Oostdijk stond vanmiddag een grote stapel uienkisten in brand aan de Tweede Vlietweg. Het ging om een stapel van 20 meter breed en 5 meter hoog. De brandweer is nog even bezig met blussen, maar de brand is onder controle. Ook is de rook inmiddels al flink afgenomen. De kisten staan dicht bij een loods, maar die was niet in gevaar omdat de wind de andere kant op staat. De familie van de doodgeschoten Thomas is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. De Vlissinger die Thomas vorig jaar doodschoot na een ruzie in een supermarkt moet 12 jaar de cel in. En dat is 2 jaar minder dan het Openbaar Ministerie eiste. Ook is de familie overtuigd van moord, maar de rechter zag geen bewijs van een vooropgezet plan. De man is daarom veroordeeld voor doodslag. De straf viel lager uit dan de eis omdat de man licht verminderd toerekeningsvatbaar is bevonden. Omdat het herhalingsrisico hoog is, wordt hij na zijn celstraf onder toezicht geplaatst voor behandeling en begeleiding. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden gaat met Oranje naar het WK voetbal. Daarmee gaat de verdediger zijn oom Jan Poortvliet achterna, die in 1978 meedeed. Het is voor het eerst sinds 1994 dat er weer Zeeuwen meedoen aan het wereldkampioenschap. Ook Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg reist volgende maand af naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dick Advocaat selecteerde hem vorige week voor Curaçao. En dan het weer in Zeeland. Veel zon met hier en daar wat bewolking. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het is 24 tot 27 graden. Vanavond neemt de wind wat af. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 29 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.
2: Omroep Zeeland.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

In de jaren 80 hadden we veel rock ballads. En Roxette heeft dat in de eerste helft van de jaren 90 ook nog geprolongeerd. Met Fading Like a Flower kun je vinden op de plaat Joyride. En daarvoor die zomerse klanken van Carol G. Echt een superster is zij. Ja, zometeen Dasha bij Omroep Zeeland mist muziek uit Nederland van Akda en de Munnik.

0: Ophelia. Taylor Swift had het over The Fate of Ophelia. Straks na vieren, Zeeland komt thuis met Michiel. Michiel, wat zit er in die uitzending?
1: Nou, heel erg veel. We hebben het onder andere over voetbal. Jan-Paul van Hekken die is zijn koffers waarschijnlijk op dit moment aan het pakken, want hij is geselecteerd voor de WK voetbal in de Verenigde Staten. We kijken naar de uitspraak die is gedaan in de zaak rondom Thomas, die in de Jumbo of bij de Jumbo in Vlissingen vorig jaar is doodgeschoten. Zegt u het maar, dat gaat vandaag over de elektrische bussen, door Harry van der Maas zelf goedgekeurd in China afgelopen week. Hij denkt, dit komt allemaal goed. Maar is dat wel zo? Ik heb vertrouwen in de nieuwe elektrische bussen. Je kunt al reageren op die stelling via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. En om 5:30 praten we daar uiteraard over verder.
0: Dankjewel, we blijven luisteren.

0: praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus
8: korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland met 3 vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn, 4 kilometer, daar zo'n 10 minuten. A16, Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug, 14 kilometer, daar ruim een kwartier. En de A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Oud-Beijerland, 2 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten op dit moment.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen,

0: topsport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
5: Omroep Zeeland.
6: Ja, het is vandaag iets minder warm, maar droog is het toch best al wel een flinke tijd. En dan neemt het risico op een grote natuurbrand toe. In Burghaamsteden zijn ze voorbereid met een speciale bluswagen. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Goes is 3 nieuwe rolstoelvriendelijke routes rijker. Waaronder eentje in Wolfaertsdijk. Daar zometeen meer over. Dat zomers weer, Steven van der Gijzen, die heeft de details. Wat kunnen we de komende dagen verwachten? Want volgende week zit er wel een verandering aan te komen. En we nemen een kijkje in het leven van onze ziel in het buitenland. We strijken zometeen neer in Ierland. Eveline Dingemans, wat maakt zij allemaal daarmee? Hoor je zometeen als je blijft luisteren naar Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert op deze woensdagmiddag alweer met Alex Warren, Eternity.

0: Alex Warren hoorde je en Eternity. De mussen die vallen ondertussen bijna van het dak. En dat betekent dat het ook steeds droger wordt in de natuur. En daardoor neemt ook het risico op een grote natuurbrand toe. Verslaggever Rick Bolt die ging met brandweerchauffeur Patrick mee naar de boswachterij in Westerschouwen in de speciaal voor natuurbranden aangepaste brandweerwagen van de postbuur Haamstede.
1: Wat is er nou bijzonder aan deze brandweerauto?
2: Wat is er bijzonder? Hij is eigenlijk geschikt voor eigenlijk alle soorten taken die wij nu binnen de brandweer hebben. Zowel technische hulpverlening, brand, gevaarlijke stoffen, maar ook natuurbrandbestrijding.
1: Wat is er daarvoor aangepast?
2: Er zijn verschillende dingen aangepast. Zoals je aan de voorkant gelijk ziet, zit er een lier op. Dat is eigenlijk een stukje zelfredzaamheid. Mochten wij vast komen te zitten, kunnen we die om een stevige boom of een ander vastpunt, kunnen wij eventueel onszelf eruit leren. Rechtsboven zie je een straalpijp zitten. Mocht er natuurbrand zijn, zullen er twee mensen, eentje links en eentje rechts, staan. Er zitten aan allebei de kanten straalpijpen en dan kunnen ze daarmee een pad maken of een stuk nat maken.
1: Ja, dus dan kun je eigenlijk terwijl je rijdt.
2: Ja, wij kunnen inderdaad rijdend spuiten. Degene die rechts voorin zit, die kan de pomp bedienen. Wat anders is, normaal gesproken doe ik dat zelf als chauffeur zijnde. Maar hier doet degene de bevelvoerder dat. Zoals je misschien ook ziet, staat hij wat hoger op zijn wielen. Zitten andere banden onder, speciaal waar wij gewoon goed door het trein kunnen rijden. Als je hier in de kast bijvoorbeeld ziet, zijn wij slangen. En die aan deze kant ook. En die kunnen wij op de banden zetten. Dan kunnen wij de bandenspanning verlagen, waardoor wij beter terrein kunnen rijden.
1: En wat maakt een natuurbrand dan echt anders dan bijvoorbeeld gewoon een brand in een woonwijk?
2: Net zoals in een woonwijk, in een gebouw is de brand afhankelijk van de brandstof. Ja, is de brandstof op, heb je ook geen brand meer. Maar hier heb je natuurlijk genoeg natuur wat kan branden. Dus brandstof raakt niet zomaar op en de zuurstof ook niet. Dus het belangrijkste is daardoor dat wij snel ter plaatse kunnen komen en dat wij ook gewoon genoeg ruimte kunnen krijgen om te komen.
1: En als je nou wel eens in de natuur rondloopt, rondfietst, zie je dan wel eens mensen dingen doen waarvan je denkt, doe dat eens niet?
2: Ja, net zoals roken. Het hoeft niet veel te gebeuren en het kan gaan branden. Of glas weggooien bijvoorbeeld, zie je ook heel veel. En net zoals glaswerk als een vergrootglas. Weet je misschien nog van vroeger als klein kind spelen met een vergrootglas. Je hebt zo'n brandje, dus.
1: Hey, en zo'n natuurbrand, hè? Bijvoorbeeld, jullie hadden er vorig jaar een. Is dat nou spannend of is het leuk?
2: Een beetje van beide. Je bent natuurlijk bij de brandweer gekomen om je werk te kunnen doen. En brandenblus is er natuurlijk eentje van. Maar het is ook wel spannend van hoe groot is het. Want aanrijdend weet je dat nog niet. Hoe groot is het? Waar gaat het heen? Wat staat er al in de brand? Kan je hem houden, ja of nee? Dus eigenlijk een beetje van beide.
0: Ja, voor hem dus een beetje dubbel zo'n natuurbrand. Laten we hopen dat hij er niet komt. Maar in Burgh-Haamstede zijn ze er dus goed op voorbereid. Chauffeur Patrick hoorde je in gesprek met Rick Bolt.

0: Desireless en Voyage, Voyage. Het is 4:15 geweest. Laten we eens kijken naar het weer in Zeeland. En dat doen we vandaag met Stefan van Gijssen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Met weer een prachtige zomerdag.
1: Weer een prachtige dag, inderdaad. Wel een beetje anders dan gisteren. De temperaturen lagen iets lager door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En er stond ook duidelijk meer wind dan gistermiddag. Toen was het nog lokaal ook tropisch warm. Nou, vanmiddag waren de temperaturen iets lager. 24 tot lokaal nog 27 graden. Maar goed, ook helemaal prima voor veel mensen. Nou, vanavond is het zonnig en droog. Vannacht opnieuw helder. Temperaturen die dalen uiteindelijk naar een graad of 15. En morgen, dat wordt opnieuw een warme zomerdag. Het wordt dan weer warmer dan vandaag. Morgenmiddag liggen de temperaturen tussen de 27 en lokaal 29 graden. Met erbij volop zon en staat er morgenmiddag een matige oostenwind. Nou, vrijdag wordt het weer eventjes zeer warm. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm. Temperaturen tot in de 30 graden. Het is ook een beetje drukkend warm. Er is geregeld zon met een kleine kans op een bui. Maar ik denk dat het nog net aan droog blijft. Nou, in het weekend wordt de kans op regen of onweersbui wel groter. Met name op zaterdag nog wel zomerse temperaturen. Tot rond of boven de 25 graden. Maar vanaf zondag dan zoekt de wind meer de westhoek op en wordt het in de middag nog een aangename 22 graden. Na het weekend lijkt het vooral vanaf halverwege de week wat wisselvalliger te worden met meer buien. En dan zakken de temperaturen op woensdag terug tot een graad of 20.
0: Oké, dankjewel Stefan van der Gijssen. Op de weg een aantal vertragingen. Belangrijkste neem ik met je door. Zijn wel allemaal buiten de provincie. Op de A4 onder andere Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 3 kilometer. Daar 5 minuten vertraging. Op de A16 er is een ongeluk gebeurd. Rotterdam richting Breda. Er is de weg dicht voor de afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer file daar en ruim een kwartier. Diezelfde A16 voor Knoopend Zonzeel ook nog eens 16 kilometer. Heeft te maken met dat ongeluk. Daar ruim een half uur. En ook op de A17 sta je stil. Rozenau richting Dordrecht voor Knoopend Klaverpolder 3 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je rij.

0: Olivia Dean en Bring Me In. Dit is Omroep Zeeland. Ik hoop dat je een beetje het vol kunt houden met het warmere weer. Laten wij dan ondertussen even kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Nou, Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Het zou gaan om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid.
1: Nederland en Duitsland hebben een gezamenlijk legerkorps dat gevestigd is in Münster in Duitsland. En vanuit dat korps gaan er dus militairen richting Estland. Want Estland en ook de andere Baltische staten, Letland, Litouwen, ja, die grenzen aan Rusland en die zijn daarom kwetsbaar.
0: Het NAVO-hoofdkwartier in Estland kan tienduizenden militairen aansturen. Samsung-medewerkers die geheugenchips maken krijgen een fikse salarisverhoging en bonussen. Het gaat erg goed met de divisie door de grote vraag naar AI, maar de Zuid-Koreaanse producent weigerde de lonen flink omhoog te gooien. De werknemers die eisen veel meer dan Samsung bood, zegt deze Korea-kenner.
2: En ze hadden een staking aangekondigd die niet alleen het bedrijf, maar de hele Zuid-Koreaanse economie miljarden had kunnen kosten. Ja, die is nu afgewend. Samsung is overigens als bedrijf in zijn eentje goed voor zo'n vijfde deel van die Zuid-Koreaanse economie. Dus dat is nogal wat.
0: De bonussen voor medewerkers die kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen die zijn jaloers en die willen de deal aanvechten, omdat zij niks extra's krijgen. En de NASA die wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren daar gebouwd.
3: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
0: Verwacht wordt dat astronauten al vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur. En vanaf 2032 dan gaan astronauten er wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis dan Mars wil bereiken. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen eens kijken naar het Zeeuwse nieuws met Lonneke de Klerk. En we reizen af naar Ierland, naar onze Zeeuw in het buitenland. Eerst hoor je Amy Grant.

0: zou dus moeten zien, inderdaad. Want dan zie je Lonneke de Klerk zitten. Die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En we reizen af naar Ierland. Dat is gezellig. En ook daar schijnt het net als in deze studio heel warm te zijn.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
5: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 4:30 krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een van de veroordeelde overvallers van Festival Grieps stond vandaag opnieuw voor de rechter. De man uit Goes werd beschuldigd van 2 diefstalzaken. Het ging om een gouden ketting ter waarde van €5.000... en een tas met briefgeld van een cafetaria-eigenaar. Zowel de politierechter als de officier van justitie twijfelen niet aan de schuld van de verdachte, maar vanwege gebrek aan bewijs is de man toch vrijgesproken. Volgens zijn advocaat is de man verslaafd aan cocaïne en heeft hij zich aangemeld voor behandeling. De man die de 44-jarige Thomas doodschoot bij een supermarkt in Vlissingen vorig jaar gaat waarschijnlijk in hoger beroep tegen zijn straf. Dat laat zijn advocaat weten. De 24-jarige Vlissinger werd vandaag veroordeeld voor doodslag en moet 12 jaar de cel in. De advocaat vindt dat een te hoge straf. Hij zegt dat de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met de angstgevoelens die de man op dat moment had en met zijn jonge leeftijd. In Retrangement werd vanmiddag de brandweer opgeroepen om een fietser uit het water te halen. De persoon was vlakbij de Noordstraat in het water gevallen en omstanders slaagden er niet in om de persoon eruit te halen. De brandweer schoot te hulp en de persoon is behandeld door ambulancepersoneel. En Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden gaat met Oranje mee naar het WK voetbal. Daarmee gaat de verdediger zijn oom Jan Poortvliet achterna, die in 1978 meedeed. Het is voor het eerst sinds 1994 dat er weer Zeeuwen meedoen aan het wereldkampioenschap. Ook Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg reist volgende maand af naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dick Advocaat selecteerde hem vorige week voor Curaçao. En dan nog het weer in Zeeland. Nog steeds veel zon met hier en daar wat bewolking. Vanavond neemt de wind wat af. Vannacht is het helder bij 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm rond de 29 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. We gaan eens kijken op de weg. Met vertragingen gemeld op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis-Oudehoorn, 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. De A16 dan, Rotterdam richting Breda. Is een ongeluk gebeurd voor Dordrecht Centrum. Daarom nog 8 kilometer file, ruim een kwartier. De weg is daar wel inmiddels weer vrij. Verderop voor Knop het Zonzeel nog eens 11 kilometer en ruim 20 minuten. Laatste melding is de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Suzanne en Freek en niemand. Half vijf is het geweest. We gaan naar Ierland, naar Evelien en Dingemans, onze ziel in het buitenland. Evelien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hier vallen de mussen van het dak zo ongeveer. Gisteren 30 graden gemeten in Zeeland. Hoe is het daar?
1: Nou, hier is het warmterecord ook gebroken. Op Shannon Airport was het 30,6 graden.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Ja, nou hier is het niet zo warm hoor, aan deze kant.
0: Okay,
1: wij hebben zo 26, 27 graden gehad hier.
0: Dus te doen, toch, zou je zeggen?
1: Ja, hoe het voelt, is het eigenlijk feest te warm.
0: wat is de ideale temperatuur dan?
1: Nou, dat zou zo rond de 22 graden wezen. Dan vind ik het heerlijk weer. Dan kunnen de mensen nog wat doen.
0: Ja, en dan een zonnetje en een wolkje misschien ook nog wel eens voor de afwisseling?
1: Nou, dan heb ik toch wel liever lekker zon. Hoor. Dan doen we lekker de paraplu's op en zo. Ik kan net precies alles binnen heel. Want ik kom een giga onweersbui aan het zien. En fijn, ik hoor het in de verte rommel.
0: Maar dat betekent ook misschien dat de achter nog wel eens wat regen kan hangen natuurlijk en dat het een beetje verkoelt.
1: Ja, het zou maar zo rond de 19 graden worden. Dus ik denk, nou, dat vind ik toch wel fijner om een rondje te gaan hollen van blok als 26 graden.
0: Dat geloof ik inderdaad. Hey, leuke dingen zijn er te doen de komende periode bij jullie.
1: Ja. Het is Bank Holiday Weekend. Dat is dus het vrije weekend. Die hebben zo'n stuk of 6 op een jaar.
0: Vervelend.
1: En, het is met Maritieme Festival op de Kaai. En dat betekent gewoon allerlei dingen die aanbiedt maritieme gebeuren te maken. En veel muziek, live muziek. En dus een regatta is er. En er is een roeienwedstrijd. Maar dat gaat dus gewoon in sloep. Nee, dat is...
0: Ja.
1: Net als alles op Bruidoe. Er is ook zo'n leuk roeiboot.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Die heet altijd rond Texel varen nog volgens mij.
0: Ja.
1: Die club die heet Snogdeu.
0: Leuk zeg. Oké, maar dat gaat gebeuren. En daar ga je zelf ook naartoe meedoen?
1: Wij ben niet verzocht. Dus ja. De boot ligt aan de kaai, maar die moet me verleggen vanwege het hele spul.
0: Oh, dat kan wel.
1: Okay. Dus hoe dat goed weer is, dan hebben we er zeker eventjes naartoe. Allee, dat is hartstikke leuk. Ja. Leuk wat creempjes mee van allerlei spulletjes. En we moeten natuurlijk de lifeboot ook steunen. Want dat heeft hier al zonder subsidie. Dat is allemaal van heften dan die moeten werken hier. En die moet er ook nog eens uit natuurlijk. Want ik hoorde gisteren reportage over mensen de zee wekken.
0: Ja.
1: Maar dat is hier best wat geval hoor. Ja, het is een eiland, dus ja, je moet de zee wel kennen. Nee.
0: Nou, inderdaad, dat als je gaat zwemmen en je kent dat water niet en die gevaren die er zitten, dat wordt best lastig.
1: Ik noem ook toch zeggen dat er hier ook wat minder van die stroming binnen als andere in Nederland ben. Hoor.
0: Ja, okay.
1: Het is hier toch niet zo echt verschrikkelijk, want ja, je zit aan die Ierse Zee natuurlijk en ja, de varen waar boten, maar toch ook niet echt heel veel boten natuurlijk. Dat is in Nederland. Nee. Want ik had deze ook in zo'n strandhuisje zitten. Nou, het was geen 5 minuten dat er geen boot langs kwam.
0: Nee, precies. En dat zijn ook geen kleintjes, dat zijn geen scoopjes.
1: Nee, inderdaad. Nee. Dus dit moet me natuurlijk ook eventjes een heft voor doen. Natuurlijk.
0: Nee,
1: dat is altijd heel belangrijk. Want ja, aan wij ze noorden gaan, dan komen ze er ook uit.
0: Nee,
1: het is al vrijwilligerswerk, dus ja.
0: Nee, is belangrijk, inderdaad. Nou, goed dat je dat gaat steunen. Het onweer is al iets dichterbij inmiddels?
1: Nou, het geven wij op,
0: Oh jee, nee, dan is het in de buurt. Alle was is binnen?
1: Alles is binnen.
0: Okay.
1: De kussens van de tuinstoel ben binnen. De paraplu's ben afgedekt.
0: Oké, nou, gelukkig maar.
1: Let het onweer maar komt. Ik vind er nooit niks aan. En Dion, die ben altijd hartstikke onrustig.
0: Nou, dan hou me vast, zou ik zeggen, Tucker. En dan komt het allemaal goed, toch?
1: Je had er maar niet van durven.
0: Nee, hou op zich, alsjeblieft.
1: Evelien
0: en Dingemans. Geniet ervan. Fijne week. Dag, hè.
1: Doei.
0: Doei.

Roger Glover en Love Is All. Dit is Omroep Zeeland. De klok die staat op 45 minuten voor zich. Maar oftewel, het is 16:45. Zometeen dus om 17:30 gaan we praten over de gloednieuwe elektrische bussen. Vanaf december moeten ze door heel Zeeland gaan rijden. Op dit moment worden ze gemaakt in China. Provinciebestuurder Harry van der Maas die heeft hoogpersoonlijk zelf gecontroleerd hoe die gebouwd worden. Hij heeft geconcludeerd dat gaat allemaal goed komen. Maar is dat wel zo? Want elders in het land gaat het helemaal niet zo goed eigenlijk met die elektrische bussen van deze fabrikant. Het gaat over scheve stoelen, lege accu's en over een kill switch. Wat denk jij over de nieuwe bussen? Heb je er vertrouwen in of niet? Via ons WhatsApp-kanaal kun je alvast reageren. Daar is het volgens mij een spannende strijd op dit moment. Om eens vlug dan even te kijken hoe het in elkaar zit. Maar iets meer dan de meerderheid die heeft er geen vertrouwen in. Zo'n 70% ongeveer. 30% zegt, nou, ik heb er wel vertrouwen in. Jouw mening die is welkom natuurlijk. Je zegt het maar om 17:30 kun je daarop reageren. Op deze stelling.

0: Muziek van Niall Horan en Dinner Party. Goes heeft er 3 nieuwe rolstoelvriendelijke routes bijgekregen. In Boffertsdijk werd een van die routes feestelijk geopend door de Stichting Landsbeheer Zeeland. En verslaggever Joey Bongers, die was daarbij.
1: We zijn zojuist vertrokken uit de herberg in Wolfaartsdijk. We zijn de rolstoelvriendelijke route aan het wandelen. En iemand die daaraan meedoet, dat is Miranda. Miranda, jij zit in een rolstoel en we zijn nu de wandelroute aan het lopen. Ja. Hoe fijn vind je dat?
2: Ja, ik vind het heel erg leuk dat er nu steeds meer aandacht komt voor rolstoelvriendelijke routes.
1: Waarom is dat zo belangrijk?
2: Nou, zelf ben ik altijd sportief geweest en ik ben graag buiten. En je merkt dat als er wat minder aandacht voor is, dan is er vaak ook wel lastig om een leuke route te lopen. En dat wordt nu wel steeds beter met dit soort routes en meer aandacht ervoor.
1: Rudy Geus namens Landschapsbeheer Zeeland. Waar moet nou zo'n rolstoelvriendelijke route eigenlijk aan voldoen?
3: Een rolstoelvriendelijke route moet eraan voldoen dat alles gelijkvloers is. Mooie, gladde bestrating, zullen we maar zeggen. Geen stoepranden, dat soort zaken. En toen de routes ontwikkeld werden, hebben we de routes ook nagereden met mensen met een rolstoel. Toen zijn er ook sommige tracés afgevallen, bijvoorbeeld grindpaden. Dat is dan wel, was een hele mooie route, maar ja, niet goed toegankelijk met een rolstoel.
1: En hoe vaak worden die routes dan nog gecontroleerd? Of ze wel toegankelijk blijven?
3: Ja, nou, we hebben vrijwilligers zowel voor de aanleg van die routes als ook voor het onderhoud. En ja, we hebben dus een heel vrijwilligersteam die regelmatig die bebordingen naloopt.
1: Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat ze toch onverwacht iets tegenkomen?
3: Nee, als het goed is niet. Nee, maar er kan natuurlijk altijd een bus geparkeerd staan op de stoeprand. Ja, daar kunnen we dan ook niet aan doen. Maar normaal gesproken kun je ervan uitgaan dat de rolstoelommetje goed toegankelijk is met een rolstoel.
2: Ik vind het wel leuk om nu alle routes ook te proberen. Ik ben ook soms sinds vorige maand ben ik vrijwilliger voor Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ja. Dus ik heb nu ook een aantal routes onder mijn hoede die ik moet controleren één keer in de zoveel tijd.
1: En wat kom je dan zoal tegen?
2: Nou, wat wel vervelend is, is dat er soms dan heb je wel een oprit bij een stoep, maar vervolgens kan je er niet af. Die is wel lastig. Veel grind. Dat zorgt ervoor dat ik minder grip heb, ook met mijn handbike. Auto's op de stoep of fietsen op de stoep of kliko's, die zijn wel af en toe lastig.
1: Dus op de woensdag, wanneer het vuilnis wordt gehaald, kan je beter geen wandelroute doen?
2: Dan is het wel wat lastiger, ja. Nou kan ik gelukkig hier ook als fietser door het verkeer manoeuvreren, dus dan ga ik wel op straat. Maar op de stoep is dan geen optie, nee.
0: Goeie tip dus daar meegekregen in Wolfaartsdijk. Joey Bongers hoorde dat voor ons.

0: can get out of. Zometeen na 5 uur gaat het over voetbal, bussen en pizza. Meer daarover hoor je zometeen. Omroep
1: Zeeland. Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met appetiet
4: vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Door Almegens met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, het is 2 minuten over 5, Omroep Zeeland. En de verkeersinformatie van de ANWB. Stil sta je op de volgende wegen, de N256, Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfhardsdijk, 3 kilometer, daar een kleine 10 minuten. N57, Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, daar 6 kilometer. En ook 10 minuten vertraging. De A4 dan, Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zomer-Zuid, 4 kilometer, daar 5 minuten vertraging. En de A16, Rotterdam richting Breda voor Knopend Klaverpolder, 14 kilometer. 20 minuten daar nog ruim door een ongeluk wat daar gebeurd is eerder vanmiddag. De weg is daar wel inmiddels weer vrij.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie, ik?
0: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
1: Echt waar?
0: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
1: Dat is stoer van mij.
0: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
1: Woehoe!
0: Op sunweb.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
4: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
5: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
9: Omroep Zeeland.
10: De 24-jarige man die vorig jaar juni in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen de 44-jarige Thomas doodschoot, is veroordeeld tot 12 jaar cel en wordt daarna onder intensief toezicht geplaatst. Mirce Kamermans die volgt de zaak voor ons. Meer in Zeeland komt thuis. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas komt alles goed met de nieuwe elektrische bussen die vanaf december door Zeeland rijden. Pas van Babijn van Partij voor Zeeland, die heeft zorgen. Jan-Paul van Hekken kan zijn koffers inpakken, want hij is geselecteerd voor het WK voetbal voor het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. En hij is niet de enige Zeeuw die daar gaat spelen. En gooi je pizza vanaf nu op de juiste plek weg in Zoutelanden. Waar je dat doet, hoor je zo meteen. 6:05, een hele goede middag. De 24-jarige Vlissinger die op 22 juni 2025 de 44-jarige Thomas doodschoot, moet 12 jaar de cel in en wordt daarna onder intensief toezicht gesteld. Volgens de rechtbank is er sprake van doodslag. Hij is vrijgesproken van moord omdat er geen vooropgezet plan was. Twee weken geleden eiste het OM 14 jaar cel. Mirce Kamermans die volgt de zaken, aangeschoven hier in de studio. Mirce, geen 14 jaar, maar 12 jaar cel. Waar zit dat hem in?
11: Ja, dat heeft te maken met het feit dat de Vlissinger licht verminderd toerekeningsvatbaar is. En dat de rechtbank vindt dat het OM daar te weinig rekening mee heeft gehouden. De Vlissinger van 24 die heeft een wat lager intelligentieniveau. Hij wordt omschreven als zwak begaafd. En ook in zijn ontwikkeling is hij wat onrijp. Dus dat betekent dat hij niet altijd goed kan overzien wat de gevolgen zijn van bepaalde dingen die hij doet. Daarnaast speelt ook nog mee dat de rechtbank ook heeft gekeken naar de omstandigheden op dat moment. Het slachtoffer, Thomas, die ging ook geen confrontatie uit de weg. Iedereen ging een beetje naar de uitgang en hij bleef daar ook wachten bij de toegangspoortjes van de winkel. Ja, en toen heeft de verdachte dus geschoten van nog geen meter afstand. Ja, en dat is natuurlijk met niets goed te praten. En even later heeft hij nog voor een tweede keer geschoten. En zo is Thomas overleden.
10: Ja, die schietpartijen die volgden dus op een ruzie tussen twee vrouwen. Hoe zat dat precies?
11: Ja, het was gewoon een drukke zondag in juni vorig jaar. Het was rond het middaguur. De verdachte ging samen met zijn zwangere vriendin wat ontbijtspullen uit de supermarkt halen in Papegaaiburg. Ja, daar krijgt de vriendin van de verdachte dus ruzie met een andere vrouw. Nou, die andere vrouw, dat is dan weer de vriendin van de zoon van Thomas. Nou, er ontstaat een vechtpartij tussen die twee vrouwen. Thomas en zijn zoon worden gebeld en die komen ook naar de supermarkt om een handje te helpen. Ja, er worden over en weer bedreigingen geuit. Ja, de verdachte die krijgt de klappen van Thomas. Hij belandt in een bak waar normaal brood en taarten liggen. Jumbo-medewerkers die leiden de verdachte en zijn vriendin richting de uitgang. Maar ja, we weten het nu, daar gaat het helemaal mis.
10: Ja, de advocaat van de schutter die vond dat er sprake was van noodweer, de zelfverdediging. Wat zegt de rechtbank daarover?
11: Ja, de verdachte zelf zegt dus heel bang te zijn geweest en zich ingesloten te hebben gevoeld. Maar ik heb zelf de beelden ook gezien, de bewakingsbeelden. En de rechtbank natuurlijk ook. En zij zeggen, ja, wij gaan niet daarin mee dat het noodweer of zelfverdediging zou zijn. dat de Thomas hem heeft opgewacht bij de ingangspoortjes van de winkel, is onvoldoende om te kunnen spreken van een dreigend gevaar, dat hij niets anders kon dan zich verdedigen.
10: Ja. De familie van Thomas die heeft ook gereageerd op de uitspraak. Zijn zij tevreden met 12 jaar?
11: Nee, zij spreken echt van een flinke tegenvaller. Zij vinden dat er sprake is van moord. Terwijl de rechtbank zegt nee, het gaat om doodslag, want er was geen vooropgezet plan. En dat er dan nu naast doodslag ook nog eens 2 jaar celstraf minder is gegeven dan werd geëist. Ja, dat is gewoon een flinke teleurstelling. Maar ja, ook de advocaat van de verdachte is niet tevreden. Hij vindt de straf juist weer te hoog en hij vindt dat er onvoldoende rekening mee is gehouden. Ja, dat zijn cliënt heel veel angstgevoelens had op dat moment in die winkel. En met het feit dat hij nog heel jong is voor zijn leeftijd en nog wat onrijp is. En hij heeft ook al aangegeven dat de kans heel groot is dat de verdediging in ieder geval in hoger beroep gaat.
10: Ja, naast de gevangenisstraf moet die 24-jarige Vlissinger gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen krijgen. Wat zijn dat precies?
11: Nou, het belangrijkste verschil met bijvoorbeeld TBS is dat dit om een controlemaatregel gaat en niet per se een behandeling is. De verdachte beschikt volgens de deskundigen over onvoldoende vaardigheden om situaties goed te overzien, waardoor hij keer op keer onverstandige keuzes maakt en in moeilijkheden belandt. Het herhalingsgevaar wordt ook als hoog ingeschat. En daarom legt de rechtbank dus die gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op, zodat ze heel goed toezicht op hem kunnen houden, maar het is dus geen behandeling.
10: Oké, Mercy, dankjewel. Zowel het OM als de verdediging die hebben dus 2 weken de tijd om in een hoger beroep te gaan. En mocht dat het geval zijn, horen we dat uiteraard van jou. Scheven stoelen, lege accu's en een kill switch. Nee, wie googelt op de elektrische bussen die vanaf december door Zeeland rijden, die komt weinig positieve verhalen tegen. Verantwoordelijk provinciebestuurder is daarom naar de busfabriek in China gegaan om een oogje in het zeil te houden. Alles komt goed, zegt Harry van der Maas zelf. Maar statenlid François Babijn van Partij voor Zeeland, die is daar niet zo zeker van. Justin Philipsen, die sprak met hem.
12: Wij hebben diverse malen aan de bel getrokken als Partij voor Zeeland, met voorbeelden in Den Landen en in het buitenland waar het misging met de inzet van elektrische bussen. En niet zo'n klein beetje ook. Er is ook ooit eens iemand wezen inspreken hier namens buschauffeurs, en die had het aan de lijve ondervonden, dus die wees er ook nog een keer op. Maar er is een besluit genomen. We krijgen elektrische bussen. Helaas. Ik denk altijd, als dat maar goed gaat. Ja. Met zoveel voorbeelden waar het misgegaan is.
13: De Chinese elektrische bussen van het bedrijf Build Your Dream rijden vanaf december door heel Zeeland. Elders in het land worden ze al ingezet. Maar er zijn kopzorgen. De accu's zijn snel leeg in de winter. Chauffeurs hebben last van pijntjes omdat ze moeten bijsturen. De bus heeft een afwijking naar rechts. En in Noorwegen zijn ze bang dat de Chinezen een kill switch in de bus hebben gemonteerd.
12: Alles wat er maar mis kon gaan, is misgegaan. En dan toch kiezen wij voor elektrische bussen. Ja, ik vind het betreurenswaardig. Ik hou me hard vast.
13: Maar provinciebestuurder Harry van der Maas, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Zeeland, is naar China gegaan om te kijken of alles wel goed gaat. En hij heeft goed nieuws.
14: Op die punten hebben we ook al gezegd, ja, zijn wij toe aan, ik noem het maar even, de nieuwe generatie BYD-bus, die niet dezelfde fouten heeft of dezelfde gebreken dan de vorige. Nou, en dat klonk goed, dat ziet er goed uit. Met andere woorden, ik heb daar vertrouwen in.
13: Een nieuwe generatie bussen dus. Maar bij politicus François Babijn is dat vertrouwen nog niet aanwezig. Hij ziet liever helemaal geen elektrische bussen.
12: Absoluut. Omdat het zo vaak misgegaan is. En niet alleen in Nederland, ook in het buitenland. Dus trek daar lering uit, dachten wij. Dus ik heb diverse voorbeelden doorgestuurd aan de gedeputeerden, ook aan collega-statenleden. En ik dacht, wellicht heeft dat voldoende impact om te kiezen voor een andere vorm van.
13: Ja. Maar blijkbaar niet.
12: Blijkbaar niet.
13: Nee, en daar valt wat voor te zeggen. Van der Maas heeft namelijk de opdracht gekregen om duurzaam vervoer te introduceren in Zeeland. En daarom kiest hij voor de elektrische bussen.
12: Ja, maar er zijn ook mogelijkheden met dieselbussen, die dus met het HVO-brandstof, dus dat is ook al een stuk milieuvriendelijker. Maar het gaat met name om de betrouwbaarheid dat dus die bussen rijden. dat we dus niet het verhaal krijgen van busje komt zo, maar busje kwam niet. We zijn een provincie met grote afstanden. Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer moeten er dan op zijn minst op kunnen rekenen dat dat ook beschikbaar is en blijft.
13: Voor nu is het afwachten. In december neemt busmaatschappij EBS het over van Connexxion. En dan zullen we zien of de elektrische bussen naar behoren werken of niet.
12: De toekomst zal het leren. Maar wij hebben gewaarschuwd in ieder geval. Doe het niet.
10: Nou, mocht dit niet werken, dan heeft Van der Maas trouwens nog een idee opgedaan in China. Hij heeft daar in een zelfrijdende taxi gezeten en wil dat in de toekomst ook naar Zeeland halen. Nou, dit doet daar nog eens ervaringen op daar in China. We praten verder over die elektrische bussen. Of jij er vertrouwen in hebt of niet, zometeen vanaf 6:30 in Zegt U Het Maar. Eerst hoor je Ilse de Lange op de radio. We zien Get It Right.

0: Ilse de Lange, Get It Right. 4:15 is het geweest. We gaan voor het weer naar Stefan van de Gijzen. Stefan, iets cooler vergeleken met gisteren. Nog steeds wel zomers natuurlijk. Maar af en toe wel een wolkje voor de zon. Hoe gaan we die dag afsluiten?
1: Nou, vanavond is het wel weer stralend zonnig en droog. Vannacht opnieuw helder. Temperaturen dalen uiteindelijk naar 1 graad of 15. En morgen wordt opnieuw een warme zomerdag. Het wordt dan weer warmer dan vandaag. Morgenmiddag liggen de temperaturen tussen de 27 en lokaal 29 graden. Nou, de wind komt dan meer uit het oosten. En die zal dan matig zijn met een windkracht 3 tot 4. Nou, vrijdag dan wordt de aangevoerde lucht zelfs weer warmer. Kunnen op veel plaatsen weer tropische temperaturen worden bereikt van 30 graden of iets meer. Geregeld zon en er is een hele kleine kans op een regenbui. Maar ik denk dat het bij ons nog net droog blijft. Nou, in het weekend wordt de kans op een regen- of onweersbui wel wat groter. Met op zaterdag nog zomerse temperaturen van rond of boven de 25 graden. Maar vanaf zondag dan zoekt de wind meer de westhoek op en wordt het in de middag een aangename 22 graden. Maar na het weekend lijkt het vooral vanaf halverwege de week wat wisselvalliger te worden. Met meer kans op buien en dan zakken de temperaturen op woensdag terug tot een graad of 20.
0: Oké, Stefan, dankjewel. Op de weg een aantal vertragingen. Dit zijn de belangrijkste op en rond vooral de Zeeuwse wegen. We beginnen tot de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 4 kilometer, daar 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 15 kilometer. En bijna een half uur vertraging. En een melding van de N57, Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oude Hoorn, 5 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je reistijd. Jan-Paul van Hekken, hij kan zijn koffers gaan pakken, want de verdediger uit Arnhem-Muiden is geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Sportverslaggever Jorben Weststraat aangeschoven. Jorben, was het toch een verrassing voor jou eigenlijk?
2: Nee, eigenlijk is het wel vrij logisch dat hij bij die selectie voor het WK zat. Iedereen had het wel zien aankomen, omdat hij eigenlijk in de laatste selecties van bondscoach Ronald Koeman telkens werd opgeroepen. Hij heeft een aantal goede interlands gespeeld, benoemde interlands tegen Spanje in de Nations League. En verdedigers, er waren goede verdedigers tussen zitten bij Oranje. Er zijn ook een paar geblesseerd, dus ja, eigenlijk was het vrij logisch dat hij een van de namen zou zijn in die selectie.
0: Ja, dan zit je daarin. Wat gaat zijn rol binnen die selectie worden?
2: Nou, wat ik net zei, die blessures bij onder andere Stefan de Vrij, die thuis is gelaten, en Jurriën Timber, die waar, ja, niemand weet eigenlijk hoe fit hij is, zou de rol best wel eens aanzienlijk kunnen gaan zijn. En zou het zomaar eens kunnen dat hij in de basis gaat staan naast Virgil van Dijk. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat er een grote rol voor hem is weggelegd tijdens dit WK.
0: Maar wat is jouw verwachting? Staat hij dan straks in de eerste wedstrijd tegen Japan, staat hij dan al in de basis?
2: Ik verwacht, zolang het niemand weet hoe het met Jurriën Timber gaat, die schijnt minuten te gaan maken nog in de Champions League finale van komend weekend bij Arsenal. Daarna gaat hij aansluiten bij Oranje. Maar ja, hoe fit is hij? Hoe fit zal hij zijn? En dat is toch de grootste concurrent eigenlijk van Van Hekken. Als hij niet fit genoeg blijkt, dan staat Van Hekken denk ik zeker in de basis.
0: Nou is het al bijzonder dat er een Zeeuw meedoet in Oranje. Hoe lang geleden is dat een Zeeuw op het WK was?
2: Nou, in het WK van 94 waren er twee Zeeuwen in de WK-selectie. Danny Blind en Peter van Vossen. Blind kwam geen enkele minuut in actie. Dus de laatste Zeeuw die op het WK in actie kwam was Peter van Vossen, afkomstig uit Zierikzee. Dus we moesten wel eventjes terug in de tijd om naar die laatste WK-deelnemer te gaan. En nu hebben we naast Van Hekken nog een WK-deelnemer. Dat is Godfried Roemeratu, maar die doet niet voor Nederland mee. Maar die doet mee voor jouw bekende Curaçao natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus hij gaat ook meedoen. En allebei starten ze op 14 juni, want dan spelen ze hun eerste groepswedstrijd.
0: En die komende periode, om dan bij Van Hekken even af te sluiten, hoe ziet die er voor hem uit en voor het Nederlands elftal?
2: Ja, dus komende zaterdag begint het trainingskamp, de voorbereiding echt op het WK. Dan moet hij zich in Zeist gaan melden. Dus dan hoop ik ook dat hij zijn koffers daadwerkelijk heeft gepakt. Dan spelen ze nog één oefenwedstrijd in Nederland. En dan nog eentje in Amerika. Zodat ze ook al kunnen gaan wennen aan die warme temperaturen daar. Want daar kijkt iedereen toch wel een beetje tegenop. Het gaat een heel warm, heet WK worden. Dus ze gaan genoeg tijd nemen om te acclimatiseren aan die temperatuur. En aan die omgeving daar zo. En dan begint op 14 juni dus de eerste groepswedstrijd.
0: Oké, Jorben, dankjewel.

0: Dusty Springfield, I only wanna be with you. Ja, we gaan het hebben over pizza's. Want een dagje strand, dat maakt hongerig. En in Zoutelanden halen of bestellen dan veel mensen zo'n lekkere pizza om op het strand te eten. Al die pizzadozen, die zorgen dan weer voor afval. En daarom heeft de gemeente een speciale pizzaprullenbak geplaatst. Wethouder John de Jonge van de gemeente Veren legt uit hoe ze op dat idee zijn gekomen.
1: Er worden hier best heel veel pizza's in dozen aangevoerd. Hè? Van mensen die op het strand zitten. Een aantal pizzeria's is hier in de buurt, maar ook bezorgservices. En die dan op het strand of hier op het duin op de dijk hun pizza opeten. En dan die dozen kwijt moeten. Nou, die werden hier, ja, er staan hier overal bakken. Maar die pizzadozen hebben best veel ruimte in beslag. Dus die bakken, ja, die liepen heel snel vol. Er zit ook pers in die bakken en die pers liep ook vast. Dus vandaar dat we nagedacht hebben over oplossing voor dat vraagstuk.
2: Nou, wethouder, we staan hier voor de pizza-prullenbak. De pizzadozen-prullenbak, moet ik eigenlijk zeggen. U had het wel over een paar kleine gebreken nu.
1: Nou ja, het is op zich een prachtige uitkomst hier op deze plek in Zoutelanden, waar heel veel mensen, als ze op het strand zitten of op de dijk, even een pizza halen bij een van de pizzeria's. Die dingen zitten in een doos. En ja, hier staat een frame waar heel veel van die dozen gestapeld kunnen worden. En wij die pizzadozen apart kunnen afvoeren.
2: Er liggen er ook al een paar in, zie ik.
1: Daar liggen er al een paar in. Hij wordt ook al veel gebruikt. Een van de zaken die ik al heb gehoord hier van lokale ondernemers is, het is een open constructie. Er zit weliswaar een deksel op. Maar je ziet ook nu, die staat open.
2: Even kijken of we die... die zit vast.
1: Ik krijg
2: hem niet terug.
1: Nou, die hebben we zelfs al vastgezet. Maar afgelopen weekend zat hij heel vol. Het waren drukke Pinksterdagen. En dat betekent dat als de wind eronder komt, dat de bovenste dozen dan weer wegwaaien. Dus daar moeten we nog eens even over nadenken hoe we dat oplossen.
2: Om even aan jullie te beschrijven hoe die eruit ziet. Het is een soort stalen open frame. Een vierkant en daar past dan precies zo'n pizzadoos in. Nou, ik sta nu bij de tweede prullenbak die ik heb gezien. En het is wel grappig, want deze pizza's van de andere pizzeria, die passen eigenlijk wat makkelijker in deze prullenbak dan bij die ander. Ja, in dat frame gooi je dus je pizza en dan zit er een soort klem op. En die kun je aan de bovenkant dicht doen. Maar die werkt eigenlijk ook alleen bij deze tweede prullenbak.
1: Inmiddels in korte tijd is iedereen overtuigd van het nut. Ja, want deze pizzadozen die belanden dus niet in andere afvalstromen. Ze kunnen niet bij de verpakkingsafval. Want die dozen, ja, je ziet het hier ook, ja, er zitten voedselresten in, ze zijn vet. Dus je hoort bij het restafval thuis. En de restafvalcontainers, ja, die gaan wel heel snel vol. Als je, ja, net als nu, met de hele familie of met heel je vriendengroep pizza's eet. Ja. Want met 10, 20 dozen is dat toch een flinke stapel.
2: Ja, mocht je thuis nou niet zo'n speciale pizza-prullenbak hebben, de wethouder zei het al, dan moet je pizzadoos bij het restafval. Als u een pizza heeft gegeten en u krijgt zo'n pizzadoos, ja, wat voor bak zou u hem gooien?
3: In de papierbak. Maar dat mag eigenlijk niet, hè?
2: Nee, moet in de restafval.
3: Moet in de restafval. Daarom, maar er zit een speciale coating in. Dus.
4: Ja. De pizza of de doos?
5: Nee, de pizzadoos.
4: Ja. Nee, de doos gaat bij touwpapier.
6: Restafval, ja.
2: Ja. Ja, dat is correct. Dan moet hij ook. Maar voor de mensen in Zoutelanden is het in ieder geval duidelijk. Hier kan de pizza gewoon in een speciale pizzaprullenbak.
0: Nou, toch handig dat dat vanaf nu kan daar in Zoutelanden. Zag onze verslag.

0: Damiano David, Thailand, Rogers en Talk to Me. Het is 17:30, zometeen tijd voor Zegt U Het Maar, waar het gaat over de elektrische bussen. Die worden op dit moment gebouwd in Zeeland. Harry van der Maas die zag dat het allemaal goed komt. Maar komt het wel goed? Heb jij vertrouwen in de nieuwe elektrische bussen? Je mening die is zometeen welkom. Bellen kun je doen vanaf 17:30 zometeen. Daar Zegt U Het Maar.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt wel nodig.
3: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 17:30 geweest. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op de Oosterschelde ter hoogte van Neeltje Jans worden op dit moment opvarenden van een passagiersschip geëvacueerd. Het gaat om een grote rondvaartboot van 52 meter lang. Vanaf het Delta Park worden daarmee rondvaarten georganiseerd. Het schip kwam rond 4:00 vanmiddag in de problemen. Mogelijk is het aan de grond gelopen. Reddingsdiensten halen alle personen van boord en brengen ze terug naar het Delta Park. Voor zover bekend zijn alle opvarenden in goede gezondheid. Een van de veroordeelde overvallers van Festival Griep stond vandaag opnieuw voor de rechter. De man uit Goes werd beschuldigd van 2 diefstalzaken. Het ging om een gouden ketting ter waarde van 5000 euro en een tas met briefgeld van een cafetaria-eigenaar. Zowel de politierechter als de officier van justitie twijfelen niet aan de schuld van de verdachte, maar vanwege gebrek aan bewijs is de man toch vrijgesproken. Volgens de advocaat is de man verslaafd aan cocaïne en heeft hij zich aangemeld voor behandeling. De man die de 44-jarige Thomas doodschoot bij een supermarkt in Vlissingen vorig jaar gaat waarschijnlijk in hoger beroep tegen zijn straf. Dat laat zijn advocaat weten. De 24-jarige Vlissinger werd vandaag veroordeeld voor doodslag en moet 12 jaar de cel in. De advocaat vindt dat een te hoge straf. Hij zegt dat de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met de angstgevoelens die de man op dat moment had en met zijn jonge leeftijd. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden gaat met Oranje naar het WK voetbal. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman vandaag bekendgemaakt. Het WK begint op 11 juni en wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Nederland strijdt in de poolfase tegen Japan, Zweden en Tunesië. Het is voor het eerst sinds 1994 dat er weer Zeeuwen meedoen aan het wereldkampioenschap. Ook Godfried Roemeratu uit Oost-Soeber gaat erheen namens Curaçao. En dan het weer in Zeeland. Het blijft nog zonnig en warm vanavond. De wind neemt af en vannacht is het helder. Het koelt af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 27 tot 29 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. Met op de weg een paar vertragingen. De A256, Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk. 3 kilometer daar, je vertraging is er zo'n 5 minuten. En 57, Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, daar een kleine 10 minuten. En op de A4 sta je ook stil. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 5 kilometer. Daar moet je zo'n 10 minuten optellen bij je reistijd.
6: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Ja, waar we zometeen het gaan hebben over elektrische bussen. Ze moeten vanaf december door heel Zeeland gaan rijden. Op dit moment worden ze gemaakt in China. En provinciebestuurder Harry van der Maas heeft daar zelf de bussen goed geïnspecteerd. En hij denkt dat het allemaal goed gaat komen. Maar is dat wel zo? Elders in het land gaat het helemaal niet zo goed met dit soort elektrische bussen. Ze hebben het over scheve stoelen, lege accu's en over een zogenoemde kill switch. Wat denk jij over die nieuwe bussen? Je mening die is welkom in Zegt U Het Maar. Over kleine 3 minuten gaan we beginnen. En denk na over de volgende stelling. Ik heb vertrouwen in de nieuwe elektrische bussen. Je kunt reageren. 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken in Zegt U Het Maar. Eerst Danny Vera, like it always was.

0: Danny Vera, Like It Always Was. Dit is Omroep Zeeland. Snel van start met Zegt U Het Maar. Gaat het wel goed komen met de elektrische bussen van de EBS? Ja, provinciebestuurder Harry van der Maas, hij is terug uit de fabriek in China waar die momenteel wordt gebouwd. Geen vuiltje aan de lucht, dat is zijn conclusie. Maar als je googelt op elektrische bussen uit China, ja, dan kom je heel veel negatieve nieuwsberichten tegen. Heb jij vertrouwen in die nieuwe elektrische bussen? Je mening die is welkom. Je kunt bellen 0118 499999. Josien heeft gebeld vanuit Deurne. Josien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe denk jij daarover, die elektrische bussen?
1: Ik weet er eigenlijk niet zo heel veel over, maar ik ben wel eens eigenlijk met die meningen over die bussen.
0: Oké, dus je hebt er vertrouwen in?
1: Ik heb er vertrouwen in, ja.
0: Maar als je dan die verhalen hoort dat bussen misschien overgenomen kunnen worden op afstand. Ze hebben zo'n kill switch op afstand. Ze hebben het over lege accu's, trillende sturen, scheve stoelen. Moeten we ons dan niet een beetje zorgen maken of die bussen wel goed zijn?
1: Bussen zijn prima.
0: Oké.
1: Ik reis bijna altijd met elektrische taxis als ik met taxis reis.
0: Ja.
1: Dus die dingen zijn prima.
0: Oké. Weinig zorgen dus vanuit jou?
1: Weinig zorgen, ja.
0: Oké, gelukkig. Met de ervaring dus met de elektrische de taxis, heb je ook wel eens in zo'n elektrische bus gezeten of dat nog niet?
1: Ja, wat voor bus bedoel je dan? Want dat weet ik niet zo goed.
0: Nee, echt zo'n grote passagiersbus, hè? Gewoon zo'n lijnbus, zeg maar.
1: Nee, bijna nooit eigenlijk.
0: Oh, dat niet. Nee, ze gaan komen als het goed is vanaf december in Zeeland. Maar goed, je hebt er vertrouwen in wat je zegt. Elektrische taxis, die werken voor mij ook prima. Dus dit moet ook wel eens kunnen. Oké.
1: Ja.
0: Nou, dank om die mening te delen. Josien, in Zegt U Het Maar. Fijne avond en dank voor bellen.
1: Dag.
0: Leo van der Elshout vanuit Oosterhout, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag vanuit Oosterhout inderdaad. Leo van der Elshout. Hier in mijn regio, daar rijden ze al volop de elektrische bussen.
0: Ja.
2: Ik moet zeggen, als ik ermee rijd, dan vind ik het gewoon fantastisch rijden. Het rijdt gewoon veel rustiger. Je hoort die motor niet meer. Je ziet hoe comfortabel dat ze zijn hier in Brabant. Ik heb er alleen maar goede dingen over, zeg maar, tot op heden.
0: Maar als ik zeg dat die bus een afwijking heeft naar rechts, tenminste de bus in andere regio's, hè, de ritten die daar uitvallen, de haperende communicatieapparatuur. Moeten we ons dan niet een beetje zorgen maken?
2: Ja, misschien wel, maar ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd nog geen ervaring mee. Ik heb alleen de ritten meegemaakt. En ja, ik vind het gewoon super rijden, dat is echt gewoon eerlijk. Dus ja, ik heb er wel pas geleden eentje gezien die op sleet al was. Ja, die met stukken stond op mijn lege accu, dat weet ik dus niet. Maar ik weet wel, het rijdt wel geweldig. Dus ja.
0: Waar het dan misschien kinderziektes daar, waar we het dan over hebben zojuist, en dat het nu gewoon beter moet zijn?
2: Het zou misschien kunnen, het kinderziektes zijn, ja, dat zou goed kunnen.
0: Ja.
2: Maar in Zeeland rijden ze dus nog niet.
0: Nee, vanaf december moeten ze allemaal elektrisch zijn.
2: En blijft dat dezelfde vervoersmaatschappij of gaat ook veranderen?
0: Nee, draagt Connection het over aan EBS.
2: Oké, dat is overal weer verschillend. Kijk, daar baal ik ook weer van. Hè. Overal in Nederland zijn er dus verschillende vervoersmaatschappijen. Als je naar België gaat, in Vlaanderen, dan heb je dus één busmaatschappij. En dat is de lijn, zoals u weet. En dat vind ik perfect. Dan kun je met één dezelfde kaart, ook de korting en dergelijke, kun je gewoon reizen. In Nederland zijn het allemaal verschillende vervoersmaatschappijen. Ik zou dat ook wel eens een keer anders willen zien.
0: Ja,
2: dat is
0: natuurlijk
2: weer een ander onderwerp. Maar
0: ik snap het punt inderdaad. Maar goed, in Groningen en Drenthe werden die bussen te laat geleverd. Er werden zelfs in Utrecht boetes uitgedeeld aan EBS. Omdat ze te weinig van die dienstrekening konden maken. Daar hoeven wij ons dan geen zorgen om te maken?
2: Ja, ik denk het niet, hoor. Denk het niet.
0: Okay.
2: Maar goed, dat is mijn mening dan, hè? Dus,
0: positief ingesteld tot nu toe. Oké, dank om eventjes te reageren. En een fijne avond gewenst. Bedankt,
2: avond.
0: Hè. Dag. Het is echt waar. Tot nu toe best positieve geluiden over die elektrische bussen. Wat is jouw mening daarover? De stelling van vandaag: ik heb vertrouwen in de nieuwe elektrische bussen die dan straks gaan rijden in Zeeland. Je mening die is welkom. Patrick die zegt: ze gaan er toch wel komen, of het er nu mee eens zijn of niet. Jan die zegt: als de bussen met de EBS niet goed rijden, dan moet de provincie ook maar boetes uitdelen. Net als in Utrecht en in Zeist. Co die zegt: in Arnhem heb je al sinds 1949 de elektrische trolleybussen. Die voor Zeeland met een accu. Ik heb er vertrouwen in. Oké. Jeanette die wijst dan nog wel op die kill switch. Ja, wat is dat dan precies? Even uitgezocht wat dat is. Voertuigen die kunnen dan op afstand worden beperkt of uitgeschakeld. Is toch heel gek als dat daadwerkelijk zo zou zijn. Maar goed, de appjes die binnenkomen. Je mag zelf ook bellen en reageren op deze stelling. Harry van der Maas die heeft daar zelf gekeken bij die fabrikant in China. Hij is net terug van die reis. En hij heeft met eigen ogen gezien hoe die bussen daar worden gemaakt.
3: De verbeteringen die doorgevoerd moeten worden, worden die ook doorgevoerd op een goede manier? Dus ja, zeker.
4: Wat voor verbeteringen zijn dat dan trouwens?
3: Nou ja, dat had natuurlijk ook met een aantal zaken te maken rondom zeg maar, de late infra, met rijcomfort.
0: Oké, dat was Harry van der Maas. Hij is optimistisch. Statenlid François Babijn van de Partij voor Zeeland, die is niet zo zeker over die elektrische bussen.
5: Wij hebben diverse malen aan de bel getrokken als Partij voor Zeeland, met voorbeelden in den landen en in het buitenland waar het misging met de inzet van elektrische bussen. En niet zo'n klein beetje ook. Er is ook ooit eens iemand wezen inspreken hier namens buschauffeurs, en die had het aan de lijve ondervonden, dus die wees er ook nog een keer op. Maar er is een besluit genomen. We krijgen elektrische bussen. Helaas. Ik denk altijd, als dat maar goed gaat, met zoveel voorbeelden waar het misgegaan is.
0: Nou, hij heeft er weinig vertrouwen in. Ook op het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland weinig vertrouwen. 36% heeft vertrouwen in die elektrische bussen. 64% maar liefst niet. Wat is jouw mening? Deel die in, zegt u het maar. Naar Vogelwaarde gaan we, naar meneer De Poorter. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag, meneer De Poorter.
0: Hoe denkt u erover, de elektrische bussen?
6: Ik heb maar één vraag, en dat is, heeft meneer Van der Maas ook, als er defect van de fabriek, een optie opgenomen dat die hier gratis gerepareerd worden? Dat is mijn enige vraag. Want er zijn veel klachten, dus als die klachten aan de wet zijn, moet de fabriek ze hier maar repareren.
0: Ja, dat is wat ik net zei inderdaad. Als je gaat googlen naar elektrische bussen uit China, dan krijg je alleen maar eigenlijk negatieve berichten. Dat die bussen afwijken naar rechts, dat die accu's leeg zijn. Dat zijn natuurlijk geen positieve berichten.
6: Nee, dat zijn geen positieve berichten. Daarom zeg ik ook, even van de Maas het opgenomen in het contract, dat deze hersteld worden op kosten van de fabriek.
0: Ja, ja, de goede
6: dat
0: vraag.
6: Dat zou ik willen weten.
0: Ja. Ja.
6: Meer niet. Dat is belangrijk voor ons, want anders moeten wij veegeld gaan betalen.
0: Ja, ja. Ik heb nog wel een filmpje gezien dat hij zelf die bus bestuurt. Dus hij is zelf enorm enthousiast, heb ik het idee.
6: Ja, dat kan. Maar dat moet wel afwachten. Okay. Daarom zeg ik ook, als er echt fabrieksfouten aan zijn, heeft hij een optie opgenomen om dat die door de fabriek gerepareerd worden.
0: Ja, geen idee. En hoe dat dan zit, ook met die vervoerder natuurlijk, EBS, of zij daar achter zitten?
6: Ja, dat moet EBS zeggen. De fabriek die heeft die fouten gemaakt, dat zeg ik.
0: Ja.
6: Die moet dat dan betalen, en niet EBS en ook niet wij.
0: Ja, precies.
6: Dat gaat om. En ik vraag of die daar een optie opgenomen heeft.
0: Ja, precies. Oké, nou die vraag die ligt in ieder geval. Misschien komen we nog achter het antwoord in deze, zegt u maar, of wellicht later nog. Wat denkt u, stapt u zelf snel in de bus in december?
6: Nou, ik ga nooit bij de bus.
0: Oh.
6: Ik reis bijna 3000 kilometer op mijn fiets. En als ik ergens naartoe moet, mijn auto ga ik bij taxi kom.
0: Ja, precies. Oké, okay, net zo makkelijk natuurlijk. Okay.
6: Ik ben nog redelijk actief, dus ik kan het allemaal nog.
0: Ja, gelukkig maar, toch?
6: Ik kan maken overal weinig gebruik van.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Nou, dank eventjes om te reageren in, zegt u maar, meneer De Poorter. Dank voor het bellen en een fijne avond.
6: Ja, ook een fijne avond.
0: Bedankt, hè. Dag. Even kijken, want we gaan door volgens mij naar Vlissingen. Naar meneer Jaspersen, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Wat denkt u erover?
7: Nou, als ik nou een tijd terugkijk, toen we die treinen uit Italië hadden.
0: Oh, dat was de hoe heet die toch ook alweer, inderdaad.
7: Ja, maar die hebben nooit gereden.
0: Nee, de Vira-treinen, dat waren ze.
7: Ja.
0: Ja. Nee, die zijn via de achterdeur ook weer verdwenen, volgens mij.
7: Ja, naar Noorwegen of Zweden, dacht ik.
0: Ja, ja inderdaad,
7: maar,
0: ja.
7: Maar er moest nog heel wat aan gebeuren voordat ze daar naartoe konden.
0: Is dat de verwachting dat met deze bussen ook misschien gaat zijn?
7: Nou, ik vraag me naar en af ze daar rekening mee hebben gehouden om dat allemaal op papier te zetten. Wie gaat dan betalen en noem maar op.
0: Ja. François Babijn van de Partij voor Zeeland hoorden we net al. Die ziet het somber in. Van der Maas die zegt, er wordt gewerkt aan een nieuwe generatie bussen. Eentje die niet dezelfde gebreken heeft als de vorige. Hij zegt, ik ben in China gerustgesteld. Het moet wel goed komen.
7: Nou, We hadden eerst Italië en nou China, dat is een beetje verder weg. Dus ik heb er zomaar twijfels over.
0: En hoe hoort u dan al die gebreken die in andere provincies zijn? Dat die bus een afwijking heeft naar rechts, dat er lege accu's zijn, dat je scheef op je stoel moet zitten?
7: Ja, ik denk nog niet dat ze dat verzinnen.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee.
7: Daarom zeg ik, kijk, waarom hebben ze eerst niet eens rondgekeken in Nederland of hier een fabrikant is die die ook had kunnen maken?
0: Ja, dat zag ik ook inderdaad in een reactie. Dat je zoveel de dingen hebt in Nederland. Je hebt Mercedes, je hebt Arriva, de Hermes, de VDL inderdaad. Dat enorme partijen zijn hier in Nederland. En dat wij dan toch naar Build Your Dreams in China moeten gaan.
7: Ja, daarom. Daarom kan ik het niet snappen. Dus ik heb er op dit moment heb ik er heel weinig vertrouwen in.
0: Oké. Dank om die mening te delen, meneer Jaspersen.
7: Jawel.
0: En een fijne avond.
7: Ja.
0: Maar goed, de vraag die dan ook rijst natuurlijk. De prijs. Is die dan niet de voordelige? En doen we het daar dan niet voor? Want ze hebben het natuurlijk ook over die verduurzaming die ze dan moeten doorvoeren daarom. Dus even kijken naar wat reacties die binnenkomen via de app ondertussen. Kai die zegt Van der Maas is altijd zeer positief over zijn besluit. Het maakt niet uit wat het is. Maar je voelt aan alles dat het verkeerd gaat uitpakken. Want kranen uit China om de zeecontainers te lossen, die waren ook niet al te best. Ben je van de Maas gekwalificeerd om een dergelijke inspectie in China uit te voeren? Wordt ook nog afgevraagd. En eens even kijken. Ansaldo Breda, dat was een Italiaanse fabrikant van rollend materieel sinds 2015. Heet het Hitachi Rail Italia. Dat waren die van de afgekeurde Vira-treinen. Oké, is inderdaad anders dan Build Your Dreams in China. Maar goed, de vraag is er vertrouwen in die elektrische bussen die er gaan komen vanaf december in Zeeland? We gaan naar meneer Van Hout, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Wat denkt u erover, die elektrische bussen?
8: Nou, dat ga ik jou vertellen. Ja. Ik vind het gewoon, ja, moet goed luisteren. Ze roepen allemaal China dit, China dat, China zo. Zo weinig mogelijk in China kopen. Ja, en nu gaan we bussen kopen, China.
0: Ja, hè? Oh, elektrische bussen, hè?
8: Ja, nou, elektrische bussen. Maar ja, er zijn hier in Nederland, ik mag geen namen noemen, maar er zijn hier bedrijven die kunnen perfect een goede elektrische bus kopen. Maar ik ben bang dat dit besluit weer een kostenplaatje is. Eventjes plat gezegd voor een dumpie op de eerste rang. Mm. Ja, ik snap dat echt niet. Waarom wij nou die dingen in China kopen en wij het zelf kunnen?
0: Ja, dan kom je waarschijnlijk bij die kosten uit. Of het zijn fantastische bussen.
8: Dat geloof ik niet. Want nee. We weten zelf, Made in China, noem maar op. Ik vind gewoon, dat moeten we gewoon hier houden. In Nederland, waar ik alleen tijd, ja, een stukje opbouw voor de economie. Dan gaan we toch niet dat spul uit China halen.
0: En als je dan kijkt, wat dit is een nieuwe generatie bussen. Van der Maas die zegt, daar heb ik dan wel vertrouwen in. Meer dan in wat op andere plekken rijdt. Want als je dan kijkt naar Overijssel, daar werd die busmaatschappij EBS die weer beboet omdat de bussen te laat kwamen of helemaal niet reden.
8: Nee, dat bedoel ik. En ik denk gewoon uit het binnen Nederland of Europa. Hoor. Dat wil ik dan ook niet kijken. In Duitsland zijn er ook genoeg merken. In Nederland ook. Ja, ik heb vroeger zelf jaar in de buswereld gezeten. En ik mag geen namen noemen. Maar ik weet best een paar hele goede busfabrikanten hier binnen Nederland. En ik vind gewoon, dat moeten we zelf in ons eigen beheer houden.
0: Ja. Reis je zelf vaak met de bus eigenlijk?
8: Nou, niet zoveel. Maar vroeger ik vind die de bus, onderhoud aan de bus. Ja, ik ken die wereld, kan ik wel zeggen, heel goed.
0: Ja, maar het lijkt me een prachtig beroep trouwens.
8: Het is ook, het is een fantastisch mooi beroep. Ja. Ik ben een dieselmonteur en ik vrachtwagenmonteur, busmonteur. Ja, het was altijd genot om 's morgens naar mijn werk te gaan.
0: Ja, dat geloof ik. Stapt Connection er ook nog tussenuit. Hè? Het is straks EBS die het stokje over gaat nemen voor het vervoer in Zeeland. Wat verwacht u daarvan?
8: Ja, ik weet het niet. Ik zat zelf vroeger bij Zuidwest-Nederland. En dat ging altijd goed. Dat was Zeeuws. Ja, de mensen die kennen de chauffeur. De mensen die waren bekend bij de Zuidwest-Nederland. En dat was gewoon, jongens, iedereen kan iedereen. Ja, ik heb meegemaakt, daar reed je wel eens even een straatje om. Maar de mevrouw die was in de markt geweest in Hoest. Oké, daar reed je even door de straat. En dan liet dat meisje even netjes thuis afgezet. Omdat ze slecht kon lopen. Ja. Ja, dat is wat ik altijd van het openbaar vervoer hier in Zeeland mee hebt gekregen.
0: En precies,
8: en
0: okay.
8: Dat was toch fantastisch. Ik bedoel, iedereen kent iedereen aan. Maar dit wordt helemaal onprofessioneel.
0: 13 december, dan gaan we het meemaken. Dan zouden die bussen er moeten zijn. Dan neemt de EBS het stokje dus over. Met dus die elektrische bussen vanuit China. U vraagt zich af, waarom worden ze nou toch niet in Nederland gemaakt? Meneer Van Hout, dank voor bellen eventjes.
8: Prima.
0: Dan zegt u maar, een fijne avond.
8: Prette avond, dag. Tot ziens. Dag.
0: Busje komt zo en morgen dan weer een nieuwe editie van Zegt U. Maar een nieuw onderwerp hoor je dan iets voor 12 bij Esme in Goedemorgen Zeeland. En dank voor het reageren nu in Zegt U het maar. Zometeen na 6 blikken we nog even terug op de Zeeuwse Kamer. Verhitte discussie daar eerder vanmiddag.

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest.
5: Rijn, vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom

0: Unlimited-abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het is 6 uur geweest. Omroep Zeeland, staartje van de middagspits. Op de A4 staan nog stil. Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 6 kilometer, daar 10 minuten. En A16 Rotterdam richting Breda. Daar flinke file voor knooppunt Zonzeel. 22 kilometer. Daar is je vertraging bijna 3 kwartier.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos. De andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website.

0: website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
4: Omroep Zeeland.
6: Hoe moet Zeeland omgaan met schade en overlast door dieren zoals ganzen of grienten? Onderwerp van gesprek in de Zeeuwse Kamer vandaag. Het is zomers weer. Stefan van der Gijzen, zo met de details. In Zeeland komt thuis. En het schoolkorfbaltoernooi in Goes. De Zeeuw van de Dag, Jurie de Bak. Zometeen daarover. In dit laatste uur van Zeeland komt thuis. Je woensdagavond, die is begonnen. Het is zomer buiten en op de radio ook. Met Shakira.

0: Shakira hoorde je en Zoo. Het is een onderwerp dat vaak terugkomt in de Statenzaal in Middelburg. Hoe moet Zeeland omgaan met schade en overlast door dieren, zoals ganzen of gienten? Moeten die worden afgeschoten of juist niet? Statenlid Kees Hansen van de BBB, onder andere te gast vanmiddag. Aan hem legde ik voor dat we in 2024 in Zeeland 76.000 dieren hebben afgeschoten. In 2025 steeg dat aantal naar ruim 82.000. Het zijn er toch wel erg veel, zou je dus zeggen.
1: Die aantallen zijn nog veel te laag. Want mevrouw Jansen zegt zojuist, nou ja, in die natuurgebieden, daar moet je ze naartoe doen. Maar de natuurbeheerders zijn ook niet meer blij met deze grote aantallen ganzen. De mest die ze achterlaten in dit soort gebieden geeft een enorme invloed op de kaderrichtlijn water, om maar eens wat te noemen. De aantallen van deze beesten zijn gewoon veel te hoog. En mijn verzoek is dan ook om te zorgen dat we bij de bron gaan beginnen in de natuurgebieden, in de rui, ganzen vangen en opruimen. En al, liever nog daarvoor, laten we nu met z'n allen gewoon die eieren eens rapen en lekker die eieren opeten. Want dat is wat er in de natuur vroeger gebeurde. Mensen liepen in de natuur, haalden de eieren uit en aten ze op. En als we op die manier gaan werken, zullen we de aantallen kunnen reduceren. Dus de aantallen die nu afgeschoten zijn, zijn nog te weinig om de schade te kunnen gaan beperken. Want er zijn er gewoon te veel.
0: Harm Nissen van de Faunabescherming.
2: Dit is de grootste flauwekul die ik ooit gehoord heb. Die meneer die zou eens een wetenschappelijk rapport moeten lezen. Berend Vos Lambert, verreweg de grootste ganzendeskundige die zijn jaren heeft doorgebracht bij Sofon met het onderzoek naar grauwe ganzen. Die heeft voor een lezing van de IPO, daar waren de verzamelde provincies, geprobeerd uit te leggen dat als jij door middel van nestbehandeling en eierbehandeling die grauwe ganzen wil beperken, dan moet je... Dat heeft alleen effect als je meer dan 90% van alle nesten behandeld. Nou, nestelen die beesten heel vaak in het riet en op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. En hij weet dus na 40 jaar onderzoek dat dat helemaal nooit kan. Ik heb er met vele gedeputeerden over gesproken. En die zeggen, ja, we moeten alles doen. We moeten vergassen, we moeten schieten, we moeten eieren behandelen. Hij zegt, Berend Vos Lambert, als je dat niet doet, niet minstens 90% behandeld, dan helpt dat nul. Helemaal niets. En ik heb dat ook nog eens een keer laten zien met een televisiereportage in Waterland, waar men zijn uiterste best doet om al die ganzeieren te behandelen. En als je dan in mei, juni gaat kijken in de polder Eidoorn, nou, dan lopen duizenden jonge ganzen. En dat betekent dus inderdaad dat het geen effect heeft. En dat geldt voor al die behandelingen waar die meneer het net over had. Het heeft geen effect. Ook het schieten niet.
0: Het ging er fanatiek aan toe. Zoals je hoorde, Harm Nissen van de Stichting de Faunabescherming hoorde je trouwens als laatste als reactie op Kees Hansen. Ze waren te gast in de Zeeuwse Kamer samen met Therese Janssens van de Partij voor de Dieren. En meer over die Zeeuwse Kamer op onze site en in de app.

0: Coco en Call It Love. Hier bij Omroep Zeeland, 6:15 is het geweest. Nog een keertje voor het weer naar Stefan van de Gijs. Een stukje draaglijker vandaag. Hè? Meer wind en een paar wolkjes voor de zon. Maar hoe gaan we die dag afsluiten, Stefan?
1: Nou, vanavond is het zonnig en droog. Vannacht opnieuw helder. Temperaturen die dalen uiteindelijk naar een graad of 15. En morgen, dat wordt opnieuw een warme zomerdag. Het wordt dan weer warmer dan vandaag. Morgenmiddag liggen de temperaturen tussen de 27 en lokaal 29 graden. Met erbij volop zon. En staat er morgenmiddag een matige oostenwind. Nou, vrijdag wordt het weer eventjes zeer warm. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm. Temperaturen tot in de 30 graden. Het is ook een beetje drukkend warm. Er is geregeld zon met een kleine kans op een bui. Maar ik denk dat het nog net aan droog blijft. Nou, in het weekend wordt de kans op regen of onweersbui wel groter. Met name op zaterdag nog wel zomerse temperaturen tot rond of boven de 25 graden. Maar vanaf zondag dan zoekt de wind meer de westhoek op en wordt het in de middag nog een aangename 22 graden. Nou, na het weekend lijkt het vooral vanaf halverwege de week wat wisselvalliger te worden met meer buien en dan zakken de temperaturen op woensdag terug tot een graad of 20.
0: Oké, dankjewel Stefan. Op de weg vertragingen gemeld op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Markiezaad 5 kilometer. Je vertraging is daar minder dan 10 minuten. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer, daar 8 minuten. Andere kant op richting Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A16 is de laatste in dit rijtje. Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 9 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 20 minuten.

0: goed nieuws voor medewerkers van Samsung. En het gaat over NASA. Eerst naar Nederland en ook Duitsland kijken. Want ze sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Ze gaan om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid, vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: Nederland en Duitsland hebben een gezamenlijk legerkorps dat gevestigd is in Münster in Duitsland. En vanuit dat korps gaan er dus militairen richting Estland. Want Estland en ook de andere Baltische staten, Letland, Litouwen, ja, die grenzen aan Rusland en die zijn daarom kwetsbaar.
0: Het NAVO-hoofdkwartier in Estland kan tienduizenden militairen aansturen. Samsung-medewerkers die geheugenchips maken, die krijgen een fikse salarisverhoging en bonussen. Het gaat erg goed met de divisie door de grote vraag naar AI. Maar de Zuid-Koreaanse producent die weigerde de lonen flink omhoog te gooien. Werknemers die eisen veel meer dan Samsung bood, zegt deze Korea-kenner.
2: En ze hadden een staking aangekondigd die niet alleen het bedrijf, maar de hele Zuid-Koreaanse economie miljarden had kunnen kosten. Ja, die is nu afgewend. Samsung is overigens als bedrijf in zijn eentje goed voor zo'n vijfde deel van die Zuid-Koreaanse economie. Dus dat is nogal wat.
0: Ja, die bonussen voor medewerkers die kunnen oplopen tot 3,5 ton. Dat is ook nogal wat. Medewerkers van andere afdelingen die zijn er weer jaloers en willen de deal aanvechten omdat zij niks krijgen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu worden bewoond door astronauten. Volgens deze ruimtevaartdeskundige wordt de bouw nog een behoorlijke klus.
3: Het is heel zwaar terrein. De temperatuurverschillen daar zijn enorm. Het lijkt allemaal een stuk ingewikkelder dan wat we in de jaren 70 deden rond de Evenaar. Dat terrein was vriendelijker, zeg maar. Maar dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En daarbij worden dus al die dat lastige terrein en die moeilijke omstandigheden voor lief genomen.
0: Toch zijn de plannen van NASA nog niet heel concreet. En de vraag is dus of die permanente basis in 2032 ook echt klaar is. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen nog het laatste Zeeuwse nieuws. En Robbie Williams hoor je naar Katrina the Waves.

0: Robbie Williams en Feel. Het is 6:30, Omroep Zeeland. De Zeeuw van de dag die kan ons zometeen alles vertellen over korfbal. Het schoolkorfbaltoernooi in Goes stond op het programma met maar liefst 130 teams. Hoe dat verlopen is, horen we zometeen van hem. En Lonneke de Klerk is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping. Designed for life.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Laatste Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedenavond.
5: Goedenavond. Op de Oosterschelde ter hoogte van Neeltje Jans is vanmiddag een grote rondvaartboot geëvacueerd. Op het schip van 52 meter lang zaten 139 mensen voor een rondvaart vanuit het Delta Park. Rond 4:00 vanmiddag raakte het schip in de problemen omdat een veiligheidslijn op het water in de schroef van het schip terecht kwam. Reddingsdiensten hebben alle passagiers en bemanning van boord gehaald en in goede gezondheid teruggebracht naar het Delta Park. Een van de veroordeelde overvallers van Festival Grieps stond vandaag opnieuw voor de rechter. De man uit Goes werd beschuldigd van 2 diefstalzaken. Het ging om een gouden ketting ter waarde van €5.000 en een tas met briefgeld van een cafetaria-eigenaar. Zowel de politierechter als de officier van justitie twijfelen niet aan de schuld van de verdachte, maar vanwege gebrek aan bewijs is de man toch vrijgesproken. Volgens de advocaat is de man verslaafd aan cocaïne en heeft hij een behandeling aangevraagd. Onderzoekers hebben voor het eerst een bruinvis waargenomen die zowel in de Oosterschelde als in de Westerschelde zwemt. Stichting Delta Bruinvis monitort al jaren bruinvissen in de Oosterschelde. En lang leek het erop dat de dieren niet door de Oosterscheldekering heen gingen. Vermoedens van een oversteek waren er wel, maar nu is dat vermoeden vastgelegd op beeld. Deze bruinvis was al eens gefotografeerd in de Oosterschelde. En gisteren werd hetzelfde dier vastgelegd langs de zeedijk bij Rittem. En dan het weer in Zeeland. Het blijft nog zonnig en warm vanavond. De wind neemt af en vannacht is het helder. Het koelt af tot 15 graden. Morgen is opnieuw zonnig en warm, 27 tot 29 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Goedenavond, Zeeland

Taylor Swift, sorry, en Elizabeth Taylor. Hoe hou je 130 teams eigenlijk een beetje cool op die warme dagen en dan ook nog eens tijdens een schoolkorfbaltoernooi? Jorie de Bak, zoals de ziel van de dag, hij kan het antwoord zometeen aan ons geven. Hier bij Omroep Zeeland.

0: Sunday hoorde je Never Been Better. In Goes was het een drukte van belang met korfballende kinderen. Het schoolkorfbaltoernooi stond op het programma met maar liefst 130 teams. Jury de Bak, die is de organisator en ook nog eens onze ziel van de dag. Jury, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik stelde net al eventjes de vraag de hart op. Hoe hou je überhaupt de 130 teams op zo'n warme dag als dit? Hoe hou je die een beetje cool?
1: Ja, we in samenwerking met de gemeente Goes hebben we heel veel watertonnen gekregen. Tijdens en na de wedstrijden is het hier een soort wildwatergevecht geweest. Dus ik denk dat de kinderen elkaar goed cool gehouden hebben.
0: En wat, ik zei 130 teams, over hoeveel kinderen hebben het dan?
1: Zo'n 750 kinderen.
0: Bizar zeg, het zijn echt heel veel. En hoe is dat toernooi verder gegaan?
1: Het toernooi is echt super gegaan. Zoals ik zei, we hebben in samenwerking met gemeente Goes en Schrijversluis echt een schitterend toernooi neergezet. Veel winnaars. We hebben 23 pools en we hebben 23 winnaars uitgeroepen vandaag. Dat was ook voor het eerst. Maar we zijn zo groot geworden dat we ook vinden dat we en niet één winnaar over een hele dag mogen hebben, maar dat we de vreugde met z'n allen delen.
0: Nou precies, inderdaad. Wat zou jij zeggen over dit korfbaltoernooi? Brengt dat dan weer nieuwe leden bijvoorbeeld naar het korfbal toe?
1: Het uiteindelijke doel is altijd dat we hopen dat er nieuwe leden komen. Ja. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat we hier voor de gemeente Goes ook gewoon iets moois organiseren. Dat alle scholen tegen elkaar kunnen sporten, of dat het nou voetbal of korfbal is. Je ziet toch een stukje samenhorigheid op zo'n veld. En dat is wel echt mooi om te zien.
0: Hoe lang ben je zelf nou eigenlijk bij dit toernooi al betrokken?
1: Dit is mijn, we hadden het toevallig net over mijn zesde jaar nu.
0: Toch wel eventjes al, hè?
1: Ja, klopt. Ja. We doen het nu. We hebben vanmorgen gekeken, 16 jaar. Dus dit is mijn zesde jaar nu dat we dit doen. Dus ben er wel trots op.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Op zo'n dag zelf, wat komt er dan bij jou als organisator? Wat komt er dan nog allemaal op jou af?
1: 'S ochtends beginnen we met het opbouwen. Wat ik 's ochtends vooral doe, is de groep nog een beetje de laatste tips geven. Van joh, wat gaan we doen? Wat gaan we eerst doen? Daarna regelt het zich eigenlijk vooral zichzelf wel. Het is ook een grote groep vrijwilligers die het zelf ook al jaren doet. We kunnen lezen en schrijven met elkaar.
0: Ja. Dus er is dan ook denk ik wel een moment voor jou om eventjes te genieten van alles wat er gebeurt.
1: Ja, 's middags als het zonnetje er daar lekker op staat, dan is er zeker een momentje om te genieten. Maar met de warmte van vandaag ga je toch weer gauw terug naar de realiteit van de dag. En dat is vooral de watertonnen vullen.
0: Ja, precies. Goed dat allemaal is gelukt. En laten we hopen dat het volgend jaar weer net zo'n mooie editie gaat worden. En nu denk ik eventjes bijkomen, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Beentjes omhoog en lekker genieten.
0: Heerlijk. Jury de Bak, ziel van de dag. En dus de organisator van het schoolkorfbaltoernooi in Goes. Dank dat je die ziel van de dag was. En geniet rustig na, zou ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi. The last time we talked, Mr. Smith, you

0: Mika telt zijn geld nog even na. Precies, dat dacht ik. Het is bijna 7:10. Dit heb je gemist vandaag hier op de radio. De provincie die ziet wel iets in zelfrijdende bussen zonder chauffeur. Vooral het buitengebied kan er baat bij hebben, zegt gedeputeerde Harry van der Maas vanochtend.
1: Ik bepleit ook niet dat we dit nu zo snel als mogelijk doen, maar ik zie wel kansen voor Zeeland, een dunbevolkt gebied, tekort aan chauffeurs op termijn, vervoer op maat, lagere kosten. Ja, dan zie ik echt wel kansen. Maar er zijn nog wel wat hobbeltjes te nemen.
0: Nou, hij kwam op dat idee in China toen hij in een zelfrijdende taxi zat. Maar hij miste daar wel het praatje met de chauffeur. Zometeen nog even terug naar die bussen. Maar eerst naar Goedemorgen Zeeland. Daar aandacht voor de MS-vereniging. Tamara van Sloten uit Vlissingen die was op bezoek in de studio, omdat de vereniging uitbreidt naar Walcheren. Om de maand kunnen daar lotgenoten elkaar opzoeken. En Tamara, die zelf MS heeft, weet als geen ander hoe belangrijk dat is.
2: Je hebt het wel eens over MS, maar over het algemeen gewoon over alles en nog wat. Elkaar ondersteunen, elkaar. Aan een half woord heb je genoeg, zeg maar. Dus als iemand zegt van, goh, ik ben moe. Ja, dan hoef je niet verder te vragen, want je weet wat diegene voelt. En dat is bij vrienden, familie, collega's is dat nog wel eens lastig. Want dan krijg je wel eens te horen van, goh ja, ik ben ook moe. Vanavond wil iets eerder naar bed. Ja, dat werkt bij ons niet. Dus als een MS-maatje, zeg ik altijd, zegt van, ik ben moe. Ja, dan begrijp je die, dan is het gewoon duidelijk.
0: Nou, en iedereen, ook partner, vrienden, mensen die meer over de ziekte MS willen weten, zijn welkom daarbij. De eerste bijeenkomst is op 26 juni in de Theetuin in Koudekerken. En terug naar de bussen. Wat heb jij vertrouwen in de elektrische bussen die nieuw zijn? In december dan moet het openbaar vervoer in Zeeland daarmee verzorgd worden. En Harry van der Maas, dan heb je hem weer. De gedeputeerde die daarover gaat, die heeft zelf een bezoek gebracht aan een fabriek in China. Hij ziet het allemaal goed komen. Meneer Jaspersen, in zegt u het maar, die komt uit Vlissingen en die heeft zo zijn twijfels.
3: We hadden eerst Italië, nou China, dat ligt een beetje verder weg. Dus ik heb er zomaar twijfels over.
0: En hoe hoort u dan al die gebreken die in andere provincies zijn? Dat die bus een afwijking heeft naar rechts, dat er lege accu's zijn, dat je scheef op je stoel moet zitten?
3: Ja, ik weet nog niet dat ze dat verzinnen.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee, dat lijkt mij ook niet, nee.
3: Daarom zeg ik, kijk, waarom hebben ze eerst niet rondgekeken in Nederland of hier een fabrikant is die ook had kunnen maken?
0: Nou, dus meneer Jaspersen, eerder vandaag in zegt u het maar. Er zit erop, Zeeland komt thuis voor deze woensdag morgenochtend. Dan praat Remco je weer bij vanaf 6 uur met het laatste Zeeuwse nieuws. Hey.

0: gras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken.
10: Wil ik je baby in slaap is gevallen.
8: Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: van voor- en voordeel bij Prominent? Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
4: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
3: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
3: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten.
0: En muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde...

0: die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
0: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: This is me.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen.
1: De groep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger.

0: van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
1: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Despacito.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. Sometimes the turn of the world it still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA

0: middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt. Een bonus dus bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.